de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten, is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. De missie die was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Flink koud dus. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Ze mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Over

0: Alles. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV. En wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand, onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. En na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. Inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. Dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoogheemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in het amateurvoetbal. In Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen clubs zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden hebben hard water nodig.
2: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid. Maar daarvan hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. En we hebben ons overwogen om te boren. Maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
1: In het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter, ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
3: Daar gaat dat ding en waar gaat dat ding heen zeg! Wat een serie! Applaus, 20,73! De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
1: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn door, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. De reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in 3 steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
1: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en 2 gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in 2 magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
3: En van der Schoot knok, knok, knok. Maar het wordt plek 3. Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
1: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Net weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: De voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen begint op 18 augustus met een prachtig voetbaltoernooi. De Veluwe Cup 2026. Op Sportpark Schenk op het Harde strijden DVS 61, ESC, Opios en SW het Harde om de welbegeerde Veluwe Cup. Beleef mooie derbies, spannende wedstrijden en een gezellige sfeer langs de lijn. Neem familie, vrienden en buren mee en geniet van een sportieve voetbalavond op Sportpark Schenk. Wie pakt dit jaar de Veluwe Cup? Kom kijken en beleef het van dichtbij.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo door en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. De gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
2: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
1: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5.000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
3: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling. Dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen, of daders van ernstige misdrijf tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
1: Het eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. Het weer, een zonnige dag vandaag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op

0: Sandy Shaw, and there is always something that you remind me. En daarvoor de botterschijf voor deze week. Marco Schuitmaker. En wordt het een tweede Engelbewaarder? Nou, ik denk het niet, maar wel een leuke plaat. Gezellig in het gehoor liggend. De nieuwe single van Marco Schuitmaker. Hij wordt deze week gebotterd en hij heet Loesoe. Het is 8:50. Goedemorgen, heel hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van het Muziekmuseum. Welkom bij de dinsdag aflevering van het Muziekmuseum. Dat betekent tussen nu en 12 uur bijna 3 uur lang muziek en info, zoals je dat in de ochtendprogrammering gewend bent. En dan straks ook van 12 tot 2 nog de middagmatinee met Jeannette. Ja, wat hebben we vanochtend gemist? Tenminste, wat heb ik gemist? En ik hoop heel veel vaste luisteraars van Lou FM ook. Ja, dat is de muzikale ochtendspits. Wel, muzikale ochtendspits muziek. Alleen de stem van Dries daar niet tussendoor. Ja, Dries heeft vakantie. Heeft hij ook recht op. Is ook nog geblesseerd. Ook nog. En dat in de vakantie. Ik hoop niet dat dat al te veel belemmering is om een fijne vakantie te hebben. Ja, moet toch wat te zeuren hebben. Ja, de luisteraars, de vaste luisteraars natuurlijk van de ochtendspits van Dries, die zijn gewend natuurlijk Engelstalige liedjes, zo af en toe een Duitser tussendoor, maar ook in de loop van de 2 uur natuurlijk zo af en toe een Nederlandstalig liedje en dan ja ook dat Hollandse kwartiertje. Nou, die Nederlandse liedjes tussen de Engelse platen door, ja, die missen we nu bij de vakantie non-stop uitvoering van de ochtendspits, maar wel aan het eind een Hollands kwartiertje en ja, dat is dan toch nog weer een beetje de ochtendspits zoals we die kennen. Alleen ja, niet het vriendelijke stemgeluid van Dries daartussendoor, dat zullen we moeten missen. Nou, wel die Hollandse liedjes aan het eind, heeft er ook nog wat extra overgelaten en die zullen we straks bij het middelste uur van het Muziekmuseum draaien, bij het uurtje Polder Goud. In ieder geval welkom bij het Muziekmuseum. Ja, de dinsdag aflevering. En laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Morgenochtend, dan woensdagochtend, dan ben ik er niet. Dan zit Willem Vlieger hier, dus er is wel Muziekmuseum. En ook de Muziekmuseum microfoon wordt gebruikt. Alleen morgenochtend zit Willem Vlieger hier. En aanstaande donderdag in de wachtkamer Aad Withaar. En dat heeft even ermee te maken hoe gaat het met mijn stembanden, want ja, er moet iets aan gebeuren. Dus vandaar. Nogmaals, Aad zit in de wachtkamer. En ja, als ik er donderdag niet ben, dan zit Aad Withaar hier met het Muziekmuseum. Bij deze dus. Er is wel Muziekmuseum. Goed, wat hebben we op het programma staan? Ja, dat is eigenlijk vaste prik. Zo dadelijk de voorkant van de Stentor van vandaag. Het is 11 augustus. Ja, de krant van 11 augustus ligt hier ook. Dus het is de goede krant. Dan natuurlijk het uitgebreide weerbericht tussen 10 en 11. Ik zei het net al, een uurtje poldergoud. En dan van 11 tot 12 alweer het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Genoeg gepraat, blijf luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM,

0: Blue Haze en Smoke Gets In Your Eyes. Zo onbedoeld een toepasselijk plaatje van de Lou FM muziekcomputer. Want zo een zeer grote brand in Lelystad op dit moment. Enorme rookwolk van grote afstand te zien. En het is een brand op een bedrijventerrein in Lelystad. Dus vandaar, ja, Smoke Gets In Your Eyes. De kant van Lelystad, dus als je die kant op kijkt, misschien kun je de rookwolk wel zien. In ieder geval vanaf enorme afstand, van grote afstand is die te zien. Daarvoor hadden we ook nog Demis Roussos met Time, brengt ons bij de krant van vandaag. De Stentor, dinsdag 11 augustus 2026. Het plan van de provincie Overijssel om het afschieten van zwerfkatten mogelijk te maken stuit op felle weerstand van tientallen dierenorganisaties. Ze zijn een petitie begonnen om het provinciale bestuur van Overijssel op andere gedachten te brengen. Verzet dierenclubs dus tegen het afschietplan van zwerfkatten. Verkeersminister Vincent Karremans gaat snel in gesprek met regionale bestuurders. Hij brengt namelijk slecht nieuws. Wat is er aan de hand? Nou, luister, lang niet alle verkeersprojecten kunnen doorgaan. Het kabinet komt, hou je vast, 80 miljard euro tekort en gaat fix snoeien in infraplannen voor wegen, bruggen en spoorlijnen. Dan, misschien een nieuw baantje voor Klaas Knot. Want wordt Klaas Knot de nieuwe president van de Europese Centrale Bank? En als die dat zou worden, dan is dat de tweede Nederlander op die belangrijke post na Wim Duisenberg. Weten we het nog? Ja, is alweer een tijd geleden. De grijze eminentie, misschien ook wel wit, want ja, hij had meer wit haar dan grijs haar, maar in ieder geval forse man. De witte eminentie Wim Duisenberg. Hij was dus misschien wel de voorganger van Klaas Knot, als hij tenminste dat baantje krijgt. Wat bovenaan de trap in de woning van Henny Heuf hangt, blijkt een bijzonder portret te zijn. Zo zeldzaam zelfs, dat Paleis het Loo er interesse voor heeft. En Henny Heuf zelf, ze is inmiddels 85, ja, die gaat verhuizen. En ze wilde juist van dat portret af. Nou, het is nog gered en of het inderdaad bij Paleis het Loo te hangen komt. En waarom willen ze dat portret, dat schilderij, daar in Paleis het Loo zo graag hebben? Nou, het is een portret van wijlen koningin Wilhelmina, dus vandaar. Oekraïne gaat ook nog steeds door en Rusland natuurlijk. En de Oekraïense grappenmaker majoor Tsjernobajev, en dat is een schuilnaam van Yevgen Volnov, nou ja, of die nog wat aan die schuilnaam heeft, dat weet ik niet. Het staat hier gewoon in Nederland in de krant, dus dat zullen ze dan in Rusland ook wel weten. Maar nou ja, in ieder geval, het is nog zijn schuilnaam. En ja, die heeft ingebroken in een topoverleg van het Russische ministerie van Defensie. En als de legerleiders dat doorhebben, dan breekt de hel los daar tijdens die vergadering. Dan de droogte. Ja, de droogte is super voor ons. Wat is dat nou weer? Iedereen heeft er last van, alleen in Flevoland niet. Want in grote delen van Nederland geldt een sproeiverbod. Boeren mogen geen druppel water oppompen, behalve in Flevoland. En boer Martin Jansen, die is spekkoper, want schaarste drijft de prijs op, onder andere van zijn uien. Nou, hoe komt het dan dat ze in Flevoland wel mogen sproeien? En dat heeft te maken met de natuurlijke voorraad grondwater. Dat is daar ruim voldoende aanwezig. En het wordt ook nog op natuurlijke wijze aangevuld. Dus wat dat betreft, ja, een uitzondering. In Flevoland mogen de boeren wel sproeien. En dat was de voorkant van de krant.
1: Evergreen. Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

Neil Diamond en Cherry Cherry. Zo, even een liedje wat mij doet herinneren aan een gesprek wat ik vorige week ergens had. En dat ging over uitgaan op wat jongere leeftijd. En toen kwam je in horecagelegenheden waar een jukebox stond. En ik weet niet meer over welk plaatje het ging, maar toen werd er, meen ik, gezegd in die gespreksronde: oh ja, er zat een plaatje in de jukebox van Status Quo. En die werd zo 10 keer achter elkaar gedraaid. Nou, waar ik dan vroeger wel eens heen ging, dat was op de vrijdagavond naar Elspeet. Het uitgaansleven daar, die tierde ook welig. En daar in de... Ik meen dat... vroeger heette dat het Velux Eethuis Redwood Bar. Tegenwoordig heet dat anders. Maar in ieder geval, daar stond ook een jukebox. En er zat een liedje van de Creedence Clearwater Revival in. En daar ging de volgende heel vaak op herhaling. MUZIEK

Hey, Creedence Clearwater Revival. Jukebox herinneringen van weleer met de Travelin' Band. Door de klok van 9:30 betekent tijd voor het uitgebreide weerbericht. En er staat boven droogte blijft aanhouden. Nou, laten we meteen maar een kop van de Telegraaf er ook bij pakken. Tropische hitte keert alweer terug. Temperatuur loopt op tot 38 graden. Nou, geen paniek. Laten we eerst maar het weerbericht erbij pakken. De komende dagen volgt niet voor het eerst deze zomer een omslag naar zeer warm zomerweer. Vandaag is het vrij zonnig en droog. Met een zwakke noordwestelijke wind stijgt de temperatuur naar zo'n 20 graden aan zee tot 28 graden in het zuiden van Brabant en Limburg. Vanaf morgen steekt een oostelijke stroming op en dan gaat het kwik fors omhoog. Lokaal wordt het al 30 graden en overmorgen en ook de dag daarna vrijdag kan het regionaal zo'n 33 tot 35 graden worden. En ook dan schijnt de zon ongehinderd. Vanaf het komend weekend volgt geleidelijke afkoeling, maar buien lijken voorlopig niet aan de orde. Zodoende zal de droogte verder verscherpen. Het is weer.

Bolland en Bolland en de Summer of 71. Nou, de Summer of 71, bezongen dus door de gebroeders Bolland. En of de Summer of 2026 ook over een aantal jaren wordt bezongen door wie dan ook, dat weet ik niet, zou zomaar kunnen. Nou ja, als we het dan over de summer hebben, hier is BZN en de Summertime.

BZN in the summertime. Ja, nog even terug naar vorige week. En ja, toen stond in de krant een verhaal over de koopzegels van de Appie. Dat die duurder werden. En ja, dat verhaal heb ik ook verteld. Want ja, ik had het uit de krant. Maar er is iets anders aan de hand. Want de redactie van de Stentor moet door het stof. Want het klopt niet helemaal. Want er staat boven koopzegels van Albert Heijn niet duurder. Nou ja, in het algemene deel van de Stentor stonden verhalen over de koopzegels van Albert Heijn. Daarin werd een aantal keren geïmpliceerd dat de koopzegels duurder worden. Aha, maar dat is niet juist. Voor klanten duurt het straks wel langer om een boekje vol te krijgen. Ja, moet nu 2 keer zo lang sparen voor hetzelfde bedrag wat je dan voor het boekje krijgt. Ja, zegels worden niet duurder als je ze per stuk koopt, maar je moet wel 2 keer zoveel zegels kopen. Ja, dat is een beetje Chinees rekenen, denk ik. Maar bij deze dus, de koopzegels van de Albert Heijn, per stuk blijven ze even duur, zoals je wilt. Dan iets heel vreemds in Noorddijk, want een galg met een boer die dreigt te verdrinken verscheen afgelopen weekend voor de woning van burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland. Waarom juist bij zijn huis in Noorddijk? Nou, dat is volgens de burgemeester precies de vraag. Het is wel opvallend dat men deze actie bij mij uitvoert. Als de actie is bedoeld voor Den Haag, dan moet die ook aan Den Haag worden afgegeven. Straks in het volgende uur, Duurtje Poldergoud, gaan we ook nog even aandacht besteden aan de keiharde kritiek die Ben Kramer kreeg na een optreden in Meppel. Want tot zijn grote verontwaardiging kreeg zanger Ben Kramer online een berg negatieve reacties over zich heen na een optreden vorige week in Meppel. Mensen kennen mijn situatie helemaal niet. Dit is schandalig. Nou, straks meer daarover. De kritiek dus die Ben Kramer vorige week vanuit Meppel kreeg.

Paul Simon, me en Julio down by the school judge. En daarvoor ook nog de Cats met de Magical Mystery Morning. Het is inmiddels 11:50. Fijn dat je luistert naar Lou FM en blijf luisteren. Tot 12 uur dus het Muziekmuseum. En straks ook van 12 tot 2 de middagmatinee met Jeanette. Ja, we hadden het zojuist al over de koopzegels van de Appie. Nou ja, ik vind dat bericht over die koopzegels eigenlijk in het niet vallen bij het volgende. Want kennen we ze? Of misschien kennen ze niet, maar het gaat over kindersnoepjes en misschien ook wel voor volwassenen. Dat zijn de zogenaamde Haribo-snoepjes. Zak met lekkere gummetjes. En ja, alleen er is ook nog een andere zak met gummetjes. Dat lijkt heel veel op Haribo, maar dat heet Hiribo. Dus vandaar. Alleen op dat zakje van Haribo staat wel warning, waarschuwing. Alleen voor 18 plus. Wat is er aan de hand? Nou, het ziet eruit als gummies, maar dan vol cannabis. En experts maken zich zorgen over die zogenaamde THC-snoepjes. Het lijken doodgewone snoepjes, maar niets is minder waar. Via sociale media zijn gummies te koop met THC. Experts waarschuwen voor de onvoorspelbare werking en de gevaren van dit soort cannabisproducten. De gummies lijken qua uiterlijk dus op normale snoep, maar bevatten. En nu komt er een, nou ja, voor mij vrij ingewikkeld woord. Ik zal het één keer proberen op te lezen en daarna alleen maar de afkorting. Die afkorting is THC en dat is de afkorting van tetrahydrocannabinol. En dat is de stof in cannabis die voor een high zorgt. In tegenstelling tot een joint merk je de effecten meestal pas na een half uur tot enkele uren. Die effecten zijn vaak wel sterker en houden veel langer aan. In Nederland zijn die THC-gummies niet legaal te koop. Liggen dus niet bij de Netorama of wat voor winkel dan ook. Maar voor de verkoop van wiet en spacecake geldt onder bepaalde voorwaarden een gedoogbeleid. Maar dat geldt niet voor de gummies waar dit verhaal over gaat met geconcentreerde THC. Enkel pure cannabis mag verwerkt worden in producten, maar niet de extracten. En dat is dit dus duidelijk wel. Toch weten ook deze producten hun weg naar jongeren te vinden. Ja, het is volstrekt immoreel volgens een longpatholoog. Je maakt kinderen ziek en verslaafd. Wie doet zoiets? Ja, wie zoiets doet, dat is de drugshandel. En ja, daar gaat het alleen maar over geld. Dus ja, het lijkt zo, als je het zakje ziet, heel erg op elkaar. De kleurtjes, het komt allemaal overeen. Ook het lettertype. En ja, Haribo en Hiribo en dan de Hiribo-snoepjes. Pas daarvoor op, want dat is geen zuivere koffie. Zullen we het daar maar bij laten dan? Inderdaad. Nou, gewaarschuwd mens, of in dit geval gewaarschuwde kinderen, tellen voor twee. Dan ook nog een berichtje uit Engeland, _Ierland. Want Harry Potter fans hebben met succes de aanleg van een stroomkabel tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk weten te verplaatsen. En die stroomkabel zou anders dwars door het graf van huiself Dobby zijn gelopen. De BBC meldt dat er honderden miljoenen ponden met het project gemoeid waren. De kabel zou worden aangelegd via een strand in Wales, waar de sterfscène van Dobby uit het zevende deel van de Harry Potter reeks werd opgenomen. Op het strand ontstond na de film een herdenkingsplaats voor dit personage.

Julio Iglesias en Quiero brengt ons bij het eind van het eerste uur van deze dinsdageditie van het Muziekmuseum. Zo dadelijk het journaal van 10 uur, daarna de bottenschijf Marco Schuitmaker en Luzu. En dan het middelste uur van het Muziekmuseum. Uurtje poldergoud, uurtje verstaanbare liedjes. En om ongeveer 10:30 de column van Arnold Bergmans. Normaal gesproken doen we die op woensdag. Maar Willem Vlieger die zei al vorige week tegen mij. Hij zegt die column van die Arnold, nog wat. Doe jij die maar op dinsdag. Nou, dan doen we dat op dinsdag. Dan heeft Willem morgen geen last van de column van Arnold Bergmans. Hoeft hij die niet voor te lezen. En kan die zich helemaal concentreren op de muziek. Straks om 10:30 dus de column van Arnold Bergmans. Ik zou zeggen blijf gewoon luisteren naar Lou FM. En tot aan het journaal van 10 uur. Cool and the Gang and Get Down.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden waar toch op wordt gespeeld kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim 15 miljoen dollar beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO.

Janne, zo, de stemming zit er al meteen goed in. Lijkt wel een beetje muziekfeest op het plein. Met deze Monica van Jannes en daarvoor hadden we de bottenschijf. Marco Schuitmaker zijn nieuwe singeltje Loesoe. Het is inmiddels 9:50 van harte. Welkom bij het uurtje Poldergoud. Middels de uurtje van het Muziekmuseum, straks om 10:30, zoals ik net al zei. De column van Arnold Bergmans, er staat boven een vaste plek. Ik heb me er lang tegen verzet. Ik moet hem nog lezen, dus ik weet niet waar het over gaat. Maar het zal ongetwijfeld weer een interessante column zijn van Arnold. Ja, zoals beloofd, we gaan ook nog even terugkijken op het optreden van Ben Kramer. Vorige week in Meppel, want tot zijn grote verontwaardiging kreeg Ben Kramer, hij is inmiddels 79, online een berg negatieve reacties over zich heen na een optreden in Meppel. Mensen kennen mijn situatie helemaal niet en dit is schandalig, aldus Ben Kramer. Wat waren dan die reacties? Nou, ik heb er hier een paar. Jeetje, dat deze man nog geboekt wordt. Hij staat al met één been in het graf. Sommige mensen zouden de eer aan zichzelf moeten houden. En

0: Oh, zo vals gezongen. Nu is mijn kanarie dood. Dat was een greep uit de vele negatieve reacties onder een filmpje op Facebook van het optreden van Ben Kramer vorige week donderdag in Meppel. De inmiddels 79-jarige Ben trad op als onderdeel van het straatfestijn Mokum in Meppel. Nou, wat vindt Ben zelf van het optreden? Nou, voor zijn gevoel ging het prima. Het publiek was ook heel positief. Hij heeft zo'n 50 minuten op het podium gestaan, schuine streep op een kruk gezeten en na afloop kreeg ik alleen maar positieve reacties. Nou, online allemaal negatieve commentaren. En wat heeft Ben nou het meest geraakt bij die negatieve reacties? Nou, stond ook een filmpje bij. En mensen zien Ben op het filmpje op een kruk zitten en zien hem dan van de achterkant. Want het filmpje is genomen van de achterkant van Ben Kramer, dus van achter het podium. En ja, Ben die zegt, ik ben de afgelopen weken wat afgevallen. En vanuit het publiek valt dat veel minder op. Maar sommige mensen maken daaruit op dat ik niet lang meer te gaan heb. Terwijl, zij kennen mij en mijn gezondheidssituatie helemaal niet. En de meesten hebben het optreden ook niet zelf gezien. Nou, wat is er dan aan de hand? Waarom klonk het vals? En ja, er werd ook gezegd dat hij af en toe zijn tekst kwijt was. Nou ja, degene die dat filmpje geplaatst heeft, heeft alleen maar halve nummers van achter het podium opgenomen. En daaronder kwamen echt dus enorm veel negatieve reacties. Nou, een van de mensen van de organisatie die zegt, het klopt dat het geluid bij filmpjes wordt vervormd. Al dus de organisator daar in Meppel, Jaap de Boer. Als je je telefoon tegen een geluidsbox houdt en dat opneemt, dan weet je ook dat het niet goed gaat klinken. Het gebeurt wel vaker dat mensen zulke filmpjes van de verkeerde kant van het podium maken, zo erkent de Boer. En dat kun je nooit helemaal voorkomen. Maar bij zo'n grote artiest als Ben Kramer komen daar al snel veel negatieve reacties op. We betreuren het dat het juist bij hem tot vervelende reacties leidt. Aldus organisator Jaap de Boer. Hij is voor ons een belangrijke en zeer gewaardeerde artiest. En volgend jaar, als hij nog leeft, is hij zeer zeker nog welkom.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

Ben Kramer met zij. Nou, van dit zij zal die waarschijnlijk de tekst niet zijn kwijtgeraakt zijn. Ja, misschien dat hij zij in iets andere volgorde zong. Zij. Of zij. Nou ja, in ieder geval. Nee, het ging hoofdzakelijk om een Engelstalig liedje. Sweet Caroline. En daar zegt hij zelf van. Ik heb bij Sweet Caroline twee zinnen gezongen die ik zelf heb bedacht. Ik was dus niet mijn tekst kwijt, al dus Ben Kramer. Nou, wat betreft de gezondheid. Hij zegt ook nog, het klopt wel dat ik problemen heb met mijn gezondheid. Ik heb hartproblemen en op dit moment lopen er onderzoeken in het ziekenhuis. Verder is hij ook nog kortademig, maar op het podium heb ik daar geen last van. Tijdens het zingen gebruik je je stem anders. Je adem zakt dan als het ware naar beneden. Want op het podium voel ik mij prima, al dus Ben Kramer. Nou, laten we dan nog een ander liedje van dezezelfde Ben Kramer draaien. Het is eigenlijk mijn lievelings Ben Kramer plaats. En ik hoop van de luisteraars van Poldergoud ook. Ben Kramer op de radio en de clown.

0: Ben Kramer en de Clown brengt ons bij twee berichten van een diefstal. En als eerste een diefstal uit een volkstuin. Het is een volkstuin in Zeewolde en daar slaan al wekenlang dieven toe. Nou, een van die mensen die daar een volkstuintje heeft, dat is Marco van den Berg. En die zat zelfs achter de brandnetels op de loer. Want volgens Marco voelt het alsof je voor niets hebt gewerkt. Ja, Marco zegt ook nog, in het begin hadden we last van de slakken die de boel oppeuzelden. En nu hebben we dus last van dieven daar bij onze volkstuin. Ook in Hattem hebben ze last van dieven, want het pontje, het kleine veer dat tussen Zwolle en Hattem vaart, is afgelopen zondag uit de vaart gehaald. De lieren die belangrijk zijn om het pontje te laten varen tijdens laag water zijn namelijk gestolen. Door de aanhoudende droogte kwam de aanlegstijger van het pontje op de stenen ondergrond te liggen en met behulp van een hijsinstallatie waar de lieren een belangrijk onderdeel van zijn, werd de stijger omhoog gehesen zodat de pont ook met een laag waterpeil veilig kon aanmeren. In de nacht van zaterdag op zondag zijn de lieren gestolen. En zonder hijsinstallatie raakt de stijger beschadigd en daarom heeft de gemeente Zwolle het pontje uit de vaart genomen. De gemeente gaat trouwens wel aangifte van de diefstal doen.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.

0: Daarna winnaar op het dak van de wereld. Jij en ik was van Jamie Jung en helemaal Hollands zong over de orgelman. Het is inmiddels door de klok van 10:30 en zoals al eerder beloofd vandaag aandacht voor de column van Arnold Bergmans. Normaal op woensdag, alleen Willem Vlieger die morgenochtend hier tussen 9 en 12 met het muziekmuseum bezig is. Die zei, Bart, die column die doe ik niet, doe jij die maar... Of sla maar over. Nou nee, we slaan hem niet over, want daarvoor is Arnold Bergmans te druk ermee. En Jeanette ook, want die zet hem dan op de website loopmedia.nl. Dus de column een dagje eerder. Voor diegenen die de column eens na willen lezen op de website, kun je dat zien onder de titel Een vaste plek. Ik heb me er lang tegen verzet. Ik heb ook wel eens vaker verteld, Arnold is een paardenman, dus heel vaak gaat het over paarden of de stal of de manege. Dus nou ja, dit keer wordt het woord de stal gebruikt. Dus vandaar de betrokkenheid van Arnold met de paarden. Het gaat ook over zijn dochter. Ai, kijk, het wordt interessant. Onze dochter die bij ons thuis komt als schoonmaakster. Voor het gevoel van Arnold hoorde dat anders om te zijn. Ouders zorgen voor hun kinderen en niet andersom. Maar ja, de stal wacht niet. En dagen hebben nog steeds maar 24 uur. Dus komt ze. Gewoon met een emmer, een doek en een talent waar ik stiekem een beetje jaloers op ben. Als zij is geweest, dan glanst het huis. Alleen onze spullen die lijken daarna een nieuw leven te zijn begonnen. Alles heeft ineens een vaste plek, behalve in mijn hoofd. Ik mopper als ik voor de derde keer op zoek ben naar een sleutel, een schroevendraaier of die ene rol tape, waarvan ik zeker weet dat die gisteren nog gewoon daar lag. Tot ik haar laatst bezig zag. Ze maakte niet alleen schoon, maar ze zette ook een pand soep op. Niet omdat het moest, maar omdat ze wist dat mijn vrouw en ik pas laat uit de stal zouden komen. Moe, hongerig en zonder zin om nog wat na te denken over het eten. Op dat moment was ik mijn sleutels ineens niet meer kwijt. Ik vond iets anders. Het besef dat er ongemerkt iets is veranderd. Dat het kleine meisje dat vroeger op ons rekende, nu ziet wanneer wij een beetje hulp kunnen gebruiken. Zonder grote woorden. Zonder dat wij erom hoeven te vragen. En ineens maakt het niet meer uit waar mijn spullen liggen. Want sommige dingen raak je kwijt, zodat je kunt ontdekken wat je eigenlijk al die tijd in handen had. Aldus Arnold Bergmans.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM,

Mieke, een dromenlands en daarvoor Hendrik Wijngaarden, de snik in haar stem. Ja, nog steeds brand in Lelystad, zoals ik vanochtend al meldde. En de brandweer daar, die waarschuwt momenteel voor ontploffingsgevaar. Betreft een zeer grote brand, uitgebroken op een bedrijventerrein in Lelystad. En ja, de brandweer die waarschuwt dus voor ontploffingsgevaar. Ja, hoe dat precies kan, dat weet ik ook niet, want het schijnt bij een pallet... Fabriek te zijn. Ja, pallets kunnen waarschijnlijk ook ontploffen, maar er zal ook ander materiaal in de buurt zijn wat wel kan ontploffen en dus niet de pallets. Nou, in de wijde omgeving is een rookwolk te zien en om helemaal precies te zijn, het is aan de Binnenhavenweg in Lelystad, dicht bij de snelweg de A6. Over eventuele gewonden, de exacte omvang van de brand en de schade is op dit moment nog niets bekend. Wat wel bekend is, is het volgende, want ook in 2026 staat het traditionele voorbereidingstoernooi, oftewel de strijd om de Veluwe Cup, en dan heb ik het over voetbal. Nou, dat toernooi staat weer garant voor regionale derbies, sportieve rivaliteit en een sfeervolle start van het nieuwe voetbalseizoen. De komende editie wordt gespeeld op Sportpark Schenk in het Harde. Na een succesvolle editie vorig jaar 2025 in Doornspijk kijken de organiserende verenigingen opnieuw uit naar het regionale voetbalspektakel. De Veluwe Cup is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een vaste traditie op de Veluwe. Jaarlijks trekken de wedstrijden tussen OVIOS, SV het Harde, DSV 61 en ESC veel publiek uit de regio. Ook dit jaar wordt gespeeld volgens het vertrouwde concept met de vier genoemde deelnemende clubs. De wedstrijden staan gepland op aanstaande zaterdag 15 augustus, volgende week dinsdag 18 en woensdag 19 augustus en dan een week later, tenminste zaterdag 22 augustus, een week later dan aanstaande zaterdag. En zaterdag over een week is het 22 augustus. Het volledige programma met speeldagen en aanvangstijden is te vinden op de officiële website van het toernooi. De Veluwe Cup draait niet alleen om voetbal. Net als voorgaande jaren wordt een deel van de opbrengst uit entree- en sponsorgelden geschonken aan een maatschappelijk doel. Dit jaar is er opnieuw gekozen voor ondersteuning van de jeugdopleidingen van de deelnemende verenigingen. De toernooicommissie verwacht opnieuw veel belangstelling langs de lijn. Combinatie van derbies, regionale betrokkenheid en sportieve voorbereiding zorgt ieder jaar voor een bijzondere sfeer op en rond het sportpark. Actuele informatie over het programma, uitslagen, standen en nieuws rondom de Veluwe Cup 2026 is te vinden op de website www.veluwecup.nl. Nou, als je nu denkt, ik ga door wat van omstandigheden niet naar het Sportpark Schenk toe, waar de wedstrijden worden gespeeld. Je kunt ook gewoon naar de radio luisteren, want de wedstrijden worden op alle voetbaldagen live uitgezonden op De Loe en De Loco. Oftewel in het programma Noord-Veluwe Sport. Aanstaande zaterdag, volgende week dinsdag en woensdag. En dus die zaterdag daarna de strijd om de Veluwe Cup. Nogmaals, al het nieuws is te vinden via www.veluwecup.nl.

0: Jan Smits, hij was het zelf en dan volg je haar benen. Een van de liefhebberijen van Jan Smits, denk ik. De benen volgen, nou, niks mis mee. Hey, ja, ik weet niet hoe het komt, maar ik kom de laatste tijd nogal regelmatig in contact met mensen die binnen afzienbare tijd met pensioen gaan. Of die al met pensioen zijn, of die al heel lang met pensioen zijn. En nou wist ik dat ik daar nog iets in stukje over had, over pensioen. Het is al wat ouder. Het is geen liedje, maar het is gesproken tekst. Maar ja, ik heb het toen wel eens gedraaid, heel erg lang geleden. En hoe lang is het geleden, weet ik niet. Maar er wordt nog gesproken over de FUD en allemaal dat soort dingen. Dus het is al wel een poosje oud. Maar ik wil het toch eventjes laten horen. En dus als je denkt, hé, dat is helemaal geen liedje. Ik zet gauw even een ander radiostation op waar wel liedjes zijn. Nou ja, dat moet dan maar. Maar hier is een verhaaltje over pensioen.
1: Wat? Ja, ja, dat krantenbericht. FUD dreigt onbetaalbaar te worden. Toen ik dat las, moest ik heel even terugdenken aan de dag dat ik met pensioen ging. Dat is nu al meer dan 10 jaar geleden. Maar goed, ik was 65 geworden en tja, dan moet je. Weliswaar in de bloemetjes gezet, toespraakjes en een hoop catering. En dan kreeg ik een werphengel cadeau en een paar lege fotoalbums. Want ze vonden dat ik maar eens van mijn welverdiende rust moest gaan genieten. Tja. En dan mocht ik nog van geluk spreken dat ze me niet al een paar jaar eerder met de FUD hadden gestuurd. Want die jongere generatie stond te trappelen om het van me over te nemen. Die jeugd moest een kans krijgen. Dus ik hoor die toespraakjes aan. Ik laat me bedanken voor de bewezen diensten. Ik neem afscheid. Ik loop de deur uit. Flikker die werphengel in de achterbak van mijn wagen. En ik scheur het grind af. En ik ben nog niet thuis. Of daar gaat de telefoon. Ja, dat was een dringend verzoek van een paar van die jongelui van de radio. Of ik alsjeblieft nog 1 keer een paar tekstjes van ze wilde lezen. Ja, want ze hadden wel heus wel gezocht naar andere stemmen, maar ja, dat klonk toch niet zoals ze het in hun hoofd hadden. Dus ik spring weer in mijn auto en ik rijd terug naar Hilversum. En toen ik daar eenmaal was en die tekstjes had gezegd, toen was er weer een ander die zei, Cor, nou je er toch eenmaal bent, kun je van mij niet even een gedicht van Roland Holst declameren? Want ik ken eigenlijk geen stem die zich daar zo goed voor leent als de jouwe. Et cetera. Enfin, om een lang verhaal kort te maken, vanaf die dag, de dag van mijn zogeheten afscheid, is dat alleen maar meer geworden. En meer, en meer. En nu, 10 jaar later, moet ik het werk van me afslaan. Weer een reclamebureau aan de lijn of ik een sterspotje voor ze wil doen. Nee, dat wil ik niet. Weer een theaterproductie of een filmrolletje waar ik nee op moet zeggen. Want, waarde luisteraars, er is 1 menselijke uitingsvorm die er met het klimmen der jaren alleen maar beter op wordt en dat is de stem. Als je op je 20ste zegt ja ja, dan is dat net niks. Op je 40ste begint het er een klein beetje op te lijken. Maar als je op je 70ste jaar zegt ja ja, kijk, dan is dat iets. Dan krijgt dat iets mee, waardoor de toehoorder onwillekeurig bij zichzelf denkt. Tja, ja. Met andere woorden, voor een beetje radioomroeper begint het leven pas bij 65. Wat? Oh, die werphengel. Die ligt geloof ik nog steeds in de achterbak van mijn bolide. Ja, ja.
0: Ja, ja, de legendarische VPRO-stem van Cor Gales. En dit was de mening van Cor Gales over pensioen.

Belinda Kinnaar en het is mijn leven. Ho, alweer het eind van het uurtje poldergoud, het uurtje verstaanbare liedjes. Ja, ik denk dat het morgen weer is, want Willem die houdt ook wel van verstaanbare liedjes van Nederlandstalige muziek. Dus ongetwijfeld bij Willem morgen in het Muziekmuseum ook een uurtje poldergoud. Alleen dat zullen dan waarschijnlijk iets andere verstaanbare liedjes zijn dan je bij mij gewend bent. Morgen dus weer poldergoud met Willem Vlieger. Hey, zo dadelijk het journaal van 11 uur, daarna de bottenschijf en dan het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa, bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog. Dit was het NOS-journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N344 Voorthuizen richting Apeldoorn. Tussen Hoogsoeren en Arnhem 2 kilometer met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: De voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen begint op 18 augustus met een prachtig voetbaltoernooi. De Veluwe Cup 2026. Op Sportpark Schenk, op het Harde, strijden DVS 61, ESC, Opios en SW het Harde om de welbegeerde Veluwe Cup. Beleef mooie derbies, spannende wedstrijden en een gezellige sfeer langs de lijn. Neem familie, vrienden en buren mee en geniet van een sportieve voetbalavond op Sportpark Schenk. Wie pakt dit jaar de Veluwe Cup? Kom kijken en beleef het van dichtbij.
6: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
7: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Dit is Lou FM.
3: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

De Bay City Rollers en Bye Bye Baby. En daarvoor de bottenschijf voor deze week. Marco Schuitmaker en Lou Soe. Het is 12 na 11 van harte. Welkom bij het derde uur van vandaag van het Muziekmuseum. Tot 12 uur nog muziek en info hier

0: op Lou FM. Ja, er is momenteel ook atletiek aan de gang in Engeland, het Europees kampioenschap. En Jessica Schilder, voor diegenen die het gisteren hebben gezien. Nou. Pas op, ondanks een zere vinger, toch nog weer Europees kampioen kogelstoten geworden. In Birmingham blies ze de concurrentie omver met een winnende stoot van 20 meter 73. En onze landgenoot Jorinde van Klinken, die werd tweede, die pakte het zilver. Schilder zette met haar eerste poging van 19 meter 81 direct de toon. Een afstand waar de rest van het veld de hele wedstrijd niet meer aan zou tippen. Schilder gooide vervolgens alleen nog maar beter. De inmiddels 27-jarige Jessica uit Volendam verbeterde haar afstand in de tweede en derde poging. En in haar laatste poging, toen ze al wist Europees kampioen te zijn, wierp ze toch nog maar eventjes 20 meter 73. Na haar goud op het EK van 2022 in München en 2024 in Rome kroont ze zich zo ook in dit jaar tot Europees kampioen. Vorig jaar werd ze in Tokio ook voor het eerst wereldkampioen. Het was spannend. Ik wist dat ik 20 meter nodig had om te winnen en dat is goed gelukt, aldus de Volendamse. Ik ben de dag goed doorgekomen. Ik wist dat ik er klaar voor was en ben ervoor gegaan. Ik wil het niet zeggen, maar ik denk wel dat dit de makkelijkste van de drie Europese titels is. Ik vind het leuk om te doen, maar door de zenuwen is het wel een martelgang. Aldus Schilder gisteren in haar commentaar.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

0: Spandau Ballet en Only When You Leave. We hoorden ook nog The Big O, oftewel Roy Orbison en zijn Pretty Woman. En daarvoor When You're In Love With A Beautiful Woman van Dr. Hoek. Ja, kijken nog even naar wat sportnieuws, want ja, er wordt zo links en rechts ook gezwommen. Ook op niveau, ook Europees kampioenschap. En daar doet ook iemand mee uit Nederland en dat is Marit Steenbergen. En op dat EK in Parijs deze week hoopt Marit Steenbergen, voor de geïnteresseerden, ze is inmiddels 26, opnieuw op een wereldrecord op de 100 meter vrij. Na haar bizarre 51,68 van 6 weken terug wil ze dat record breken. Want ze wil op dit moment niet denken dat dat het eindstation is en dat ze niet harder kan. Want zij denkt dat er altijd rek is, want wanneer is een race perfect? Ja, het is al een poosje bekend, maar Erben Wennemars, hij is geopereerd aan zijn hart. Dat schrijft de oud-schaatser in een bericht op social media. In mei van dit jaar werd de 50-jarige Wennemars getroffen door een herseninfarct. Er werd een zoektocht gestart naar de oorzaak van dat bloedpropje. En er bleek een klein gaatje in zijn hart te zitten. Dus hij kreeg er gratis en voor niks een hartprobleem bij. Aldus Wennemars, die onlangs ook al stopte als analyticus bij de NOS. Want ja, ze waren niet meer zo tevreden over hem. En misschien had hij dat zelf ook wel in de gaten. En dacht hij, ja, ik hou de eer aan mezelf. Dan ook nog een voetbalberichtje. Want Jahan Baksh, ja, die kennen we. Ali Reza van voren, die speelt dit seizoen voor Excelsior. De rechtsbuiten was transfervrij na zijn vertrek bij de Belgische club Dender. Hij kwam met Iran, want hij is Iranees, uit op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De inmiddels 32-jarige Jahan Baksh is een contract voor 1 seizoen overeengekomen. En waar kennen we die Jahan Baksh van? Nou, hij speelde eerder voor NEC, AZ, Feyenoord en ook Heerenveen.
1: What's he like, Mavis?
2: He's a real tasty geezer. He's grown his ears.

0: Soul Cha-Cha.
1: Oh, dat was de naam van de plaat. De Soul Cha-Cha van Van McCoy. En daarvoor hadden we ook nog Johnny Reggae van de Piglets. Door de klok van 11:30. Tijd voor een bericht waar boven staat: droogte blijft aanhouden. En ja, dat is een inkoppertje. Dat is het weerbericht. De komende dagen volgt niet voor het eerst deze zomer een omslag naar zeer warm zomerweer. Vandaag, dinsdag, is het vrij zonnig en droog en met een zwakke noordwestelijke wind stijgt de temperatuur naar zo'n 20 graden aan zee tot toch al 28 graden in het zuiden van Brabant en Limburg. Vanaf morgen woensdag en overmorgen donderdag, ja, dan wordt het warm. Want vanaf morgen steekt een oostelijke stroming op en dan gaat het kwik fors omhoog. Lokaal wordt het morgen al 30 graden. En donderdag en vrijdag kan het regionaal 33 tot 35 graden worden. Ook dan schijnt de zon ongehinderd. Vanaf het weekend volgt geleidelijk afkoeling, maar buien lijken voorlopig niet aan de orde. Dus toch nog blijven sproeien en gieten. Ondanks het feit dat sproeien, ja, zo links en rechts een beetje moeilijk, schuine streep verboden is. Nou, kijk eens aan. Zodoende zal de droogte verder verscherpen. Nou, ik zei het al eerder in een bericht in Flevoland. Ja, daar mogen ze ondanks alle weersomstandigheden toch nog gewoon blijven sproeien. Want er schijnt nog voldoende water op natuurlijke wijze in de grond te zitten. Zo, het is inmiddels 11:45 en we gaan zo dadelijk luisteren naar Sandy Shaw.
2: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.
3: Dit is Lou FM.
4: Bart van Dijk.

0: En de Tarzan Boy, Bridget the Midget. Oeh, begin jaren 70, Ray Stevens. En daarvoor zaten we in de jaren 60, halverwege was het, denk ik. Sandy Shaw en Long Live Love. Kijk eens aan, LLL, ja, Long Live Love. Nee, Long Live Love, moeten we het wel goed zeggen, bij deze. Ja, in het Nationaal Orgelmuseum hier in Elburg vindt dinsdag 25 augustus, vandaag over 2 weken, een zomeravondlezing plaats over de geschiedenis van Elburg, maar ook de omgeving. Die lezing maakt deel uit van een reeks bijeenkomsten die het Orgelmuseum organiseert in samenwerking met, ja, hoe kan het ook anders, de Oudheidkundige Vereniging Arend to Boekop en het Noord-Veluws Archief. Vanaf 7:30 vertelt Rudolf Bos van het Noord-Veluws Archief over conflicten in het laat-middeleeuwse Elburg. Daarbij komt onder meer de beruchte vete tussen de stad en de roofridders van Putten. Hoho. De lezing duurt tot ongeveer 9:30 en wordt onderbroken door een pauze. De inloop begint om 7:00 en het museum is vanaf dat moment geopend. De toegang is gratis, waar maak je dat tegenwoordig nog mee? En inclusief een drankje tijdens de pauze, of dat drankje ook gratis is, nou, ik denk het wel. Na afloop kan vrijblijvend een bijdrage worden gegeven. De lezing vindt plaats in het Nationaal Orgelmuseum aan de Van Kinsbergenstraat 5 in Elburg. Gratis parkeren kan net buiten de oude vesting en vanaf daar is het ongeveer 6 tot 8 minuten lopen, afhankelijk van hoe hard je loopt, naar het museum. Ja, het gaat dus over conflicten in het laat-middeleeuwse Elburg. Toen dus ook al tussen Elburg en Putten. Ja, ik weet niet anders of dat er in de jaren 70 conflicten waren tussen Nunspeet en Elburg. En dan niet alleen met het voetballen ging het zo af en toe nog wel eens heftig tekeer. Maar ook bij de roemruchte discoavonden van Eldorado in de stad Elburg. Nou ja, toen was dat dus ook al. Alleen daar zal het Noord-Veluws Archief geen artikelen over hebben. Dit gaat dus over conflicten in het laat-middeleeuwse Elburg. Nou, nogmaals, vandaag over 2 weken, dan is het dinsdag 25 augustus, een zomeravondlezing. En het vindt allemaal plaats in het Orgelmuseum aan de Van Kinsbergenstraat hier in Elburg.
1: De gezelligste aan het Veluwemeer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach.

Gonzalez en Haven't Stop Dancing Yet. Zo op de valreep van deze dinsdag editie van het Muziekmuseum. Nog een tweetal sportberichten, tweetal voetbalberichten. Want er wordt vanavond ook gevoetbald in Nijmegen. De return van de wedstrijd NEC tegen Olympiakos. En ja, NEC moet vanavond uit een ander vaatje tappen dan afgelopen weekend tegen Telstar. Want de domper tegen Telstar is een zogenaamde wake-up call voor NEC. Het is te hopen voor NEC dat er snel leerling wordt getrokken uit de eerste competitiewedstrijd die ze verloren. Want vanavond wacht de return tegen Olympiakos. Dan nog een berichtje van PEC Zwolle. Cheryl Floranes kreeg afgelopen zondag tegen Ajax een rode kaart en is daarom voor 2 wedstrijden geschorst. De rechtsback van PEC Zwolle is akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van de aanklager Betaald Voetbal, die hem ook nog 1 wedstrijd voorwaardelijk gaf. Floranes mist daardoor de uitwedstrijd tegen FC Twente en Sportclub Heerenveen. Normaal gesproken is Demian van der Haar in die duels zijn vervanger. Brengt ons bij het eind van deze aflevering van het Muziekmuseum. Het Muziekmuseum is er weer morgenochtend tussen 9 en 12 en dan met Willem Vlieger. En of wij elkaar aanstaande donderdag spreken, dat is nog eventjes onduidelijk. In ieder geval Aad Withaar die zit in de wachtkamer en ja, als ik er niet ben, dan mag Aad het woord voeren. En als ik er wel ben, nou ja, dan wordt Aad bedankt voor zijn aangeboden diensten. Maar gewoon eventjes afwachten. In ieder geval, 1 ding is zeker. Er is wel zowel morgen als overmorgen een muziekmuseum. Morgen dus met Willem Vlieger. En aanstaande donderdag nog eventjes afwachten. Zo dadelijk het journaal van 12 uur. En daarna tijd voor de middagmatinee. En de middagmatinee wordt aan elkaar gepraat door Jeanette. Ongeveer 12:30 wordt de lunch opgediend. Ik zou bijna zeggen, eet smakelijk en geniet van de muziek. Zo dadelijk dus de middagmatinee met Jeanette. Hey, hele fijne luisterdag met Lou FM. En wat mij betreft graag tot horens.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluid zit hij in Rusland. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: 105.5. Dit is Lou FM.
5: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: word je er altijd zo ontzettend vrolijk van, hè? Les Humphrey Singers in Mexico. Waar we begonnen met de bottenschijf van deze week. En dat is die van Marco Schuitmaker en Lou Soe. Ja, you hate it or you love it. Jij mag zelf bepalen wat die keuze is. Het is inmiddels 10 minuten over 12. En dat betekent dat we zijn begonnen.
1: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Lou FM. Middagmatinee met Jeanette Broil.
0: Nou, dat klopt. Dat ben ik en ik heet je van harte welkom bij Middagmatinee tot 2 hier op Blue FM. Je kent het recept, ik houd je op de hoogte van het nieuws en uiteraard veel muziek. Normaal gesproken is de heren voor mij, maar dit keer is het de heer voor me. Want Dries geniet van een vakantie en het is hem natuurlijk ontzettend gegund. Maar Bart, natuurlijk bedankt voor de gezellige 3 uur in Muziekmuseum. We zullen hem even moeten missen, maar hij komt weer terug hoor. Wees niet bang. Ik ga het voorzetten tot, ik zei het al, 2 uur vanmiddag met onder andere Fiction Factory van Feels Like Heaven. Dat is het nummer dat ze gemaakt hebben. Fantastisch nummer.

Ja, dit nummer wel grijs gedraaid hoor in de jaren 80. Fiction Factory was er dus verantwoordelijk voor. Inmiddels 14 minuten over 12. Ja, we gaan ons zo bezighouden met het nieuws. En met name ook al die auto's die gewoon het water in willen. Alsof ze ja, zwemauto's zijn of zo. Geeft er een woord aan. Maar die van collega Egbert de Boot. Ja, die ving ook een auto op. Hoe dat is gegaan is een groot raadsel. Want het blijkt dat die auto gewoon op de handrem stond na onderzoek. Maar goed, de auto van Hans Bak, die stond dat dus niet en die ging ook rollen. Nou, is het een gevaarlijk punt? Nee, het is zeker geen gevaarlijk punt om je auto te parkeren. Maar goed, als je je handrem niet gebruikt, dan wordt het wel een linkersoep. Gelukkig kon deze boot wel tegen een stootje en de auto kwam niet heel veel verder dan een wieletje over de kade heen en er is ontzettend weinig schade. Dus Hans, die komt er gelukkig goed van af. Maar het is wat, als dat twee keer in een week gebeurt, dan denk je van ja, is daar wat aan de hand? Nee, dus het is allemaal echt puur toeval. En ken je dat? Een oorworm. Ja, dan in de muziek uiteraard. Je hebt in één keer een deuntje in je hoofd en hoe je eraan komt, dat weet je eigenlijk helemaal niet, want je hebt het niet eens gehoord op de radio, maar je bent het de hele dag beter aan het zingen, tot je echt helemaal moe wordt van jezelf. Nou, dat heb ik de laatste tijd ook weer. En dat nummer, dat ga ik zo meteen draaien, hoor. Want ze zeggen altijd, dan moet je hem draaien en dan ben je er echt vanaf. Nou, laat ik hopen dat dat zo is. Ik voel trouwens een nieuw item geboren worden zo in september. De oorworm. Want ja, ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben die daar dus last van heeft. Ik kan me ook wel voorstellen dat jij ook in één keer een nummer in je hoofd hebt waar je absoluut niet van afkomt. Maar dat later. Gaan we eens eventjes helemaal uitvinden. Vinden hoe we dat gaan brengen in middagmatinee. Nou, ik heb het over Sven Verstegen. Zo moeilijk is het niet om deze een oorworm te maken. Blikkendag.

Ja, dat was hem. Ik was een beetje traag. En ik heb bezoek in de studio van Aad. Die is aan het stoeien met WhatsApp. En dan met name via de Apple-telefoon, de iPhone, hè, zoals hij zo netjes heet. Ja, en als je dan Samsung gewend bent, dan is het echt even zoeken. We waren even aan het praten met elkaar. En dan zie je dat hij nog 9 minuten te gaan heeft. En dan ben je al gauw te laat. Maakt niet uit, joh. Dan merk je ook dat het live is in ieder geval. Had jij trouwens koud vanmorgen? Ja, ik vind het nou natuurlijk nog steeds koud in die schaduw. Maar vanmorgen was het echt koud. Dat is helemaal niet zo gek. Want de afgelopen nacht zijn temperaturen onder de 0 op 5 plekken in Nederland gemeten. Nou, het zal bij ons misschien niet 0 geweest zijn. Maar 6 tot 9 graden was het toch wel. En als je dan komt uit temperaturen ver boven de 30 graden, dan is dat echt koud. Ja, en de zonsverduisteringen. Hij komt eraan morgenavond zo rond 9 uur. Dan kun je hem zien. Maar let wel op, hè. Neem wel een speciaal eclipsebrilletje. Want een lasbril of een zonnebril of iets dergelijks, dat helpt absoluut niet. En dat kan je ogen ernstig beschadigen. En let ook vooral op de kinderen. Want dat wil jij niet op je geweten hebben. Nou, super mooi. En je krijgt hem ook heel duidelijk te zien. Althans, dat is ons beloofd. Het is wel vaker beloofd en dat was het niet zo. Maar nu krijgen we vrij helder weer. Dus dan moet dat goed te doen zijn. En het duurt nog jaren voordat er weer een nieuwe komt. Dat gaan wij echt, ongeacht hoe oud jij bent. Misschien ben je wel jong. Maar ook dat ga jij zelfs niet meer meemaken. Dus wil je het nog een keer zien? Ga dan ook kijken. Nou, en dan is dat mooi. Want je ziet niet alleen die zonsverduistering. Nee, je ziet ook nog eens een keer heel veel vallende sterren. Dus er gebeurt ontzettend veel in de lucht. Nou, ik weet niet of ik er nou voor naar buiten ga, want dan moet ik een heel eind lopen, wil het een beetje goed zichtbaar zijn. Maar ik kan me voorstellen dat je naar een open plek gaat om dus dit te gaan bewonderen. We gaan weer verder met muziek. Harold Melvin en de Blue Note. Wake up, everybody. Oh ja, part 1 en 2.

Ik vind het wel lekker hoor, die Herbert Melvin en de Blue Note. Maar ik had niet in de gaten dat het zo'n enorm lange plaat was van maar liefst 7 minuten en 25 seconden. Maar dat geeft helemaal niet, want eigenlijk is het ook wel logisch hè, het over part 1 en 2 hebt. Ja, Poetin die heeft ook weer wat verzonnen. Het is een soort Trump 2.0, maar hij wil weer terug naar traditionele waarden daar in Rusland. Nou, dan heb je dat only fans gebeuren, hè, waar ja, meestal, maar mannen zijn het ook hoor, maar meestal vrouwen hun lichaam aanbieden op internet. En dan kun jij dus bepaalde vragen stellen en vragen van, goh, wil je dit voor me doen of wil je dat voor me doen? Nou, dat kan heel ver gaan. Het kan ook heel onschuldig zijn. Maar goed, modellen, erotische modellen, verdienen daar gewoon miljoenen mee. Nou, dat zint Poetin niet. En die wil dat die modellen gewoon naar een heropvoedingskamp gestuurd worden. Nou, denk dan niet dat er normen en waarden aangeleerd zullen worden. Want je wordt daar echt stevig aangepakt hoor. En je bent gewoon een misdadiger als je daar bent. Nou, hij wil ook dat ze niet meer zijn geld verdienen natuurlijk. Want die verdient hij natuurlijk liever zelf. Zal hij ook op OnlyFans zitten? Nee, dat is een suggestie die dus absoluut niet klopt. Ik zie dat het alweer 12:30 is geworden, jongen. Hoog tijd om straks die lunch te openen. Maar dat gaan we straks doen na eerst de volgende plaat gedraaid te hebben hoor. Trouwens, een man van 52 en een vrouw 18 zijn opgepakt voor anti-AZ-bekladding. En dat is maar goed ook, want wat werden er nare teksten op banden neergespoten. Zeg alleen omdat jij een andere mening hebt over het opvangen van asielzoekers. In Engelen en Bokhoven was dat. Er stond zelfs kahoorn en weet ik vlammen wat. Het was echt niet om aan te zien. En ik snap niet dat je zo ver kunt gaan als je alleen maar een woorden, ja, meningsverschil hebt. Hè? En daar moet je over kunnen praten. Zo simpel is het. En ja, het Openbaar Ministerie die heeft gelijk een onderzoek gestart. En daar zijn er dus nu in ieder geval al 2 voor opgepakt. Ik hoop dat er nog meerdere volgen. Want ja, dat dit absoluut in Nederland niet kan, dat mogen duidelijk zijn. Nou, nog even snel voor die lunch dan, de Talking Heads. Road to Nowhere. Nou, we gaan wel ergens heen hoor, richting lunch.

0: Wat werd er in de jaren 80 toch heerlijke muziek gemaakt, hè? Deze stamt uit 1985. En nu zijn we wel rijkelijk laat, hoor. Het is inmiddels 6:06. Dus we gaan heel gauw die lunch openen. Want ik hoorde al een heleboel kabaal. Ik denk, er zit onweer in de lucht. Maar dat zijn alle magen die knorren. Dus daar moeten we echt wat aan gaan doen. Heb je misschien al gegeten, dan ben jij de slimste geweest. En dan hoop ik dat het lekker gesmaakt heeft. En ga je nu beginnen? Of wacht je nog even tot je wat lekkers voor je hebt staan? Maar in ieder geval wel eet smakelijk alvast. En voor ieder geld, geniet even van het rustpuntje van deze dinsdag, de 11e augustus alweer. Ga even naar buiten als je de mogelijkheid hebt. Wel in de zon, in de schaduw is het nog wat fris, maar dan is het allemaal prima te doen. Dat betekent ook 3 platen achter elkaar in ons welbekende lunchblokje. En we beginnen met een lekker, hoor, van Lou Rawls. And see you when I get there.
1: Me. Do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

De laatste in dit lunchblokje van dinsdag de 11e. Dus John Cicada en Just Another Day. En daarvoor Jan Smit en de 3J's. En die man is verliefd. En we begonnen met Lou Rawls en de heerlijke klanken van See You When I Get There. Ja, en Jan Smit draaide ik natuurlijk niet voor niks. Hè. 30 jaar in het vak alweer, jongens. Dat is echt al heel lang. Want zo oud is Jan Smit nog helemaal niet. En hij heeft dit natuurlijk groot gevierd. En dan zou je denken, dat doet hij in een groot stadion of zo. Of een paleis waar alle muziek gespeeld wordt. Nee. Hij deed het gewoon in zijn eigen Volendam. En hij had heel wat vrienden uitgenodigd. Dus had je kaartjes, dan heb je echt een mooie show kunnen zien. En zo niet, dan hopen we natuurlijk dat een van de zenders ze binnenkort gaat uitzenden op tv. Zodat we het allemaal kunnen zien. Ja, en een dikke zwarte rookpluim boven Lelystad. Dat was vanochtend ook te zien vanuit Harderwijk. En wel heel duidelijk. De rook kwam vrij bij een zeer grote brand op bedrijventerrein Oostervaart. Nou, in eerste instantie werd gemeld dat het vuur bij autobedrijf Socar woedde. Maar volgens de laatste informatie brandde vermoedelijk een pelletbedrijf daarachter. Nou, het was zo heftig dat gebouwen ook niet meer gered konden worden. Ik heb gelezen, mis ergens zien staan, dat ze nu met het nablussen zijn begonnen. Maar het was in ieder geval duidelijk zichtbaar. En ik heb hier een foto voor me vanaf de VRMG-site. En dan zie je in ieder geval een hele rookpluim. Nou, net als we gezien hebben toen met de brand op het militaire terrein. Dat was ook echt overal te zien. Nou, deze dus ook. Ja, goed. Dit is ook wel... Ja, jongens, waar gaat het over? Want de politie die heeft gisteravond op de A20 in Rotterdam twee mannen uit elkaar gehaald die met elkaar vochten. Dat doe je gewoon snel weg. De twee die kenden elkaar trouwens wel en hadden ruzie gekregen in de auto. Niemand raakte gewond. Nou, de politie kreeg meerdere meldingen over de vechtpartij op de snelweg, waarbij klappen werden uitgedeeld. Tenminste, dat zegt een politiewoordvoerder. Nou, wat de aanleiding voor de ruzie was, is niet duidelijk. Twee mannen stapten uit op de vluchtstrook, waarna ze met elkaar op de vuist gingen. Agenten haalden hun uit elkaar en hoorden hun verhaal aan. Daarna konden ze hun weg vervolgen en of ze weer bij elkaar in de auto stapten, dat is nog onduidelijk. Ja, nou ja, goed, oké. Als je er zin in hebt, dan moet je dat natuurlijk vooral doen. Maar ja, op de snelweg, dat is geen verstandige keuze. En tot slot, want dat moet natuurlijk wel gezellig blijven, hè. Want Zandvoort, ja, dit jaar voor het allerlaatst. Ah, ja, ik vind dat ook wel ontzettend jammer, hoor. Want het was één groot feest. En ik dacht eerst, misschien is het inderdaad een mooie combi als we dat samen met België gaan doen. Maar ook dat zat er niet in, dus we gaan nu echt stoppen. Nou, nu zie ik wel een lichtpuntje, want Zandvoort die kan misschien bij nood F1 regelen. Blijven organiseren. Maar het is geen logische optie. Dus of het überhaupt gaat gebeuren, dat is nog maar de vraag. Nou, het wordt wel dubbel genieten natuurlijk in september als de Formule 1, het hele circus, weer in Zandvoort komt. Nou, dit is ook genieten, hoor. Ik heb voor je klaarstaan Marmalade en ook weer zulke gezellige muziek. Opladi, oplada.

Ja, dit is ook zo'n nummer. Hè? Als je hem hoort, dan zing je hem gewoon gegarandeerd mee. En waarom niet, joh? En dat maakt ook helemaal niet uit als het, hoe het klinkt. Helemaal niet als het maar gezellig is. En dat is het allerbelangrijkste. Gewoon doen waar je zin in hebt. Nou, dat doen de oplichters ook. Want die sturen frauduleuze brieven uit naam van Talpa-baas John de Mol. Dat bevestigt een woordvoerder van Talpa. Nou, in de brieven wordt de indruk gewekt dat ontvangers in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. In de brieven wordt er informatie gegeven over een initiatief waarbij mensen geld kunnen ontvangen voor persoonlijke, educatieve of professionele doeleinden. Ontvangers wordt dan gevraagd contact op te nemen via een e-mailadres dat in de brief staat. En je raadt het al, dan ben je in de val getrapt en dan kan het een heleboel geld schelen. Dus let op als je een bedrijf hebt of iets dergelijks, dat je hier niet intrapt. Maar het is lastig hoor om je koppie scherp te houden, want de ene mail naar de andere komt binnen en dan moet je echt naar het e-mailadres kijken en dan kom je er wel achter, maar toch hè, het feit dat het allemaal kan. En als er geen mail binnenkomt, dan is het wel een sms'je. En als het geen sms'je is, dan is het wel weer een belletje. Want ook telefoonnummers die worden tegenwoordig gehackt. En dan gaan ze daarmee bellen op een of andere manier. Hoe ze het doen, doen ze het. Ik weet het niet. Zo technisch ben ik dan ook weer niet. En dan word je ook opgelicht. Dus wat dat betreft, aan alle kanten is het raak. En je moet eigenlijk elke dag er bedacht op zijn. Hey jongens, ik heb er nog één voor je. Voor het nieuws van 1 uur. En dan zijn we gewoon weer bij je terug met het tweede deel van een middagmatinee. En deze wou ik helemaal niet. Je zet gewoon de verkeerde schijf open. Ach, moet gewoon kunnen. Starland Vocal Band. Daar wou ik mee eindigen. En Afternoon Delight.

0: Luister op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar, werden omliggende straten afgezet. En vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd. In Syrië is oud-dictator Assad veroordeeld ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Zo blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jessel Gus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus en van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden, morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer heeft 5 minuten oponthoud op de N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Ens en Kampen-Noord. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Sir Cliff Richard en A Bachelor Boy. En daarvoor de botschrijf van deze week, Loesoe van Marco Schuitmaker. Ik moet zeggen, ik vind zelf persoonlijk dat hij wat leukere nummers heeft gemaakt. Maar voor de huidige tijd is het lekker meegalmen op de klanken van Marco. Ja, zometeen nieuws over After Eight. Ken je dat nog, hè? Chocolade met heerlijke muntsmaak erin. Ik hou er wel van, moet ik zeggen. En nu heb ik een beetje moeite met de trend die er tegenwoordig is. Want je hebt ook chips, hè? Allerlei soorten chips. En gaan er steeds meer van die vreemde smaken bij komen. Dat je denkt, oké, frietje ketchup. Ik weet het wel, geen zin in. En zo zijn er veel meer smaken te bedenken. En als ze er niet zijn, dan worden ze wel weer bedacht door ons. Hè, middels een prijsvraag of door de fabrikanten zelf. En nu gaan ze dat ook bij After Eight doen. En daar baal ik een beetje van. Dat hoeft helemaal niet. Die muntsmaak is meer dan genoeg. Maar nu komen dus drie smaken bij. Karamel, sinaasappel en framboos. En het effect bij mij is altijd, dan laat ik zo'n doosje gewoon staan. Goed, 1:10. Niet gaan zeuren, hè, want het is gewoon een mooie dag. Volop zomer. We gaan weer hete temperaturen tegemoet. Dus geniet vooral vandaag nog van de aangename 23 graden die ons beloofd is. Nog veel muziek in dit uur. En uiteraard nog een aantal nieuwsfeiten die zullen niet ontbreken. En deze die stond al in de playlist. Ik denk, ach, waarom niet? Trio Hellenic, Sorba's Dance.

Ja, nou, menig dans is uitgevoerd op menig bruiloft. En dan meestal met een bakkie al op. En dan sta je al niet meer zo vast op je benen. Dus je begrijpt, menig gast die heeft echt al op zijn gat gelegen. Maar leuk was het altijd wel. Trio Helleniek dus. Eens even kijken, het is 15 minuten over 1. Straks na 2 uur hebben we topdag. Normaal gesproken met Gerrit J. Top, maar zoals je weet... Ja, vorige week was hij er ook niet. Ik zat een paar keer achter me om te kijken, maar ik zag het silhouet niet. Hij zit inderdaad in het buitenland. Hij is nu op dit moment, as we speak, in Zwitserland. Maar zoals altijd hebben we er altijd wel iemand hier binnen Loet die zich bereid vindt om lekker die 2 uurtjes te gaan maken. En maandag heb je hem gemist, maar vanmiddag is hij er gewoon. Ja, dan heb ik het natuurlijk over Egbert Bos. Een topdag 2.0 mag ik hem dan wel stellen. Nou, dat is dus de wijziging op deze dinsdag. Maar we hebben in ieder geval een topdag. En dat het gezellig gaat worden, maar daar twijfel ik niet eens over. En omstreden cryptohandelaar, weer heel wat anders. Hè? We springen weer van de hak op de tak. Nou, hij komt dus uit Hengelo, dat heb ik al gezegd. Die miljoenen euro's van een groep van 300 beleggers deed verdampen, raakt alsmaar verder in het nauw. Ook de fiscus heeft nu een claim van bijna 900.000 euro ingediend. Daarmee loopt de totale schuldenlast inmiddels richting 4 miljoen euro. Nou, ondertussen is de curator nog bezig met onderzoek naar de geldstromen. Hij heeft al wel achterhaald dat vanaf meerdere crypto-platforms aanzienlijke bedragen zijn teruggevloeid naar bankrekeningen van de cryptohandelaar. Nou hoeft hij wat mij betreft geen traantje te laten. Dat heeft hij niet verdiend. Want dat hij dus een schuldenlast heeft van 4 miljoen euro doet me niet zo heel veel. Ik heb dan meer medelijden met degene die daar dus crypto's aan het handelen of verhandelen. Hoe je dat ook. Ik zit er niet in die wereld. Hè. Je hoort het wel. Verhandelen waren. Want die zijn ook een bak met geld kwijt. En ja, menig zeker de watertoeristen. Die komen al jaren in Vollenhoven om even een nachtje aan te leggen. Nou, en wat doe je dan 's morgens? Dan haal je even vers brood bij de bakkerij van Pieter Houtsma. En dat is een familiebedrijf in Vollenhoven. De enige bakker overigens die er is. Nou, dan moet je er binnenkort rekening mee houden dat je zelf extra brood mee moet nemen. Want hij gaat verdwijnen. En daarmee verdwijnt ook de laatste zelfbakkende bakker in de stad. Ja, weet je, het is, dat is een trend wat je overal ziet, hè. Want zie hier nou in Elburg, wat hebben we nog? Oké, onze buurman en in de stad zit hij ook. Die is er dan nog wel, op dit moment op vakantie. Dan merk je al gauw dat je een probleem hebt, hè. Dan heb je er nog maar 1 over. En ja, goed, er gaat niet iedereen heen. Laten we even een naam geven. En dan heb je toch een keuze tussen supermarktbrood en supermarktbrood. Zo tragisch is het eigenlijk gesteld. En de stoppen steeds meer bakkers, wat dat betreft, wordt het er niet heel veel beter van. Nou, nog even een weekje doorzetten. En de buren, die zijn in ieder geval weer terug. Nou, en tot slot, want je hebt ook binnenkort de wespentelling. En die is best heel belangrijk. Want volgens de Wespenstichting zien veel mensen dit jaar geen of maar heel weinig wespen. Nou, ook in het Verenigd Koninkrijk en België maken media al melding van zorgwekkend lage aantallen. Met de jaarlijkse nationale wespentelling hopen natuurorganisaties een beter beeld te krijgen van de stand en verdeling van de verschillende soorten in Nederland. Nou, ik weet niet hoe jij het ervaart, maar inderdaad, er zijn veel en veel minder wespen. Je ziet er af en toe wel eens eentje, hoor. Ze zijn niet helemaal verdwenen, maar de afgelopen jaren had je het beeld van een terras, hè, dan wou je even een lekker drankje of een hapje doen, en dan stikte het echt van de wespen, dat je er gewoon niet zitten kon. Nou, dat maak je al helemaal niet meer mee, dus wat dat betreft is er toch wat aan de hand als het gaat om die wespen. Nou, ik ben even aan het kijken. Ja, van zaterdag 15 tot en met zondag 23 augustus. Dan is de telling. En dat kun je dan doorgeven via tuintelling.nl/, weet je, die schuine streep richting links. En dan tellingen. Nou, op de site van de Wespenstichting vind je alles over de verschillende soorten wespen in Nederland, zodat je ze ook de juiste benaming kunt geven. Heel belangrijk dus, want zoals ik al gezegd heb, er zijn gewoon op dit moment minder wespen. Wel heel veel andere insecten waar je last van hebt, maar geen wespen. Dit is Akta en de Munnik, dan leef ik toch nog een keer.

Een eindje weg, I Go To Rio, Peter Allen. Maar goed, als je je ogen dicht doet, dan denk je even aan Rio. En dan zie je misschien wel het land voor je. En dat is wel zo goedkoop. Ja, Trump, daar kun je van alles over zeggen, maar dit had ik nog nooit vernomen. Want toen de Amerikaanse president Trump vorige maand plotseling van vliegtuig wisselde, keek het verhaal nog, naar de NAVO-top in Turkije, werd hij heimelijk vervoerd in een cateringwagen. Dat zeggen functionarissen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten, de Washington Post en de New York Times. Hij vloog daar met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van het met gebruikelijke Air Force One vliegtuig. Nou, dan heb ik al hele beelden van zo'n cateringwagentje. Die van die kleintjes die vooruit gedouwd worden in het vliegtuig. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee joh, hij stapte gewoon in een grote auto. Zie hem al zitten, zo'n flinke, stevige man in zo'n klein kastje. Nou, dan zou je bijna zeggen, laat hem wel lekker zitten. Maar dat mag je helemaal niet zeggen. Dus dat heb ik dan nu ook niet gezegd. En jij hebt dat niet gehoord dat ik dat gezegd heb. Laten we gauw gaan naar veiliger gebied. Nou, dit is ook niet zo veilig, want er verdrinken jaarlijks zo'n 140 mensen in Nederland. En een deel van hun komt om als degene iemand probeert te redden. Nou, waarom kan iemand redden op het water levensgevaarlijk zijn? En hoe voorkom je dat je kopje ondergaat? Een hele goede vraag en ook goed om je daarin te verdiepen. Want er zijn al heel veel mensen overleden, mannen en vrouwen, die toch geprobeerd hebben om anderen in veiligheid te brengen. Waaronder dus kinderen. Nou, er staat een heel artikel op rtl.nl. Wat je wel en wat je niet moet doen. En ik denk dat dat wel belangrijk is om dit eens rustig door te lezen. En de 37-jarige man die zaterdag overleed op een camping in het Belgische Hoogstraten, die is hoogwaarschijnlijk omgekomen, en is heel dom hoor, door een koolmonoxidevergiftiging. Hij werd bewusteloos gevonden, waarna meteen de hulpdiensten werden ingeschakeld. Nou, je begrijpt, dat was dus te laat. Nou, waarom gebeurde dat? Volgens omstanders had de man de barbecue vanwege de kou in zijn tent aangestoken. Nou, in de tent vond de politie inderdaad een klein barbecue-toestel. Je snapt, daar kan koolmonoxidevergiftiging door ontstaan. En dat merk je niet en dat overleef je ook niet. Dus doe dat dus nooit en doe zeker deze man niet na. Wil je nog langer leven? En dat kun je waarschijnlijk, wil je waarschijnlijk toch wel. Ja, en hoarding, ik weet niet of je weet wat het inhoudt. Het is gewoon het verzamelen van alles en nog wat net zo lang tot je huis vol staat. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Het herfstfestijn in Oosterwolde komt nog langs. Natuurlijk de botterdagen in september. Ze komen er weer aan. En als we botterdagen zeggen, zeggen we natuurlijk het blinde peert. En dat betekent weer 2 dagen gezelligheid en muziek. Dat zometeen. Eerst Leo Sayer, Train. Run.

Buster Poindexter. En hot, hot, hot. Daarvoor Can You Feel It van de Jacksons. En we begonnen dit blokje met Leo Sayer en Train. Ze gaan nog heel even verder, dus ik hou nog even netjes mijn mond. Het is inmiddels 2:09. Die middagmatinee tot 2 hier op Blue FM. En zometeen dus topdag 2.0. Ja, de brandstof. Als je tanken moet, dan weet je het. Hè. Het is net een yo-yo. Dan gaat er weer wat af. Dan komt er weer wat op. Meestal op trouwens. Maar goed, als er positieve berichten zijn, dan gaat het wel weer iets omlaag. Nou, maar in juli is het met meer dan 20% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Die prijsstijging, samen met die van energie, waren de voornaamste reden van de opgelopen inflatie in juli. En geloof me, in augustus zal het er niet heel veel beter op worden, want het is nog steeds een zooitje. En op donderdag 10 september, er zijn er natuurlijk tijdens de Vlootschouw weer heel veel muziekkorpsen en koren aanwezig. Nou, verder is er donderdagavond een DJ in feesttent Het Blinde Peert, waar ik het al over heb, aan de havenkade. De toegang is altijd gratis op de donderdag en de tent is open vanaf 8:30. Er is trouwens ook ruimte voor iets nieuws en dat is leuk, want op vrijdagavond is er dan vanaf 7:30 tot uiterlijk 11:00 een bingo die in samenwerking met voetbalclub ESC wordt georganiseerd. Kunnen 300 personen deelnemen en, zoals je wel begrijpt, vol is vol. Nou, zaterdag 12 september is er dan vanwege groot succes in de feesttent weer een kinderdisco van 2:30 tot 4:30. En ook hier is de toegang gratis. Dan hebben we de topact. Zaterdagavond treedt in Het Blinde Peert weer de band Jackfire op. 4 ervaren en talentvolle muzikanten met een unieke liveshow. De feesttent is dan open vanaf 8:30. En de tijdelijke expo in het Bottenmuseum heet Bottes en Muziek. Dus dat komt dan ook heel mooi uit. Nou, zoals je weet, zaterdagavond, daar moet je wel kaartjes voor kopen. En die kunnen in de voorverkoop worden gekocht bij de scheepswerf van de Bottenstichting aan de Havenkade op 27 augustus vanaf 7:00. En hier kun je ook kaartjes voor de ESC Bingo kopen. Dus dan ben je in ieder geval gegarandeerd. Hebben we het toch over evenementen? Laat ik dan deze ook maar gelijk meepakken, joh. Want in Oosterwolde vindt er het laatste weekend van september het jaarlijkse herfstfestijn plaats. Het is een driedaags programma dat op vrijdag 25 september van start gaat met een oudere ochtend. En op zondag 27 september wordt afgesloten met een samenkomst in de feesttent. Een breed scala aan sociale, muzikale en sportieve activiteiten biedt dan vertier en vermaak voor jong en oud. Nou, het evenement trapt op vrijdagochtend om 10:00 af met een speciale oudere ochtend en gaat dus zo het hele weekend door. Nou, kijk eens op, eens even kijken, waar heb ik deze vandaan? Huis aan Huis, Elburg, daar staat het artikeltje, mocht je belangstelling hebben. En wie heeft er nou niet belangstelling in een feestje, ja, midden in september, want dan gaan we weer richting de herfst en winter, dus eerst nog even uitleven. Nou, zometeen dus nieuws over dat Horning, zoals ik al zei, maar eerst deze zaterdag van Dave D, Doos, Bicky, Mick en Teach. Poeh, wat een mondvol.

Ik moet heel eerlijk zeggen dat het lang geleden is dat ik deze voor het laatst gedraaid heb. Dus ik was wel weer even verrast door de stilte hoor. Ik was het alweer vergeten. Dus ik denk, huh? Hij heeft nog zoveel seconden te gaan. Dus het kan gewoon niet stil zijn. Even uitzingen. En het klopte. Ja, we gaan het hebben over hoarding, want het gebeurt vaker als dat je denkt. De diereninspectie stond onlangs bij een Zwollenaar op de stoep. Inspecteurs die wilden zijn honden meenemen omdat zijn verzamelwoede hun bewegingsvrijheid beperkte. De man is niet de enige die leidt aan hoarding. Het is een psychische stoornis waarbij mensen dwangmatig spullen verzamelen. En zoals ik al zei, dat komt veel vaker voor als dat je denken zou. Het onderzoek blijkt dat 2 tot 2,5% van de Nederlandse bevolking problemen heeft met het dwangmatig verzamelen van spullen met weinig economische waarde. Exacte cijfers ontbreken omdat niet iedere problematische verzamelaar hulp zoekt. Nou, het is hier in Elburg ook al een keer voorgekomen, hè, dat er een hoop dieren gevonden werden, maar ook een hoop spullen in huis. En dat ontstaat er gewoon een keertje. Hè. Want het kan echt, zoals ik al zei, iedereen overkomen. Jong, oud, rijk, arm. Het maakt allemaal niet heel erg veel uit. Nou, en het begint dan met één artikeltje of één krant of tijdschrift. En dan ga je door, je gaat door, je gaat door, tot echt het hele huis bezaaid is. En dat je eigenlijk geen kans meer op kunt. En dan nog blijf je verzamelen, want je weet niet beter meer. Dan heb je gewoon hulp nodig. En ja, als je daar niet naar vraagt, dan komt het ook niet, tenzij het opgemerkt wordt. Nou, zo is er ook een man op het harde, die is daar ook werkzaam. En die zegt ook van, joh, ga nou niet oordelen, want dat heeft totaal geen zin, want het kan jou ook gewoon overkomen, ook nu nog. Oh, dat is Leonard van de Wetering. Die woont dus woonachtig op het harde. En hij herkent de ontwikkelingen die er dus op dit moment gaande zijn. Nou, hij maakt deel uit van een hoardingteam dat bijna 10 jaar geleden is opgericht. En dat is de multidisciplinaire werkgroep. Daar werkt hij samen met de Zwolse GGZ-organisatie Eleos. En is actief in de regio Apeldoorn, Harderwijk en Zwolle. En dat is goed, want de mensen die hebben geen oordeel nodig. Maar ze hebben gewoon hulp nodig. Simpel zat. Dit zijn de Small Faces en Lazy Sunday. Heerlijk. Die zondag dan.

Ik stel het al zo voor, hè? Heerlijk, zondag, mooi weer, het water op een luchtbedje of een bootje, maakt dan maar niet uit. En de vogeltjes die hoor je in je oren, de zon schijnt op je gezicht. Nou, vul het beeld maar gewoon verder in zoals jij dat wil. Inmiddels is het ruim 2:07. Heb ik zometeen nog één plaat voor je, want dat is een extra lange van Level 42. Zoals ik al zei, zometeen dus topdag 2.0, zo noem ik hem maar even, met Egbert Bos. Dan een tweetal uurtjes muziekcarousel, gevolgd door Ellen versus Rob. Ik bedank je voor het luisteren en graag tot morgen.

0: lokaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter hoorde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
1: 105.5. Dit is Blue FM.
5: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

wisselen van de wacht. En dat heeft natuurlijk te maken met de zomerstop. Nou, eigenlijk geen zomerstop. De zomerperiode moet ik zeggen. Want wij gaan elkaar wat afwisselen. Vanmiddag zou ook Aad Witaar de topdag doen. Maar ook die was even druk. Nou, we hebben daarvoor natuurlijk Jeanette gehad met de middagmatinee. En dat is hier vandaag dinsdag bij jullie denk ik ook. 11 augustus inmiddels alweer. Daarvoor was Bart van Dijk. Die gaat er ook even van tussen, heb ik begrepen. Maar als goed is volgende week er weer. En daarvoor hadden we normaal gesproken altijd de ochtendspits van Dries Smit. En die is die heeft een tijdelijke vakantie. Dus dat kan. Nou, in ieder geval, het radioprogramma gaat vaak wel door. Of meestal wel. En dat wisselen we even af onder elkaar. Vandaar dat ik hier even zit. Mijn naam is EB. En ik zit hier tot en met 4 uur. En dan hebben we straks mooie muziek. Tot en met 1 uur of 6. Dan komt Ellen in de studio met Rob. Met versus Rob. Ellen versus Rob. Rob versus Ellen. In ieder geval andersom. In ieder geval zitten met z'n twee hier lekker in de studio tot 1 uur of 8. En dan hebben we nog Ben Ransdorp met Stemloos Love Songs en de herhaling van WWW. Nou, dat is als goed is alleen met Rob, want ik was gisteren nog even op de fiets. Een klein fietstokje van Utrecht naar Elburg. 90 kilometer zag ik op de teller. Nou, ik heb er nog steeds spijt van, want mijn achterwerk doet nog steeds zeer. Ik moet met 2 kussens hier achter de microfoon zitten, want het is niet te doen de pijn. Maar goed, je moet er wat voor over hebben. Je moet maar zien dat het heel erg sportief is. En daar ging het natuurlijk ook om. In plaats van met de boot varen, want die was door een auto geramd. Dus dat kon helaas even niet doorgaan. Maar goed, de schade zal wel hersteld worden. Dus het gaat vanzelf wel een keer weer goed komen. In ieder geval mooi even tijd om hier in de studio te zitten. Dus van 2 tot 4 is het hier top. Met EB in plaats van Geert-Jan Top.

weer als Henk Wijngaard met... Ik heb mijn wagen volgeladen en de tank weer volgedaan. En dan moeten we op de baan. Maar het is voorlopig even van de baan. Vandaar dat ik ook even dit nummer draai. Want zanger Henk Wijngaard is opgenomen in het ziekenhuis. Een hartoperatie is noodzakelijk. Tenminste, dat zegt het management afgelopen maandag... op een verklaring van de Wijngaard-website... de artsen hebben besloten dat er een hartoperatie noodzakelijk is. Dat is natuurlijk wel even schrikken voor ons allemaal. Luidt de verklaring. Henk en Trein hebben vol vertrouwen in het medische team en richten zich nu volledig op de behandeling en het herstel daarna. Dus als er wat meer nieuws is, dan belooft het management ook van zich te laten horen als er wat te melden valt. Maar in ieder geval, Henk Wijngaard in het ziekenhuis, pas nog op tournee met zijn 80ste verjaardag. En dan kun je zien, voordat je het weet, ja, kan zo wat gebeuren. Gelukkig is er hier in Nederland een goede zorg en ziekenhuizen. En ik heb zelf ook een dubbele hartoperatie gehad, dus ik weet dat het goed is hier, vooral ook hier in Zwolle, zeker. Maar ook in andere plekken hier op in Nederland, moet ik zeggen, in diverse ziekenhuizen. Dus wat dat betreft, ga er maar vanuit dat het goed komt met Henk. Maar het is natuurlijk even schrik en het was helemaal niet de bedoeling. Want hij zou natuurlijk op tournee, maar dat is helaas nog niet gebeurd. We hopen dat, dat hij snel weer herstelt en natuurlijk nog even een mooie optredens kan verzorgen. Links, rechts en in heel Nederland. Dus bij deze beterschap en bedankt Jeroen voor de informatie. En ook dit nummer was natuurlijk ook uiteraard voor jou.

waren de Cats natuurlijk met Faya con Dios. En daarvoor Dan Hartman met Relight My Fire. Het is inmiddels, ik moet er even aan wennen aan deze tijden. Maar normaal zit ik hier natuurlijk tussen 12 en 2. Maar nu is het tussen 2 en 4. En het is inmiddels zowat 5 voor alle drie alweer. Op dinsdag 11 augustus. Ja, wat is er te doen allemaal? We gaan dat ook even bijpakken natuurlijk. Maar morgen sowieso voor iedereen die dat nog gemist heeft. En dat denk ik niet, dat kan haast niet anders. Want iedereen heeft dat wel gehoord op de radio of op televisie. Maar in ieder geval, morgen is er een grote zonsverduistering. En het belangrijkste is wel dat je ogen gaat beschermen. Dus ja, normaal kijk ik ook gewoon altijd in het zonnetje. Maar volgens deze wetenschappers kan dat niet. Want dan verbranden je ogen. Nou, hoe dat zit weet ik niet. Maar in ieder geval, het is wel verstandig om een brilletje te kopen. Ik heb gisteren ook gezien dat er heel veel mensen zo'n brilletje aanschaffen. Het stukje karton met wat plakspul erin. En dan moet je dat toch een tientje voor betalen. Zelfs in de rij is handel. Net zoals met die stofkapjes natuurlijk. Maar ja, goed. In ieder geval, wil je dat zien, dan kunt u dat even bekijken. De gedeeltelijke zonsverduistering is rond 19:15, oftewel 7:15. En dan hebben we het over woensdag 12 augustus dus. Het maximum wordt rond 20:10 bereikt, dus 8:10. En daarna zal de maan weer langzaam van de zon vandaan schuiven. En rond 9:00 is de eclips voorbij. Tijdens het hoogtepunt wordt Nederland bijna 90% van de zon bedekt door de maan. Ondanks de grote verduistering blijft het gevaarlijk om rechtstreeks in de zon te kijken. Het felle zonlicht kan het netvlies beschadigen en de schade kan blijvend zijn. Dus ja, dat is de moeite niet waard om even zo'n maantje voorbij te zien komen. En je kunt daarna de tijd nooit weer zien, dan kun je beter geen zonsverduistering gaan bekijken. Tenminste, lijkt mij ook voor kinderen belangrijk om het dan alleen met een speciale eclipsbril de zon te bekijken. Zelfgemaakte oplossingen, een gewone zonnebril of bijvoorbeeld een cd waar je erin kijkt, is geen veilig alternatief. Zonsverduistering van woensdag is een bijzonder verschijnsel dat in Nederland goed zichtbaar kan zijn wanneer het weer meewerkt. Ja, als je bewolking hebt of regen, dan schiet dat natuurlijk niet op. Wie veilig wil genieten van dit natuurlijk, doet er dus verstandig aan om een goede bril in huis te halen. Ja, u kunt er verder ook nog even naar kijken op websites, spectaculaire zonsverduisteringen. Je kunt natuurlijk ook gewoon op de slaapkamer zitten, gordijnen dicht en de lamp uit. En dan heb je ongeveer hetzelfde idee.

Ja, het is een prachtig nummertje van Drukwerk Hey Amsterdam, een mooie hit. En gezongen natuurlijk door Harry Slinger en die is... ik wou hem speciaal draaien voor de Elburgse Harry Slinger en dat is Jantje van der Bos. Jantje hebt hetzelfde petje, volgens mij heeft mijn moeder ook nog zo'nzelfde pet gebreid, ook in rood. En als je dan met hem door Amsterdam loopt, dan weet je zeker dat er allerlei mensen de camera pakken of telefoon om even met hem op de foto te gaan. Want het is twee druppels, of hij net zo goed kan zingen is maar de vraag, maar dat maakt ook niet zoveel uit. Als je hem tegenkomt, dan ga je in ieder geval met de motorfoto en ga je niet met de motorfoto. En dan ga je wel even gezellig babbeltje met die maken, want dat is Jantje van der Bos, altijd gezellig en praatje voor iedereen en altijd aanspreekbaar. En Jan die zat al 86 weken op de camping, heb ik begrepen. Hij is inmiddels weer thuis. Iedereen gaat nu op vakantie, maar Jan die heb vanaf februari al met de caravan op pad geweest, geloof ik. Hij was het een beetje zat. Hij denkt, nou laat ik maar weer eens aan het werk gaan. Heel goed Jan, mooi weer om weer aan het werk te gaan, maar ik kan beter op het terras gaan zitten. En misschien gaat dat ook wel gebeuren. Want morgen is er weer vestingdagen natuurlijk ook in de stad. In alle terrassen, die zijn weer gezellig bemand natuurlijk met allemaal mensen, toeristen aan alles wat er voorbij komt. Want het is inmiddels nog steeds natuurlijk zomervakantie. En we hebben als het goed is nog twee vestingdagen. Dus 's avonds ook live muziek overdag kramen. In ieder geval gezelligheid. Kent geen tijd in de city van Elburg.

Ja, als de zon schijnt, iedereen lacht als de zon schijnt. Ja, de zon die is, daar wordt inderdaad iedereen vrolijk van. Vooral in het voorjaar, want dan is het een beetje regenachtig kil. En dan hoopt iedereen op de... Dan wenst iedereen de gauw dat de zonnetje komt en dat ze kunnen lekker opwarmen. Maar goed, het kan ook te warm of te lang duren, want dan is het ook weer niet goed natuurlijk. En vooral met de droogte. Het is nogal een hele tijd droog. Zelfs zo erg dat zelfs de schepen droog komen te liggen in bepaalde rivieren. En dat is natuurlijk... Ja, een beetje lastig, maar voor het vrachtverkeer is het helemaal lastig. En heeft het natuurlijk ook te maken met de economische toestand. Want als zo'n vrachtschip het niet meer door kan, ik heb begrepen, dan gaan de 40 vrachtwagens die dezelfde belading doen. Dus ja, dan wordt het weer nog drukker op de weg. En het is al zo druk. Dus ja, voor niemand goed. Wel, ja, voor de ijskoolboer natuurlijk. Maar tussen de 23, 24 en 50 jaar is het normaal wat mij betreft al voldoende. We gaan het niet halen, want ik denk dat het weer tropisch wordt. We gaan het er in ieder geval even bij pakken. Vanmiddag blijft het op veel plaatsen zon overgoot. In het noorden zijn nog wat stapelwolken zichtbaar en trekken er ook sluierwolken over. Maar het is overal droog. Er waait een matige noordoostenwind. In het noorden is de wind noordelijk. En dat betekent dat de temperaturen tussen het noorden en het zuiden een groot verschil maken. In het noorden en noordwesten. En op de Wadden is het 19 tot 21 graden. In het midden stijgt de temperatuur naar 24 graden. En in het zuiden is het 25 of 26 graden. Nou, daarmee is de temperatuur voor de meeste mensen wel aangenaam. Dus dat betekent, als we het noorden erbij pakken en de Wadden, dan zit er daar zeker een 7 graden verschil in. Dus 19 of maximaal 26. Vanavond schijnt de zon en tot halverwege de avond en ook na de zonsondergang is het helder. En het noordoostenwind neemt af naar zwak. Rond de zonsondergang is het afgekoeld naar 15 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Nou, een lekker temperatuurtje om bij te slapen. In ieder geval even een raampje open doen. Wel een horde ervoor, want die muggen die prik je natuurlijk helemaal lek. Dus zorg ervoor dat dat niet kan gebeuren. En ja, je weet het tegenwoordig niet meer. Al die mosquito's. En misschien dat er nog een tijgermuggetje bij zit. Nou, dat moet je helemaal niet hebben. Want dan begin je misschien ook te grommen. Of je moet naar het ziekenhuis. Dus probeer de boel lekker op dat gebied dicht te houden. Wel even de ramen op natuurlijk. Maar even een gaasje ervoor. Dat er geen muggetje binnen kan komen. Dan kun je lekker slapen in ieder geval. Het is vannacht dus ook helder. Weinig wind. Het koelt opnieuw flink af. Met temperaturen tussen 7 graden in het noorden. En 12 in het zuidwesten. Prima temperatuur. Om juist te laten afkoelen. Voordat er weer een nieuwe portie warmte binnenkomt. Wellicht spot je ook nog een vallende ster. Ja, daar kun je natuurlijk voor gaan zitten. Je kunt gewoon de ogen dicht doen. Hoewel het een pieknacht in de nacht van de pieknacht na donderdag is, kan je ook de komende nacht al vallende sterren zien. Je moet er wel daarvoor naar het oosten of het noordoosten kijken. Dan morgen opnieuw een zonnetje. En dat is wel fijn voor de vestingdagen natuurlijk. Er trekken een hoop sluierbewolking over het land. Maar het is over het algemeen droog. Er waait een zwakke, matige oostenwind. En daarmee wordt weer wat warme lucht aangevoerd. Rond de middag is het 19 graden en het noorden, in het noorden moet ik zeggen, en 25 graden in het zuiden. En 's middags schijnt ook de zon, maar er komt wat sluierbewolking aan. Het is overal droog. Het wordt zomers tot tropisch warm. Temperatuur stijgt van 24 tot 26 graden in het noorden en van 27 tot 29 in het midden en 30 tot 31 in het zuiden. Dus 31 graden, nou, is nog te doen. Ik was vorige week daar in Osjesleben met het motorteam en toen kwam het eraan rijden, was het 41 graden. We hadden het onderweg al binnengekregen van het team. Ik dacht dat ze een grapje maakten, maar het was echt 41, zelfs 42 graden. Nou, dat is echt niet meer normaal, want dan kun je niet meer ademhalen. Tenminste, ik niet. En ik word er helemaal niet blij van. 31 ook niet over mij. Mag het 25 worden, is prima. In ieder geval, we gaan dat... De extreme warmte is in ieder geval valt nog mee morgen. Dus maximaal 30 tot 31 graden morgenmiddag. S'avonds is het helder. En dat is goed nieuws, want het zijn de gedeeltelijke de zonsverduisteringen die vinden dan plaats om 6:15 schuift de maan geleidelijk voor de zon. En rond het hoogtepunt van de verduistering omstreeks 7:50. Dan is het totaal donker en na wordt het 80% van de zon bedekt. En alleen de bovenkant van de zon zal nog een beetje zichtbaar zijn. Om 8:55 verlaat de zon de maan weer aan de linkerkant van de zonneschijf en is de zonsverduistering voorbij. Het is een warme zomeravond en rond de zonsondergang is het nog 19 tot lokaal 25 graden.
Morgennacht dan, ja, dan daalt de temperatuur ook wat tussen de 12 en 17 graden. En de wind die komt uit het zuidwesten. De aankomende dagen, donderdag en vrijdag, dan is het ook een zonnige dag. En ook vrijdag is opnieuw een zonnige dag met de temperaturen van 32 tot zelfs 36 graden. En ook de vrijdag die kan oplopen van 30 tot en met 37 graden. En dat is echt een hele warme dag weer. Dus ik zou zeggen, pas een beetje op, want voordat je het weet ben je verbrand. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Ja, dat waren de zomerrits van Connie van der Bos. 3 zomers lang met de voorbereiders met Summer of 69. Ja, dat zijn altijd goede zomerplaten natuurlijk. Vooral als de zomer er ook echt is. En dat is het geval, zoals al eerder vermeld. Goede temperaturen tussen de 20, 25 en 30 graden. Het is in ieder geval echt zomer. Hoop wel voor de boeren en voor mensen die een tuintje hebben dat het binnenkort wel een keertje gaat regenen. Mag vooral 's nachts natuurlijk, want anders droogt de boel een beetje uit. En als het helemaal niet meer gaat regenen, dan ben ik toch wel bang dat de IJssel ook een beetje zal dichtslippen. Of misschien wel zelfs alleen nog in zand veranderen. Nou, we wachten het wel af en het gaat allemaal toch zoals het gaat. Goed, het volgende nummer, dat wil ik speciaal draaien. Het voor Wiegert Jansen, onze welbekende Wiegert Jansen Elburg. Onze trouwe supporter van ESC en de man van de zeevaart. En ook de vader van Jan natuurlijk en Ettel. Die is vandaag 80 jaar geworden. En bij deze natuurlijk Wiegert van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Hele fijne dag. En ik weet wel zeker dat we elkaar nog even zien vandaag. In ieder geval, dit volgende nummer is speciaal voor jou. En natuurlijk ook aangeboden, niet alleen door mij en door de Lou, maar ook zeker door je dochter Ettel. Veel plezier ermee.

mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

prachtig nummer van Stef Bos, moet ik zeggen. Ja, die naam is natuurlijk wel bekend. En het nummer is zeker niet minder bekend, papa. En het, zoals gezegd, voor Wiegert Jansen, vandaag 80 jaar geworden. Hele mooie leeftijd, Wiegert. En ja, je kunt er wel niet meer de marathon lopen, maar je bent er nog. En het hoofdje is er nog goed. En ik hoop dat je vandaag, zoals gezegd, een hele fijne dag hebt. En het wordt zeker aangeboden voor Ettel, door Ettel, maar ook door ons en door mij. Dan even nog een nieuwsbericht die net binnenkomt over Colombia. U hebt het begrepen, de aardbeving daar. En ja, voor ons ook wel een beetje schokkend thuis. Want onze dochter die was daar op reis door Colombia en door Peru. En die zit op dit moment net in Peru. Maar die was op dezelfde plek daar in Colombia 2 weken geleden. En ja, dan komt het wel extra hard aan, moet ik zeggen. Vooral als je denkt van nou, ze had er nog even kunnen blijven, want ze had helemaal niks afgesproken. Ze was on tour. En dan denk je van oh, wat hebben we geluk gehad daar. En zij zeker natuurlijk. Goed, maar dat maakt het verdriet niet minder, want er inmiddels is de aantal dodental daarop geloofd bij de aardbeving in Colombia naar 164. En ik denk dat er nog wel meer zullen vallen gezien de ravage. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met enkele Nederlanders die hun naasten in Colombia niet te pakken krijgen. Ja, dat heb ik zelf ook meegemaakt vorige week. 4 dagen was ze offline en dat komt doordat er geen bereik is. En dan maak je zeker zorgen. En ja, zij misschien niet, maar wij wel in ieder geval. Maar uiteindelijk is het contact gelukkig weer hersteld. En ook, zoals gezegd, gelukkig ook in Peru tegenwoordig. Dus ja. We hadden daar geen problemen verder mee en het was alleen te verschrikken. Er zijn verder geen aanwijzingen dat de Nederlandse slachtoffers zijn gevallen bij de aardbeving. En dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag na contact met de Colombiaanse autoriteiten. Het ministerie gaat ook geen hulp verzoeken van Nederlanders. Heeft ook geen hulp verzoeken, moet ik zeggen, van Nederlanders in Colombia ontvangen. Reddingsteams, agenten en militaire vrijwilligers werken de hele nacht door met graafmachines om onder het puin nog naar overlevenden te zoeken. De stad is Pereira, die is zwaar getroffen en daarbij zou complete woonblokken zijn ingestort. In de stad Manizales is een van de torens van de kathedraal deels ingestort. De president die stuurt duizenden leden van de veiligingstroepen naar de stad Cali vanwege meldingen van plunderingen in Cali en Pereira. En de avondklok is ingesteld. Ja, kun je ook wat er alles van vinden natuurlijk. Het is niet de bedoeling om de winkels leeg te roven. Maar als je al geen eten hebt en het ligt voor het grijpen. Ja, ik weet het ook niet of ik het zou doen. Ik kan er van alles veroordelen. Maar als je honger heb ik misschien dat je zelf ook wel dingen doet waarvan je later denkt, had niet gemoeten of niet gekund. Maar ja, dan als het overleven gaat, is het natuurlijk een heel ander verhaal. De aardbeving had de kracht van 7.4 en was voelbaar in heel Colombia. Net als buurlanden Ecuador en Panama. En volgens de Amerikaanse geologische dienst, de USGS, werd de aardbeving waarschijnlijk veroorzaakt door een beweging langs een diepe breuklijn in de Nazca-plaat. De Verenigde Staten geven $15,5 miljoen, ongeveer 13,4 miljoen euro, een noodhulp aan Colombia. De Europese Unie heeft de satellietdienst Copernicus ingezet. Ook Israël, Mexico en Ecuador en Frankrijk hebben hulp aangeboden. En ja, dat is de stand op dit moment. Zoals ik gezegd, verwacht nog wel meer slachtoffers. In ieder geval, op dit moment is het bekend dat er 164 doden zijn geteld en dat er voorlopig nog geen Nederlandse slachtoffers bij zitten. En we hopen maar dat dat zo blijft. We gaan het even uit voor het nieuws van de klok van 3 uur. En na die tijd zijn we weer bij u terug in het programma Top, Top, Top, Topdag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot, maar Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht en nu wordt dat 850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman-albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook overwegend zonnig en iets warmer bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat 1 file op de N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Ens en Kampen-Noord. Je hebt daar 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: De voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen begint op 18 augustus met een prachtig voetbaltoernooi, de Veluwe Cup 2026. Op Sportpark Schenk op het Harde strijden DVS 61, ESC, Opios en SW het Harde om de welbegeerde Veluwe Cup. Beleef mooie derbies, spannende wedstrijden en een gezellige sfeer langs de lijn. Neem familie, vrienden en buren mee en geniet van een sportieve voetbalavond op Sportpark Schenk. Wie pakt dit jaar de Veluwe Cup? Kom kijken en beleef het van dichtbij.
0: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

was eerst BZN met de Summertime. En dat was ook het eerste nummer in het tweede uur. Oftewel het tweede uur van een topdag. En vandaag, zoals gezegd, niet met Gerrit-Jan Top, maar met EB hier tot en met 4. Klinkt ook niet. Maar in ieder geval, we zijn hier tot 4 uur live tussen 2 en 4. Even overname in verband met de vakantieperiode. Maar goed, het gaat allemaal goed komen. U hoorde net al in het nieuwsblokje en de reclame dat er gesproken wordt over de Veluwe Cup. En dan hebben we het over voetbal. En het voetbal begint inderdaad weer niet voor de competitie, maar voor de toernooitjes. We hebben onder andere het Berend Elzeman toernooi. En dan weet u automatisch dat het Oosterwolde is. En als we het over de Veluwe Cup hebben, dan praten we over het Sportpark Schenk, waar aankomend weekend de voetbalcup begint. We gaan er even bij pakken. Ook Lou en Lou Media is daar ook live bij verbonden. Oftewel, de uitzending komt vanaf het Sportpark Schenk in het Harde. Aankomende zaterdag begint dat. En wij zijn daar dus live aanwezig. Het traditionele voorbereidingstoernooi is weer gegarandeerd met de regionale derby, sportieve rivaliteit en sfeervolle start van de nieuwe voetbalseizoen. De komende editie wordt gespeeld op het Sportpark Schenk en dan hebben we het dus over de Veluwe Cup. Na een succesvolle editie in 2025 in Doornspijk kijken de georganiseerde verenigingen opnieuw uit naar een regio voetbalspectakel. De Veluwe Cup is afgelopen jaren uitgegroeid tot een vaste traditie op de Veluwe. Jaarlijks trekken wedstrijden tussen VVV, Ovios, het Harde, Doornspijk en EC veel publiek in de regio. Ook dit jaar wordt gespeeld met het vertrouwde concept met de 4 delende clubs. De wedstrijden staan gepland op zaterdag 15, dinsdag 18,

woensdag 19 en zaterdag 22 augustus. Het volledige programma met speldagen aanvangstijden is te vinden op de officiële website van het toernooi. Het draait niet alleen om voetbal, net als voorgaande jaar een deel van opbrengst en de entree- en sponsorgelden die worden geschonken aan een maatschappelijk doel. En dit jaar, dus 2026, is opnieuw gekozen voor ondersteuning van de jeugdopleiding van de deelnemende verenigingen. De toernooicommissie verwacht opnieuw veel belangstelling langs de lijn. De combinatie van derbies, regionale betrokkenheid, sportieve voorbereiding zorgt ieder jaar voor een bijzondere sfeer op en rond het sportpark. De actuele informatie over het programma's, uitslagen, standen en nieuws rond de Veluwe Cup is te vinden op de website www.veluwecup.nl.

0: Ja, dat was Don Rosenbaum met Swimming Into Deep Water. Nou, het is inderdaad mooi weer voor om lekker te gaan zwemmen. Zeker wat de temperaturen betreft hier in en rond de Veluwe. En natuurlijk ook op het Heide, want buiten het voetbal om hebben ze daar natuurlijk een heel mooi zwembad. En dat zwembad is de Hokseberg. Ja, de Hokseberg is een leuke openlucht zwembad. Het mooiste misschien wel van de Veluwe. Dat kan ook niet anders, want ik denk dat er maar één is. Maar in ieder geval is goed bereikbaar vanuit Wezep en Nunspeet en Elburg. Je kunt daar baantjes trekken in het grote bad, maar de zwembad de Hokseberg biedt ook veel ruimte voor vrijgespetter. Er zijn twee spannende glijbanen en wat waterornamenten moet ik zeggen. En twee grote lichtweiders met speeltoestellen. Dus ja, voor iedereen is daar wat wils. En ja, je kunt daar ontzettend genieten. Lekker zonder baden ook. Dus wat dat betreft is daar een mooie mogelijkheid voor om af te koelen. En vooral met deze temperatuur is dat prima. De openingstijden in het hoogseizoen, ik zal het er even bij pakken. Dat is maandag, dinsdag en donderdag en vrijdag is het van 10:30 open tot 20:00. Woensdag van 10:30 tot 18:00. Zaterdag ook tot 18:00 open, allemaal vanaf 11:00. En zondag, ja, u kunt het misschien niet helemaal begrijpen, maar het is inderdaad zondag open, dat mag ook. En het is mooi dat het kan op zondag om 13:00 tot 17:00. Dus zondagmiddag 13:00 tot 17:00 ook open. En dan nou, de tarieven, u kunt het gewoon entreeprijs €6,50. En de kinderen tot en met 17 jaar, die betalen €5,50. En de avondtarief is €3 voor kinderen tot 17. En de volwassenen betalen avondtarief, dus daar na 8:00 is dat. Nee, sorry, na 6:00 moet ik zeggen, 4:00. Kunnen ook wel badenkaarten kopen en van allerlei toestanden. Dat kunt u allemaal zien op de website van de Hokseberg.nl. Dus wilt u even lekker afkoelen, zou ik zeggen, ga even op de fiets. Als u dus niet uit Harden komt natuurlijk. Of met de auto kan ook. In ieder geval, dus parkeergelegenheid zat. In ieder geval mooie speeltuinen zitten bij. Even lichtweiden, maar vooral ook een mooi zwembad en duikplank en glijbanen. Dus het is nog fijn om vooral in de zomerperiode, als u tenminste nog vakantie heeft. En zo niet, kunt u altijd nog even s'avonds terecht natuurlijk. Goed, waar je ook terecht kunt, is bij de ANWB om te kijken hoe de staat onderweg. Er zijn ook mensen natuurlijk die zijn al op reis of komen terug. En we gaan even naar de informatie van de alarmcentrale van de ANWB.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file op de N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Ens en Kampen-Noord. Je hebt daar 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, dat waren de Scorpions met Wind of Change. En ja, een van de grootste groeps die de prachtige hits maakt. Deze was van 1991. Maar ja, wie ook mooie muziek maakte, dat is natuurlijk niemand minder dan The King. En dan hebben we het over Elvis Presley. En die is op 16 augustus overleden, 1977. Dat betekent dat de Elvisweek weer in actie is. Niet alleen hier, over de hele wereld. De Elvisweek, die is van 8 tot 16 augustus. En ook daar ben ik geweest. En dat is inmiddels al 30 jaar geleden. Maar daar gaan we het zo even over hebben.

Ja, dat was Diesel met Summer Night. En daarvoor natuurlijk de King, Elvis Presley, zoals al eerder vermeld. Elvis Presley, die had twee nummers, In the Ghetto en A Wonder of You. En die draaiden we natuurlijk omdat binnenkort Elvis Week is. Nee, dat moet ik zeggen, Elvis Week is nu. Elvis Week, en daar hebben we het over, de traditie Elvis Week. Dat herdenken van de King, die dan meer als 1977, dus dat betekent dat het dan al 50 jaar geleden is dat hij is overleden. En dan hebben we het over de King zelf. Ja, die Elvis Week, dat houdt in dat je van 8 tot en met 16 augustus welkom bent op Graceland. En natuurlijk de hele week festiviteiten daar in Amerika. Ook daar zijn wij geweest. Het was fantastisch. En, maar ook natuurlijk hier in Nederland met de fanclubs van Elvis Presley. Die ook deze week herdenken dat hij dus zowat 50 jaar geleden is overleden. En dat betekent dat dat 49. Dus volgend jaar is het grote moment. En ik denk ook wel dat wij er weer naartoe gaan. En dat betekent dat het 30 jaar geleden was toen wij daar waren. En dan heb ik het over mijn broertje Jan als Elvis, maar ook natuurlijk Gerald Jani. En ik was daarbij, dus het was een gezellige boel met een hoop activiteiten. Jan die ging als Elvis, wij als bodyguards. We hebben natuurlijk een beetje een scène gezet, maar we werden daar wel opvallend. En zeker voor Jan, want die zong daar diverse nummers op de straat en in Graceland. En daarmee kweekten wij natuurlijk best wel veel aandacht. Niet alleen voor de bezoekers die met ons op de foto wilden, maar ook de journalisten en zeker de televisieploegen. Want uiteindelijk zijn we op 47 stations in de wereld uitgezonden. En met als hoogste punt bij CNN. Was mooi. We hebben daar ook gelukkig nog wat informatie en beelden van. En dat zullen we misschien binnenkort nog eens even laten zien. Maar het is in ieder geval een mooi evenement. En zeker, we gaan sparen voor volgend jaar. Want dan is het 50 jaar geleden dat hij is overleden. De King, voor heel veel mensen een inspirator. Maar voor ons in ieder geval de grote man. Met de mooiste muziek alle tijden. En ook zijn stem natuurlijk. Maar hij was niet alleen zanger. Hij was ook als mens, was hij echt een super idool en heel goed voor de medemens. We hebben daar ook heel veel mensen gesproken zelfs toen. En dan heb ik het over 30 jaar geleden met de tuinman, maar ook met de secretaresse. Die kwamen we toevallig tegen. Interviews hebben we gelukkig ook vast kunnen leggen. En die waren allemaal met één woord dik en dik tevreden. En zeer veel respect voor de King, omdat hij volgens hun ook alles weggaf wat hij nodig had. Nou, mooier kan het niet wezen. Hier wel opletten geblazen, dus deze week allemaal aandacht voor de King. Elvis Week 2026.

Ja, dat waren The Cats met Where Have I Been Wrong. Dat was, daarvoor was Zonder Jou met Simone Kleinsma en Paul de Leeuw. En dit uit 1995 alweer, ja. Goed, we eens even kijken. Wat hebben we nog aan laatste nieuws? Ja, we hebben hier nog wat informatie over die andere dingen. Wou ik even net even kijken. Oh ja, de Veluwe Cup heb ik al gehad. Dat is aankomende zaterdag, zoals al bekend. Dan gaan we dus ook weer met Noord-Veluwe Sport op tournee. En dan met onze mobiele studio vanuit het Harde. Dus dat begint vanaf zaterdag. Dan is er opnieuw een bootje beschadigd, oftewel een auto op de boot gekomen. En dat was niet alleen bij mij, maar dat was ook gisteren of eergisteren voor de tweede keer in ieder geval een auto op de boot aan de haven. Nou, de eerste keer, dat was van mezelf. Ja, ik weet niet hoe dat allemaal ontstaan is, maar in ieder geval volgens die dame stond hij op de handrem en over de berger Stoudam ook. Dus hoe dat ontstaan is, weet nog steeds niemand. In ieder geval, dat was een grote klapper van boven naar beneden en deze had iets minder gang erop, want daar stond een hele grote boot tegenover en dat was een sleepboot, heb ik gezien. In ieder geval de auto van Hans Bak, die parkeerde zijn auto ook aan de haven en die rolde weg toen hij uitstapte. En die had niet in de gaten dat hij de handrem niet op had staan en daardoor liep hij vooruit, hup, de haven in. Maar gelukkig voor hem was er een grote sleepboot die daar met op dezelfde hoogte zo'n beetje stond. Dus dat betekent dat alleen de band en het voorgedeelte op die boot terecht kwam en niet in het water gevallen, want dan had natuurlijk ook weer een grote probleem voor Hans geweest. Ja, hij was vergeten de handrem erop te zetten, zoals ik al zei, en de kraanwagen moest wel even bijkomen om de auto weer op de weg te zetten. En schade is verder beperkt en de boot raakte ook niet veel beschadigd. Nou, heel veel discussies tegenwoordig van dat er de gemeente daar wat aan moet doen. Maar goed, aan de andere kant, ja, je kunt er gewoon opletten, want er staat een heel groot bord met zet hem op de handrem. En ik zou zeggen, zet hem ook in de versnelling, want dan weet je zeker dat het niks kan gebeuren. Of je moet per ongeluk gas geven in plaats van remmen, dan wel natuurlijk. Maar gewoon even oppassen geblazen, dan kan er niet veel gebeuren. Gewoon je best doen en dan hopen dat het allemaal goed afloopt.

0: Summer in the City. En dat is natuurlijk ook hier het geval. En niet alleen in zwembad van het Harde, maar ook in Elburg. Morgen, zoals gezegd, de eerste, of niet de eerste, de vestingdagen zijn er weer. En dat betekent dat dit inmiddels de vierde is. Kijk, even kijken. Ja, het is namelijk 29 juli, 5, 12 en 19 augustus. Dat betekent morgen de vierde keer voor de vestingdag. En dat betekent die bezoekers die kunnen daar kijken op een gezellige markt, kleedjesmarkt en natuurlijk ook heel veel handel en tweedehands spullen. Maar s'avonds natuurlijk ook een live band, DJ's en lekker eten. En dus allemaal een leuke, gezellige boel. En voor de kinderen is natuurlijk ook heel veel leuke activiteiten. Dus voor het hele gezin beschikbaar. Ook woensdag zullen nog een keer de Velus mannen zamelen optreden in de Grote Kerk. Met een gratis zomerconcert. En dat is behalve volgende week. Dus de morgen is de laatste keer. De kleedjesmarkt kunt u zich ook nog voor aanmelden. En dan moet u gewoon even aanmelden op de website. Deelname kleedjesmarkt vestingdagen. Dan moet u daar iets voor betalen. Maar dan weet u zeker dat u ook een plekje hebt. Goed, het is inmiddels een paar minuten voor de klok van 4. Dat betekent dat we weer een eind zijn gekomen van dit programma. En het was een topdag, of topmiddag moet ik zeggen, dinsdag 11 augustus. Ik ga eruit. Maar als het goed is, ben ik hier donderdagmiddag weer met de middagmatinee met EB. Zoals al eerder vermeld, even nog over de King. Het is Elvis Week deze week van 8 tot 16 augustus. Wilt u naar Amerika, is dat prima. U kunt nog tickets kopen, zag ik net. Dus een hele gezellige, mooie week om daar eens even te kijken. En mee te maken dat de King op 16 augustus 1977 overleed. Dus volgend jaar, 50 jaar geleden. Dit jaar ook weer activiteiten, maar ook in Nederland. En nou goed, als u daar fan van bent, zou ik zeggen, kijk even op de website. En anders gaan we er donderdag nog even op terugkomen. Want het is natuurlijk altijd wel mooi om daar even bij stil te staan bij de Grote King. Daar eindig ik ook mee. Ik wens een hele fijne luisterdag bij Lou FM en graag tot de volgende keer.
1: Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say,
2: ladies and gentlemen, the King is dead. Elvis Presley just died in a hospital in Memphis, Tennessee. 42 years on this planet, but he'll be here forever.

0: De Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst Speciale Interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou 1 van de 3 zijn. De andere 2 worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is er weinig aan de hand op de weg. Een korte file op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes zo'n 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Daar staat tussen Elden en Huissen een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: service krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: kanaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Suljok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar staat een vrachtwagen met pech ter hoogte van Hoevelaken. Vertraging is 20 minuten, de rechterrijstrook is dicht. A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Eemnes. 6 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. En tenslotte de A325 Nijmegen richting Knoopend Velpenbroek. Tussen Elde en Huissen een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op weijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Weijnen. Vertrouwd op weg.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou één van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Baboe onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcuk. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking, minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Kitchens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Ja, de tweede jaargang, nummertje 26 volgens mij.
1: Nee, dat weet Naomi. Oh, Naomi weet alles.
0: En nou, misschien luistert ze mee. Ellen versus Rob.
1: Yes.
0: En we gaan er gezellig twee uurtjes van maken, denk ik.
1: Yes.
0: Ja, we hebben ook gezellig muziek. Nieuwsjes en alles.
1: Fantastische muziek.
0: Ja, dat geloof ik direct, maar... Gezellig nieuws ook en alles.
1: Heel veel gezellig nieuws en fantastische muziek.
0: Ja, nou, dan moet je maar al wachten toe.
1: Wat
0: weet
1: je nou maar.
0: Ik weet niet wat je uitgezocht hebt.
1: Ja, dat is een verrassing. Nou, dat kan je hier zien.
0: Ja?
1: Ja, you can see it.
0: Oh, dat is niks.
1: Vind je niks?
0: Ja hoor, prima. Oh. Maar goed, waar gaan we het over hebben? Eerst maar eens even over het weer, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Het is koud buiten, vind ik.
1: Ja, nee, het is koud binnen.
0: Ja, binnen is het ook koud. Ja. Ze hebben de airco op min 16 staan, volgens mij.
1: Ik had dat vorige week ook toen we de studio uitkwamen. Toen dacht ik, wat is het koud daar buiten? En het is 's morgens ook koud. Gewoon koud?
0: Nou, het inderdaad.
1: Overdag
0: niet. Nee, oké, maar goed. Morgen wordt het volgens mij 36 graden.
1: Ja, en 34 nog.
0: Ik kan me niks meer voorstellen, maar goed, het gaat vanzelf gebeuren. Hè. Dat is,
1: bij ons is het wel zorgelijk hoor, in Wapenveld in het bos.
0: Want?
1: Ja, het is gewoon kurk droog.
0: Ja, dat heb je wel, hebben we overal last van.
1: Ja,
0: je kan toch sproeien?
1: Nog wel,
0: jij
1: ja.
0: Jij mag sproeien.
1: Ik mag nog wel sproeien. Ja. Ik weet, ik word vast in de reden gevallen door iemand. Of ik krijg een appje als dat niet meer mag.
0: Die man, nou, dat,
1: wij mogen nog sproeien.
0: Ze kunnen inbellen 0525681899. Als je problemen hebt met Ellen aan het sproeien is nog...
1: Wij want ik sproei niet. Ik sproei niet met drinkwater.
0: Ik heb gewoon een tuin die niet hoeft te sproeien.
1: Nee, hallo, maar ik woon wel ergens anders dan
0: dat
1: jij.
0: Dat ermee te maken. Ja. Dat is een kwestie van hoe dat aanlegt allemaal. We hebben een geweldige tuinarchitecten gehad, en achter.
1: Wij hebben een fantastische plek voor de egels.
0: Oh,
1: kan jij dat weer niet zeggen?
0: Nee, dat is alles. We hebben ook een egelhuisje in de tuin, hoor.
1: Nou, dat vind ik
0: in ons
1: toch
0: kleine
1: lief.
0: Tuintje hebben we een egelhuisje.
1: Zit er wel eens een egel?
0: Weet ik niet, want dat gaat zwinters. Ik ga daar niet in de kou zitten. Kijken of die egel er nog is.
1: Nee.
0: Maar we hebben een echt egelhuisje in huis, wat zo betreft. We gaan het over hebben. We gaan even over Trump hebben. Ik weet niet of je dat al gezien hebt. Trump is in Turkije na de NATO of NAVO-top is hij in zijn nieuwe vliegtuig gestapt. En aan de achterkant is hij weer uitgestapt. Is hij via de cateringbedrijfjes naar een andere vliegtuig gegaan. Want ze waren bang dat hij de lucht uitgeschoten werd.
1: Oh, wat spannend.
0: Ja, weet je dat niet? Jij luistert geen radio en tv. Dat is even het probleem.
1: Ik luister heel veel naar de radio, maar ik ben een beetje Trump-moe.
0: Oké, nee, goed, maar dat vond ik wel het blijkt nu dat dit nieuwe vliegtuigje wat hij gehad heeft van Qatar, geloof ik, hè? Die is nog niet zo beveiligd dat als ze daar bommen op afschieten, dat die bommen weggeschoten worden. Dus hij is eruit gestapt. Via de zijkant is hij stiekem in een ander vliegtuig gegaan. Maar zijn personeel mocht wel in het vliegtuig blijven allemaal. Dat wist niemand wist ervan.
1: Dus als zij eruit geschoten
0: lekker sociaal figuur is dat,
1: precies,
0: zeg. Hey.
1: Ja, lekker dan.
0: Maar goed, dat is het laatste wat we vandaag over Trump gesproken hebben.
1: Ja,
0: denk
1: want
0: ik,
1: verder is het ook nog niet in orde, hè?
0: Trump niet in orde?
1: Nou ja, dat de straat van Hormuz een keertje open gaat.
0: Volgens Trump zijn alle mijnen zijn weg in Hormuz. Of in de straat van Hormuz. En de Amerikaanse marine is daar de baas. Maar er komt geen iedereen.
1: Oké, nou het idee is, en dat wilde, hoe heet het, de mensen uit Iran, hè? Dat alle schade werd vergoed die tot nu toe gemaakt werd door de Verenigde Staten. Dat ze hun mensen terughalen en zo waren er nog een paar diepe wensen en eisen. En daar gaat Trump niet in mee, denk ik.
0: Nee, ze komen uiteindelijk komen ze allemaal, ik heb ook gehoord inmiddels dat de Syrische dictator Al-Assad bij verstekte dood veroordeeld is.
1: Oh, door wie?
0: Dat is die man onze eigen regering, zijn eigen land van Syrië.
1: Los het zelf op.
0: Maar goed, die zit bij Trump, die Rus, zo heet
1: ja,
0: die man.
1: Ja, daar heb ik ook iets over gehoord.
0: En daar zit hij warm en droog, denk ik. Die wordt niet opgehangen.
1: Nee.
0: Jammer. Nou ja. Eigenlijk niet. Hij is gewoon een griezel, is dat die man.
1: Mogen wij niet zeggen, hè?
0: Waarom niet?
1: Nou ja.
0: Ja, goed.
1: Ja.
0: Ja.
1: Toestand.
0: Oké, we gaan lekker muziek draaien. Wat voor muziek
1: ga jij
0: doen?
1: Ik denk dat ik begin met een beetje lekkere muziek voor deze temperatuur, toch?

0: lekker inderdaad. Ja. Ga je dat de komende twee uur zingen? Dat
1: nee, hierna ga ik door in het Engels.
0: Oké, nou, waar hebben we het over? We gaan over de boot van Egbert hebben we verleden week al gehad.
1: Hebben we daar wat over verteld? Over de boot van Egbert?
0: Ja, natuurlijk. Dat is Egbert zijn zeiltje was geschuurd en zijn stuur was kapot.
1: Ja, daar is een auto in gekinkeld.
0: Twee dagen later.
1: Krijg je het voor elkaar?
0: Twee dagen later zet Hans Bak de auto neer. Niet meer bij de haven iets ervoor. Hij vergeet de handrem erop te zetten.
1: En er staat ook opnieuw auto op boot in Elburg.
0: Ja.
1: Volgens mij wordt het landelijk nieuws, of niet?
0: Maar het mooie vind ik nog dat Hans Bak, ik ken Hans Bak niet, maar goed, het maakt niet zoveel uit. Maar die staat
1: hij is
0: 70, wel,
1: je had hem kunnen.
0: Ja, hallo,
1: dat had
0: zeg.
1: Gekund.
0: Maar die staat wel als foto, hoe heet het, fotomodel voor zijn auto. Die
1: ja, hij staat er echt bij, zo van moet je kijken wat ik gefixt heb.
0: Ja, klopt, ja. Dan ben ik klaar om het geld. Kost, ben je daarvoor verzekerd? Ja, natuurlijk. En dan moest hij stout
1: dan
0: moest komen.
1: Dat weet ik niet. Als jij je handrem niet aantrekt, geen idee.
0: Dat kan natuurlijk al altijd gebeuren. Maar
1: is die kader zo scheef daar in
0: Elburg? Nee, helemaal niet. Nou, natuurlijk loopt wel iets af. Natuurlijk. Want anders, als je tegen de draad zit, dan gaat al het water naar de huizen toe. Dus het water moet wel wegstromen.
1: Ik zou sowieso mijn handrem aantrekken als ik daar ging parkeren.
0: Ja, dit is ook, laat ik het anders zeggen. Als ik mijn auto neerzet, dan gaat automatisch de handrem op. Ik weet niet hoe dat bij jou zit.
1: Ja, dat weet ik niet bij mij. Bij de Fiat niet. Nee, ik moet dan die handrem trekken.
0: Oké, heb je handrem? Ik heb elektronisch allemaal bij mij.
1: Nee, maar dat vind ik wel fijn. Want ik ben of heb afgereden in Arnhem. Arnhem is heel heuvelachtig. En wat je daar... het staat ook bij. Eerder raak bij Egbert. Hoe grappig is dat? dus je moet met die handrem de hellingproef doen. Die was best belangrijk in Arnhem. En ik merk, als ik geen handrem heb, dan raak ik in de war.
0: Okay.
1: Dus ik vind het toch wel prettig om
0: zonder
1: zo'n
0: handrem
1: te
0: een hellingproef
1: trekken.
0: Kan je niet doen.
1: Nee, maar ja, dan moet je met je voeten en nou ja, toe maar. Ik doe dat op de ouderwetse manier. Okay, heerlijk. Goed. Deze man, die van de auto in de boot, van de handrem, die lijkt een beetje op de nieuwe gast van Carolien bij B&B Vol Liefde. Daar gaan we het zo nog over
0: die
1: hebben.
0: Die al weer uitgeboord is.
1: Een soort iconische wandeling hebben die uitgevoerd. Gaan we het
0: hij is doof, is hij ook, hè? Dat kan. Hij is doof, hij heeft een gehoorapparaatje.
1: Carolien heeft twee
0: dat
1: mannen.
0: Ook,
1: Carolien ziet er ook echt uit als een oude Barbie, hè?
0: Nou, dan wel heel erg gerimpeld, hoor. Maar daar hebben we het er straks over, hè?
1: Maar goed, ik wou even zeggen dat we er zo op terugkomen. Want het had zijn broer kunnen zijn.
0: Hé, maar even over het bootje. Dan kunnen we meteen een stapje maken over het bootje wat jij gaat huren of gehuurd hebt inmiddels.
1: Nou, ik heb geen bootje gehuurd.
0: Jij gaat van Rotterdam, van Hoek van Holland naar Hul toe, begrijp
1: ik? Nee. Ik ga van Rotterdam naar, weet ik veel, ergens in Engeland.
0: Naar Hul.
1: Ja, Hul of...
0: Maar die gaat niet een pakje... Oké, goed. Die gaat van
1: dat heeft
0: uit,
1: Ivan ook
0: die
1: geregeld.
0: Gaat uit Van Hoek van Holland gaat hij.
1: Oh.
0: Maar goed, maakt allemaal niet zo uit. Maar
1: Volgens mij gaan we Rotterdam. Ik kan het wel nazoeken, maar niet iedereen heeft alles te weten,
0: nou,
1: toch?
0: Ik weet het niet, maar je gaat lekker naar Engeland toe.
1: Ja, ik ga naar Engeland toe.
0: Neem je hondjes mee?
1: Nee. Nee, die blijven lekker thuis. We krijgen oppas thuis. Er wordt helemaal geregeld. Nee, wat wel leuk is... Maar daar kom ik strakjes even op terug. Wij gingen altijd met die... Nou ja, altijd. Één keer. Met die rederij die vertrekt vanuit... hoe heet het? Hoek van Holland.
0: Zeebrugge.
1: Zeebrugge. Nou ja, en toen dacht ik van... Iemand zei van je moet die P&O kijken. Want die is beter, zeggen ze. Ik weet het niet. DFDS is die andere. En toen dacht ik ineens...

0: het Herald of Free Enterprise verhaal.
1: Dat was de Townsend, was dat.
0: Ja, maar dat was van P&O.
1: Ja, P&O, ja, klopt.
0: Dus toen heb ik even opgezocht hoeveel gedonder er met die boten is geweest. Die Herald of Free Enterprise is wel de vorige eeuw, maar toch. Maar beide doen niet voor elkaar onder. Dus dat zal ik zo nog even vertellen. Hoeveel gedonder er op zo'n schip is. Ja. Van brand tot... Nou ja, dat Herald of Free Enterprise, dat was echt een ramp.
1: Nou ja, dat was een foutje van degene die de klep in de volgende...
0: Die klep zat niet dicht,
1: nee,
0: hè?
1: Nee, en toen ging zakken en toen viel hij om. Dat is verhaal eigenlijk.
0: Ja, maar als je op zo'n boot zit, hè, om even gezellig naar Engeland te gaan, dan heb je het helemaal gehad.
1: Ik denk wel, mijn vroegere vrouw, die had familie in Engeland wonen. Ik denk dat ook wel 30, 40 keer met de boot. En ik heb nooit enig probleem gehad. Het enige nadeel wat ik vond, is enig moment van Hoek van Holland begonnen ze met die katamaran. Dan was je binnen 2 uurtjes was je over. En dat sloot niet op elkaar aan. Er was altijd hoop narigheid en alles. Ik ben blij gegeven omdat hij weer ging een boot weer vervaardigen. Dan pak je de nachtboot. Je komt s'avonds lekker op de boot. Je gaat even lekker eten. Je gaat slapen. En de volgende ochtend lig je in de haven. Ja, maar nee, jullie dat ook gedaan hebben.
0: Nee, dat hebben we al een keer eerder gedaan. Maar heerlijk. Goed, nu die Herald of Free Enterprise. Die vertrok destijds uit Zeebrugge.
1: Ja, klopt.
0: Het is nog wel even leuk om te vertellen. Die kapseisde vlak na het vertrek uit de haven. Nou, de oorzaak, de assistent bootsman, hallo, die lag te slapen in zijn hut. Waardoor de enorme boegdeuren aan de voorkant open waren blijven staan tijdens het wegvaren. Lekker dan. Dan werk je een paar uur en dan lig je te pitten. Maar goed, gevolg, binnen enkele minuten stroomde er tonnen zeewater op het autodek. En het schip sloeg vrijwel direct om. Bij deze ramp kwamen 193 mensen om het leven. Ja. Dus dat is geen grap. Zo. Maar die DFDS kan er ook wat van. Dus daar kom ik zo nog wel even op terug.
1: Goed, we gaan ook. Ik mag muziek draaien, geloof ik.
0: Hè? Ja, je wat voorbereid dan.
1: Jongen, thuiskomen nou en of.

0: Ellie Wild.
1: Is zij Belgisch?
0: Ja, dat kan je toch, dat versta je toch wel?
1: Nee, maar het is een beetje Belgisch met Indianadrums op de
0: leuk,
1: achtergrond.
0: He. Goed, en goede muziek, hè? Dat is andere muziek dan dat jij altijd neerzet.
1: Ja, absoluut. Zal ik een liedje draaien dan gelijk weer?
0: Nee, absoluut niet. Absoluut
1: niet de bedoeling.
0: De mooie muziek van Egbert gehoord. Maar goed, Egbert is een Elvis Presley fan. Dus, en die schijnt over 5 dagen overleden te zijn, een aantal jaren terug. Dus we hadden veel Elvis Presley gehaltes.
1: Volgens mij is Elvis alive, toch?
0: 86, wat zeg jij?
1: Elvis is toch alive?
0: Wat bedoel je alive?
1: Alive, levend.
0: Elvis
1: leeft, heet dat.
0: Is dat zo?
1: Ja, dat zeggen ze.
0: Oké. Nou, geloof ik allemaal niks van.
1: Nee?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Oké.
0: Die man is in 86 is hij overleden, volgens mij.
1: Oké, hoe lang geleden is het dan dat hij is overleden? Dan is het een kroonjaar.
0: Bijvoorbeeld, ja.
1: Want het is 26.
0: Ik begreep van Egbert.
1: 86. Daar kan ik niet zo snel uit.
0: Oké, nou maakt er niet zoveel uit. Hey, maar goed, we hebben het. Je gaat naar Engeland toe, daar hebben we het over gehad, denk ik. Oh nee, je wil nog even over die andere boten hebben begrepen.
1: Nou, dat doe ik zo wel eventjes. Dan, dat moet ik even opzoeken. Maar er is een hoop gedonder met die boten. Echt, ik zweer het je, er breekt brand uit. Maar ik vroeg me nu ineens af.
0: Kan in een hotel ook gebeuren?
1: Ja,
0: en
1: toch.
0: Zelfs een vliegtuig ook, dan stort je naar beneden toe.
1: Nee, maar ik ben al geen fan van vliegen. En de vorige keer hadden wij een hut.
0: Nou, dan ga je toch fietsen naar Engeland, hoor.
1: Ja, dat kan. Okay. Of lopen over het water. Die status heb ik, dus dat kan ik.
0: Nee, dat kan niet.
1: Maar ja, ik moet de rest ook nog meenemen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dat is dan ook weer zo wat.
0: Maar je had een hut, zeg jij.
1: Wat zeg je?
0: Je had een hut.
1: Een hut, ja. En dan moet je je dus voorstellen dat die hut aan de achterkant... eigenlijk een beetje is zoals een doodskist. Dus een tweepersoonsbed wat er dwars in zit. Dus je moet je voorstellen als je met z'n tweeën in dat bed ligt... dat de één ruimte heeft om eruit te gaan. De ander moet er overheen klimmen. En daar werd ik wel een beetje benauwd van.
0: Maar je hebt toch wel een hut met een portrijs. Je kan gewoon naar buiten kijken.
1: Dat zijn binnenhuts.
0: Ach jee.
1: Nee, ik dacht, zet mijn microfoon maar ietsje harder, want ik kom er niet uit.
0: Dan moet je een beetje beter praten.
1: Nee, ik praat heel goed.
0: Je gaat geen binnenhut nemen, je moet een buitenhut nemen.
1: Nou, we hebben nu geloof ik wel een buitenhut, ja, maar dat hadden we toen niet. En dan krijg je toch een beetje benauwd in zo'n ding.
0: Ik heb eens een keer, dat was ook volgens mij P&O, weet ik het wat allemaal, toen had ik een captain's hut.
1: En
0: dan heb je twee echte captains, dan zit je achterop op schip. En dan heb je een suite. Dan heb ik één keer met mijn dochter heb ik dat gedaan, vond leuk.
1: En heb je dan, hoe heet het, een minibar?
0: Heb je van alles.
1: Koffie?
0: Heb je van alles aan. Toen we gingen toen naar een, volgens mij de begrafenis van mijn schoonvader in Engeland.
1: Die woonde in Engeland.
0: En toen, had ik een suite geboekt. Die kon ik net krijgen, de meeste niet uitverkocht. En de hele familie kwam, die mee was naar Engeland toe, die kwam bij mij in de suite. Kwamen ze wat drinken.
1: Ja, ik vind wel een belevenis hoor, zo'n boot.
0: Ja.
1: Het klinkt misschien heel raar, maar je bent gelijk op vakantie als je de boel geparkeerd hebt.
0: Ja.
1: En ik vind eten helemaal niet slecht. Dat is gewoon helemaal prima.
0: Ja, dat is een beetje wisselend. Vroeger kon je bij de P&O van tevoren boeken, dan had je gewoon een à la carte hotel.
1: Ja, je kan gewoon à la carte eten.
0: Die is er niet meer.
1: Nee, dus nu Buffett.
0: Ja, Buffett. En dat is een stuk minder. Is dat.
1: Moet je, als je Buffett hebt, ook wachten? Want dat was in die DFDS, dan krijg je slottijd. Ja.
0: Nee, dat valt wel mee. Maar goed, goed. Het is een buffet gebeuren. Is dat.
1: Ja,
0: dat vind ik ook minder.
1: Ik vind, alles is er vaak. Van een salade tot vlees tot weet ik wat allemaal. Dus
0: we gaan het meemaken.
1: Het is toch helemaal
0: kijken
1: prima.
0: Wat het, in Engeland is heerlijk eten.
1: Nou ja, prima.
0: Als je goed juist de bistrootjes pakt, is het heerlijk eten.
1: Nou ja, eigenlijk
0: ik heb nooit
1: je,
0: slecht gegeten. In
1: volgens mij moet je gewoon naar die pubs, niet naar bistro's, toch?
0: Ja, dat kan ook. Ja, je kan gewoon bar. Maar goed, over het algemeen zit ik altijd bij de pubs en alle soort dingen meer. Dus dan kan je perfect eten. Dat is geen enkel probleem.
1: Ik vind het wel heel leuk. Ik vind de Engelsen ook leuk en ik heb er ook echt zin in.
0: Je verstaat ze. Dat is ook wel makkelijk, hè? Nou, alhoewel, je gaat naar het streek.
1: Lake
0: District. Dat is boven Wales. En daar, als ze daar Wales gaan praten, versta je ze niet meer, hoor.
1: Oké, nou ja, goed. Ik wil alleen de weg weten en ik ga wandelen.
0: Je gaat wandelen?
1: En gelukkig heb ik geen baby.
0: Hou je van wandelen?
1: Ja, ik vind wandelen fijn, ja. Okay. Ik vind wandelen leuker dan fietsen.
0: Oh ja, daar komen wat
1: voor. Mensen willen tegenwoordig allemaal fietsen. En dan op zo'n fiets waar je helemaal op moet en die heel hard gaan. En dat vind ik, ik weet het niet, ik loop liever. Dan heb ik gelijk contact met de grond. Ik vind dat leuk.
0: Maar je wou even een
1: nou, ik denk, maak even een klein zijstapje naar die, wandelaars met kinderwagens.
0: Ja, ja.
1: Ik hoorde laatst van iemand, hè, die had net een kind. En toen zei de ander daarover, want die gingen met dat kind naar Australië of zo, weet ik veel, zo'n baby. En toen zei ze van ja, want zij willen zich niet laten belemmeren door een kind. En toen dacht ik, nou, die wandelaars met die kinderwagens wilden dat ook niet. Eigenlijk hadden die volgens mij als levensdoel, we gaan bergen beklimmen. Maar ja, met zo'n kind werkt het niet. Dus nemen we die baby's maar gewoon lekker mee. Nou, dat ging niet goed. En ja, ze moesten dus met helikopters en berggidsen worden geëvacueerd. Ze waren verdwaald op gevaarlijk terrein. En hadden dus totaal ongeschikte spullen bij zich voor een bergwandeling. Nou ja, het is goed afgelopen. Maar ze moeten het wel betalen, hè, die reddingsoperatie. Ja,
0: je moet even een stukje van tevoren zeggen. Want ze zijn met de gondel omhoog gegaan helemaal met z'n allen.
1: Ook dat nog.
0: Dus ze waren helemaal aan het wandelen daar. En ze wouden heel omhoog. Dus zijn ze op de ik ben even. Ik heb gisteren.
1: Waar je normaal mee gaat skiën met zo'n gondel.
0: Ja, inderdaad. Ja, de zomers is gedraaid die ook gewoon. Dus zijn ze met z'n allen een gondel gegaan. Met een paar kinderwagens. En wat kinderentoestanden. Een man of 30 waren het in totaal, hoor. En die zijn daar gaan wandelen. En zijn de weg kwijtgeraakt. Ik moet het even opzoeken. Want het is een van de hoogste toppen in Oost-Tirol of zo. En ja, nou goed, toen hadden ze een probleem. En toen zijn ze met een aantal, begeleiders, zijn er een aantal mensen naar beneden gekomen. En er zijn 22 man met helikopters gered.
1: Wat zou dat kosten? Hebben ze daar nou, ook iets van
0: ik heb wel eens gehoord, zo'n helikopterritje. Alleen als je iemand van de berg afmaakt, dan ben je gewoon een 7.000-8.000 euro kwijt.
1: Ja, zo'n helikopterritje, die kan je boeken als je een hoop geld hebt. Hè, ja. Als je met vakantie bent. Maar dit was niet gepland, denk ik.
0: Nee, zonder meer niet.
1: Maar mag ik heel voorzichtig zeggen dat ik dit wel een beetje stupid vind?
0: Nou, stupid is gewoon oliedom is het. Maar goed.
1: Ja, nou ja, goed.
0: Als die mensen hebben. Ja, god, die zijn met de grond omhoog. Gaan mooi weer, et cetera, et cetera. En nou, we gaan een stukje lopen en alles. En ja, toen is het weer een beetje slechter geworden. Denk ik boven in die berg.
1: Ja, maar waarom ga je niet in het dal lopen? Waarom moet dat nou weer boven op die berg met zo'n bak baby's? Nou ja, goed.
0: Waarom zit je in Oostenrijk om bergen te bekijken?
1: Ja, maar dan moet je dat even doen als je kinderen volwassen zijn. Dat is slimmer.
0: Ja, oké, dat ben ik niet eens.
1: Nou goed. Toen maar. Ik vond niet te filmen. En ik dacht, ik moet er even wat over zeggen, toch?
0: Zeker, zeker.
1: Dat bedoel ik. Zullen we dan maar een beetje muziek gaan draaien?
0: Dan heb ik nog een ander verhaaltje ook over een vliegtuig. Maar daar gaan we straks even over hebben.
1: Oh, jij zegt ook iets met een vliegtuig gebeurd dan?
0: Nee, helemaal
1: niet. Gaan we nu even een beetje I Can't Go For That voor Daryl Hall en John Oates. Ik heb een nummer van de gelijknamige artiesten uitgezocht voor donderdag. En ik dacht, ik draai nu even dit nummer. Het is een lekker nummer. Kijk hoor, voor jou even 1982. Dus okay, zo bejaard is het niet.

0: zo.
1: Nou, die is binnen.
0: Die is binnen.
1: Toch?
0: Nou, dan moeten we nog even samen de week doornemen. Weet je waar ik was maandag? Om half negen.
1: Nee, vertel.
0: Nou, bij de tandarts.
1: Ach jee, half negen s'avonds of s'morgens?
0: Nee, s'morgens.
1: Oké.
0: Okay. S'morgens.
1: Was het controle of was het boren?
0: Ja, het was controle. Oh, maar ik heb dus best wel angst voor de tandarts.
1: Ja.
0: En, nou ja, goed. Inmiddels heb ik een deal met de tandarts dat als ik kom, dat gelijk de lampen beginnen te flikkeren. Deze vrouw moet verdoofd worden.
1: Ja,
0: dan
1: dat
0: gaat
1: sowieso.
0: Het net goed.
1: Ja.
0: Nou ja, ik deed dat vroeger niet en ik begreep dat nooit. En ik ben hoogsensitief, heet dat, ja. HSP. En mensen die dat hebben of zijn, die zijn heel gevoelig voor pijn ook. Dus iedereen die dit hoort, ik heb dat nooit geweten als kind. En ik weet dat nu wel, dus ik laat me nu gewoon plat spuiten en dan is het prima. Maar ik dacht, ik ga eens even opzoeken. Want er zijn echt mensen. Het probleem ontstaat namelijk als je niet gaat, hè? Dan wordt het steeds erger.
1: Ja, ik ken het vanuit het verleden, ja.
0: Precies. Maar het blijkt dus dat 24% van de Nederlandse volwassenen bang is voor de tandarts. Vind je dat niet erg?
1: Ja, ik ken mezelf. Bij mij is het ook ontstaan dat ik bij een tandarts toen ik jong was. Een slager die heel vervelend was.
0: Ja, ik had ook een soort slager. Ja.
1: En daar ontstond het allemaal. Toen ben ik zeker al een jaar of 10 niet met een tandarts geweest. En jullie bekijken het allemaal. Hè?
0: Ja.
1: En, maar ja, op een gegeven moment ontkom je. In het ene moment komt er weer een tandarts op. Dan heb je kiespijn of zo.
0: Ja, als je zo'n kiespijn hebt, dan ga je wel.
1: En toen kwam ik bij een tandarts in Haarlem terecht. En die was tandarts geweest voor kinderen in dat soort toestanden.
0: Dus, maar de, nou, mijn tandarts was ook
1: heeft,
0: voor kinderen.
1: Die
0: dat
1: heeft
0: was een
1: mij
0: beul.
1: Echt heel erg rustgesteld. Ik heb nooit pijn bij haar gehad, maar ik bleef hartstikke bang voor die tandarts. En nu ben ik in, waar ben ik nu tegenwoordig? Oh, ik ben niet weer in Elburg, maar goed, in Zwolle terechtgekomen. En ik moet zeggen, ook twee standkiezen eruit en alles. Nou, dan ben ik, als ik naartoe ga, ben ik wel redelijk zenuwachtig. Maar ik heb eigenlijk nooit pijn gehad. Ik moet ook zeggen, ik heb altijd, als ik geboren worden, moest ik verdoofd worden. En die verdoverspring, het doet eigenlijk meer pijn dan.
0: Ja, die is best
1: maar
0: irritant,
1: die is even lastig,
0: vooral in je
1: verhemelte. Ja. Maar uiteindelijk heb ik, ik ga niet met veel plezier naartoe, maar... Ik zou iedereen die bang is voor een tandarts dat sowieso laten verdoven. Want dan voel je niks meer.
0: Ja, nou ja, kan jij je nog herinneren als je vroeger bij de tandarts kwam, dat als je op de bel moest drukken, dat moest ik dan. Ik weet niet of iedereen dat moest. Ja, maar als je dan binnenkwam, dan rook je de tandartslucht. Dat is niet meer tegenwoordig. En dan wist je precies weer hoeveel pijn het deed.
1: Ja, klopt.
0: Nou, bij mij ging het daar al mis. En ik had zo'n man, ja, daar moet ik eigenlijk ook nog wel om lachen. Die zei nooit wat. Dus die begon met die haak te prikken. Dan prikte die sowieso de vullingen er al uit. Om dan had hij weer wat te doen. En dan begon
1: die... Dat idee had je.
0: Ja, dat idee. Ik vertrouwde die man niet.
1: Nee.
0: En hoe heet het? Dan begon die 3 palatinaal, 2 occlusaal. Ik weet het allemaal niet. En dan dacht ik, oh, dat is 1 gat, 2 gat, 3. Maar dat zei die niet. En dan begon die ook gewoon. Dat helpt natuurlijk ook niet. Als
1: dat
0: je dat doet.
1: Ja,
0: nou goed, inmiddels zijn al mijn amalgaanvullingen voor de jonge mensen die luisteren. Die hebben allemaal leuke witte vullingen. Vroeger hadden wij gewoon zwarte vullingen.
1: Ja,
0: dat is ook heel charmant.
1: Ja.
0: En die zijn er allemaal uit. Dus het gaat nu best wel prima. Maar voor iedereen die bang is, er is een soort angsttandarts. En die besteden dus aandacht aan die angst. En... Nou, dat is wel grappig, want Dental Clinics, daar ben ik dus, die hebben ervaring met angstige patiënten. Nou, ik blijf geen fan van de tandarts, maar ik heb een ontzettend leuke tandarts in Hattem. Echt, dat is de leukste ever, ik zweer het je. Dus daar ga ik voor. En ja, het blijft een dingetje. Maar ja, goed, je kan beter maar wel gaan, want als het maar oploopt, dan... komt het uiteindelijk helemaal niet goed. En dat is wel bij mij. Ik heb daardoor wel 2 kronen. En dat is wel zonde natuurlijk.
1: Ja,
0: is gewoon niet handig.
1: Ik heb ook 2 of 3 kronen heb ik in mijn mond zitten. Maar goed, ik heb in ieder geval besloten. Ik word 105. En ik ga, als ik 105 heb, heb ik nog gebit in mijn mond.
0: Nou, een kunstgebied. Wat lijkt je dat lijkt
1: ja,
0: me toch echt
1: ja, ik zie het.
0: Wat.
1: Mijn ex-vrouw heeft nu een kunstgebied. En ja, wat een ellende allemaal.
0: Nee, kunstgebied?
1: Kunstgebied.
0: Maar wat is dan de ellende van een kunstgebied? Dat wil ik dan even weten.
1: Nou ja, die is er dus een jaar mee bezig inmiddels om het gebied een beetje goed te krijgen. En maar waarom,
0: dat
1: zou,
0: niet?
1: Waarom zou ik een kunstgebied nemen als ik een goed gesteld tal heb?
0: Nee, heeft zij een kunstgebied genomen omdat ze dacht, ik neem maar eens een kunstgebied?
1: Dat weet ik niet. Daar zijn we niet helemaal over uitgekeken.
0: Nou, meestal moet dat volgens mij. Maar goed, dat is dan wat anders. Maar past, is het probleem dat niet past? Dat niet, want
1: nee,
0: mensen sussen ook een
1: ze
0: beetje.
1: Ze krijgt een implantaat en daar komt het kunstgebied op te zitten.
0: Oh.
1: Maar, dat wil je niet
0: maar vroeger moest het er allemaal uit, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: En dan had je toch zo'n klepperend kunst. Dat zat toch in een glaasje naast je bed?
1: Dat is je oom en opa. Maar daar ga ik niet meer lopen.
0: Oké, okay,
1: nee ik wil gewoon mijn kunst. Ik onthoud
0: jij
1: het. Ik onderhoud het ook gewoon goed. Nee, mijn gewone gebit en alles.
0: Oké, dan heb ik nog één vraag over de tandarts.
1: Moet ik
0: er
1: ook bij zeggen? Nee, wacht. Dan moet ik er even bij zeggen. Ik zit nu met Tansy in Elburg. En daar heb ik een mondhygiëniste. En dan moet ik elk half jaar moet ik daar naartoe.
0: Ja,
1: dat,
0: moet
1: dat,
0: ik ook.
1: Dat is vervelend. Maar die controleert ook. Dus ik heb al jaren 4 geen tandarts meer gezien.
0: Maar heb je dan, moet jij ook van die stokjes?
1: Stokjes? Wat moet stokjes?
0: Ja, zie, dan heb je die zo erg als ik.
1: Ja, natuurlijk
0: ja,
1: wel. Dat doe ik ook.
0: En heb je dan een elektrische tandenborstel?
1: Ja, uiteraard. Ik doe 2 dingen in de auto.
0: Met die stokkenpeuren?
1: Nee, wacht even. Ik rij in de auto, ik stuur in de auto, ik doe tandenstokers in de en ragetjes in de auto en ik scheer me in de auto. Nou, nu weet iedereen.
0: Als je rijdt?
1: Ja, uiteraard. Ja.
0: Vandaar dat die een ontzettende kras aan de zijkant.
1: Jij moet vooral
0: ik snap dat
1: zal
0: wel.
1: Eens eventjes, ik ga gewoon eventjes lekker stiekem draaien.
0: Oh ja, stiekem vind ik oké.

0: Nou, het is een tijdje geleden dat we hem aangedraaid hebben.
1: Ja, dus dat was toen we net begonnen.
0: Ja, daar begonnen we mee inderdaad. Inmiddels heeft Annemarie haar plaats overgenomen en Pommelien Thijs, maar voor de rest...
1: Nou, ik vind dat we wel eens even kunnen kijken of daar misschien één van af kan vallen van de drie. En dan voor mij is dat Pommelien Thijs.
0: Nee hoor, Emma Heesters kan er nog bij. En,
1: nee, maar dat kan allemaal. Pommelien valt dan even af.
0: Nee, absoluut niet.
1: Even weg.
0: Pommelien gaat zeker niet afvallen. Ik moet naar Avas Light toe of zo, heet het ook weer.
1: Nee, daar ga je niet naartoe.
0: Ja, daar ga ik wel naartoe.
1: Ga je er nou wel naartoe?
0: Ja, maar ik moet toch even iemand mee hebben.
1: Nou, ik niet.
0: Ik ga over een paar weken ga ik naar de... Hoe heet die?
1: Wil José niet mee naar Pommelien Thijs?
0: Nee, die wil niet staan.
1: Nee, ik wil ook niet staan. Ik wil altijd staan, maar nu ineens niet. Nee, kan niet.
0: Oké, maar goed, hebben we een ander moment wel even over. Is niet het juiste moment ervoor. Eens even kijken, wat heb je... Nou, ik, toen je wel juist aan het vertellen was over die boten... Toen zag ik gisteren op het nieuws een vliegtuig in Canada voorbij schieten.
1: Oké, ging daar wat mis?
0: En die ging eind van de avond ging die vliegen naar Toronto.
1: Ja.
0: En reed op de stadbaan, dus ze ging richting de stad. En toen was er een of andere kleine kleuter en die wou niet in de stoel zitten.
1: Lekker dan.
0: En die wou ook niet in de uiteraard niet de riem zitten. Als je in de stoel zit, kun je ook niet de riem doen. Er is een oorlog in het vliegtuig ontstaan. De moeder is ermee bezig geweest. Het personeel is er bezig geweest. En uiteindelijk, ja... Mag je niet omhoog.
1: Ja, dat
0: zijn
1: is
0: ze,
1: een...
0: Hebben ze hem afgebroken. En toen zijn ze gewoon rechtstreeks weer naar het platform gegaan. En ja, dan maakt me die moeder en dat kind, dat zei het zij allemaal zo. Die zullen wel het een en ander moeten gaan betalen. Maar althans die moeder. Maar je zal in het vliegtuig zitten als medepassagier. En je vliegtuig gaat weer terug. En dan krijg je ook nog eens te horen van ja, het is nu 11:30. We mogen niet meer omhoog vanwege et cetera. Goed, morgen gaan we weer verder.
1: Ja, dat is Porter Airlines. Ik heb hem inmiddels gevonden. Ja, ja, ik vind dat niet te filmen. Maar, nou ja goed, een klein tipje van de sluier. Ik ben dus op vakantie geweest in Frankrijk met de kinderen en de kleinkinderen. En een van de kinderen, die wilde overigens verder wel altijd op de foto hoor. Maar de groepsfoto, dat trok zij niet. En nou ja, ik ben natuurlijk paardenfotograaf. Ja. En ik vind groepsfoto's heel lastig. Het begint al dat mensen zeggen... Ah, maar als die er stommen, dan doe je toch een beetje headswappen. En dan denk ik, doe dat even lekker allemaal zelf. Schuif dat mij niet in de schoenen. Ja. Hou eens op, kijk normaal en let even op. Ja. Dus ik krijg daar stress van. Maar goed, dat meisje ging met haar hoofd achterover zitten. Met haar handen voor de ogen. En die was gewoon niet... Ja, gewoon niet te bewegen om normaal te doen. Dus, en dan zegt iedereen van, laat maar. Gelukkig hebben we ook een paar portretjes gemaakt van alleen de kleinkinderen. Dus ik kon haar hoofd eraf halen. Dat ziet niemand.
0: Photoshop.
1: En dan heb ik toch maar even geswapt. Want ik denk, ja, dat is ook niet leuk voor later, weet je.
0: Ja.
1: Maar ja, kinderen zijn soms daar heel eigenzinnig in. Die hebben er een eigen idee over.
0: Ja, dat is duidelijk, ja.
1: En dan moet het gebeuren op dat moment. En ja, die denken, nou, toch het niet.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dus ja, dat, alleen ik vind überhaupt trouwens in een vliegtuig als kinderen in de stoelen trappen. En als ze krijsen, want ze kunnen heel hard gillen.
0: Ja, ja.
1: En volgens mij heeft dat te maken met oorpijn. Dat snap ik wel. Maar ik vind dat wel een dingetje. En ik zou ontzettend balen als zo'n vliegtuig gewoon nog omdraait. Hebben die mensen wel een hotel gekregen?
0: Nou, dat staat er niet meer bij. Maar goed, die zijn de volgende dag met een andere vlucht zijn ze weer doorgegaan.
1: En waar is dat kind gebleven? Die
0: ja,
1: is afgevoerd.
0: Dat staat er allemaal niet voor de rest niet bij.
1: Die, nee, dat vind ik wel jammer. Want dan denk ik van, hoe dan? Is dat kind dan weer meegegaan?
0: Ik zou
1: of
0: dat kind gewoon
1: verdoofd
0: in de vliegtuig een goede borrel opgeven. En,
1: nou ja, of hebben ze die in het, in het ruim gestopt? Ja, ik heb geen idee.
0: Nee, goed, want ik weet niet hoe het verder afloopt. Maar
1: het is ook redelijk dramatisch voor die ouders, hè? Nou, want zij zijn verantwoordelijk. Dat kind dat denkt te ballen.
0: Als je
1: dan
0: over kinderen hebt. Ik ben eens een keer, misschien wel eens een keer geveld in de radio. Ik ben eens een keer jaren geleden vloog ik met Transavia naar Portugal toe.
1: Ja.
0: Een vakantievlucht, dus een charter was dat. Die was echt helemaal vol met, nou, richting Portugal, zomer, mooi weer. Dus een heleboel kinderen en toestanden en al soort dingen meer. In het vliegtuig, dat ging allemaal prima, tot we op een gegeven moment boven Spanje te horen kregen van, goh, we hebben een probleem met landingsstel. We gaan even tractie in de lucht.
1: Ja, dan gaan ze rondjes draaien.
0: En u hoort straks wel even verder. Maar dan ontstaat natuurlijk paniek in het vliegtuig. Dat, ja, dat kan niet anders.
1: Niet iedereen denkt, lekker zitten, doe nog maar een kopje
0: toen
1: koffie.
0: Toen heb ik echt ontzag gekregen voor al die stewardess en stewards die rondliepen. Het eerste wat die deden is meteen naar die kinderen toe.
1: Okay.
0: En ik heb geen kind horen krijgen. Ik heb wel een heleboel ouders en zo heel angstig zien kijken en alles voor toestanden. En uiteindelijk zijn we goed terechtgekomen. Maar het is allemaal niet zo'n probleem. Maar we hadden toch echt het idee dat we noodlanding gingen. Oh nee, toen kregen we ook, gingen we naar beneden. Toen zei die captain van, nou, we gaan toch even landen op Faro of zo, volgens mij. Op Faro.
1: Faro is natuurlijk al een hekele luchthaven. Nee, daar is al wat gebeurd.
0: Maar goed, we gaan even landen op Faro. Mocht het zo wezen dat we het toch niet lukt, dan starten we door en dan gaan we door naar Lissabon. Dus dan zit je helemaal naar de trillen in zijn vliegtuig doen. Maar achteraf bleken dat de landings, dat vertelde je ook toen op een taxi waren, dat de landingslaps die werkte niet goed. En al dat is nog een deel, daar kunnen ze zonder meer kunnen ze daarmee landen. Maar ze kunnen later nooit meer omhoog komen. Dan hadden ze in Lissabon doorgevlogen. Maar goed, alles was goed en alles. Maar ik vond eigenlijk, dat wil ik helemaal zeggen, al die stewardessen zijn er gigantisch op getraind om die kinderen rustig te houden.
1: Ja, dat is natuurlijk ook belangrijk. Hè? Je zit in een hok opgesloten, ja, met elkaar. En als daar de paniek losbreekt, dan ben je klaar.
0: Ja, klopt. Ja. Ja,
1: ik heb ook wel eens verteld over mijn akkefieën. Ik heb tussen mijn 30ste en 40ste, waarin normale mensen kinderen krijgen, had ik dat niet. Dus ik heb best veel gereisd. Ik had een goede baan, dus dat kon allemaal. Ja, en dan zit je regelmatig in zo'n ding. Die MH, weet ik veel wat, die heb ik overleefd. Die bleef gelukkig vliegen. Maar ik heb echt rare dingen gehad. Een keer een vrouw achter mij die ineens krijst over de man dat die niet goed wordt. En ik zie die man met zijn mond open. Ik denk, oh gut.
0: Bingo.
1: Krijgen we dat? Iemand die eruit wilde. Die stond dus aan die deur te rukken terwijl we al aan taxi waren. Ik ga eruit, weet je. Dat ik denk, nou nee hè, niet nu. En echt ook mensen op de grond. Dat er een dokter werd opgeroepen. Ja, ja. Nou ja, van alles en nog wat. En dat, nou, daar word je niet heel erg relaxed van. Nee. Ik heb als iedereen gewoon een beetje normaal doet, vind ik wel zo prettig.
0: Good vibrations van de Beach Boys.
1: Ja, dat is beter, hè? Ja, dan al wat gesodemieter. Nou, beetje Beach Boys. Eigenlijk speciaal voor de Beach Boys best.

0: Staan die spoor eigenlijk toch?
1: De officiële biespoes.
2: Bij jou is altijd iedereen dood, maar zij zijn echt dood.
1: Oké, okay, ze echt dood?
2: Okay. Ja, ja, maar er is een Nederlandse band, de Beach Boys Best.
1: Ja, dat weet ik. Ja. Die
2: super,
1: dat...
2: super, super leuke band. Okay. Dat zijn trouwens allemaal jongens die op het conservatorium
1: zitten. Ja, ze zijn allemaal napers.
2: Zitten gezeten.
1: Ze hebben geen eigen muziek.
2: Ik denk dat zij wel eigen muziek gaan maken, okay. Wacht maar. Hutsen. En hoe heet het? Die zijn natuurlijk. Ja, je moet ook iets doen om in de picture te komen.
1: Ja, dat ben ik met je eens.
2: En dat kan natuurlijk bij de tribute.
1: Ja, dat doet. Ja. Nou, wel als ik naar bijvoorbeeld Pommelie Thijs zit, er eigen liedjes alleen maar.
2: Ja, ik snap gewoon niet dat daar überhaupt een kaartje voor verkocht wordt. Ja, al kreeg ik het gratis, ging nog niet. Keer.
1: Nee, maar goed, je mag er gewoon niet komen.
2: Nee, dat wil ik ook niet.
1: Maar goed, ga verder.
2: Ik zou niet willen. Nou, ik heb even een waarschuwing.
1: Och jee, nee toch?
2: Er is een Frans jongetje, die is ernstig verbrand door squishy speelgoed.
1: Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik snap wat het is.
2: Maar het is, dat is in Nederland dus nog gewoon te koop. Dus iedereen die denkt van mijn kind is jarig, joh, ladier, niet doen.
1: Dat zijn die kneepballen, waar je in kunt
2: knijpen. Ja. Dat zijn inderdaad gewoon een soort kneepballen. Ja. En dat jochie dat was aan het rommelen met dat spul. En ja, dat barstte dus open. En daar is een of ander plakkerig gel zit er. En dat kwam over zijn gezicht en zijn borst. Ja, en die jongen die is gewoon tweede graads verbrand. Ja, dat is niet grappig. Klopt, dus nou, na de stint moeten we hier ook maar mee ophouden, of niet dan?
1: Nou, stint hij eruit weer.
2: Ja. Nou, ik hoop dit spul dan.
1: Ik zie een rij hier in Elburg, dat stint.
2: Ja?
1: Ja. Maar inmiddels is wel Batavus is fiet. Welke is nog meer? Zijn drie. De bamboe is fiet.
2: Bamboe van die...
1: De stint zonder...
2: Zal mijn hond blij mee zijn. Wij hebben een vrouw en die gaat elke dag met zo'n bamboekar met vier honden erin het bos in.
1: Oké, is dat leuk?
2: Ja, heel leuk. Mijn hond, Noah, die wordt knetter als ze dat ding ziet. En die rukt zich echt uit de riem en die grijpt ze. En het is dus niet als dat ding stilstaat, dus waar het mee te maken heeft, of dat die honden erin zitten, of het geluid, ik weet het niet. Maar voor mij mag het stoppen met die bamboe dingen, want mijn hond trekt dit niet.
1: Ja, oké.
2: Ter info.
1: Batavus en Sparta zijn allebei fiet en bamboe.
2: Oké,
1: het zijn wel heel erge namen zijn het. Nou, we hadden vroeger ook in Harderwijk, hoe heet het ook weer? In Nunspeet heb je natuurlijk Stella. Die is een fiet gegaan, maar is weer doorgestart. En zal dit ook weer doorgestart zijn. We gaan sluiten met Loser. Vind je dat een idee, een leuk liedje?
2: Voor wie is de Loser dan?
1: Loser.
2: De Loser van het speelgoed.
1: Voor de jongens die fiet gaan.
2: Ah, oh, dat vind ik zielig.

0: kanaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Baboe zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roeland Muller.
2: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Baboe, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
1: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90/100ste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: ook gelijk alles op prijs, hè?
1: Nou zeg.
0: Ga iets leuks laten luisteren, ja. Zit het gewoon dwars door de jingle heen.
1: Dat is
0: heen.
1: Leuk, maar ik krijg hem er niet uit. Oh, hier zit hij. Nou is hij eruit. Ja, goed zo.
0: Tjonge,
1: ja,
0: wat was
1: tweede
0: het?
1: Uur. Ik weet het eigenlijk niet. Okay. Ja, daar kom ik wel even over op terug.
0: Nou, wat ik even wou zeggen is dat je wel scherp bent met die failliete
1: goed, hè?
0: Fietsen en die Babel. Want dat was dus net op het nieuws. En dan begrijp ik nu ook waarom mijn hond zo keihard blaft om die dingen. Want die is natuurlijk bang voor die honden dat het in elkaar stort.
1: Ja, ja goed. Ja, dat zou kunnen, ja. Okay. Maar mijn hond die reageert ook op bakwagens en aanhangwagens.
0: Vinden ze stom, hè?
1: Dat is zo'n lawaai. Dan gaat hij echt in de houding staan van... Nou, dan ga ik even die aanhangwagen aanvallen.
0: Ja.
1: Dan moet ik hem echt vastzetten, ja.
0: Nou, ik heb even gekeken waarom er minder fietsen verkocht wordt. Want nou, dan wil je toch ook weten dat er... Ja, minder fietsen verkocht worden, waarom zij failliet gaan. Nou, dat is een heel verhaal. Mensen vinden dat ze te lang moeten fietsen. Het weer is slecht of het is onveilig. Fysieke vermoeidheid of blessures. En nou, gebrek aan voorzieningen. Ontbreken van goede fietspaden of veilige stallingen onderweg. Druk op het pad. Alternatieven, het comfort en de snelheid van de auto of het openbaar vervoer is beter. En de lichamelijke drempel. Daar ga je dan als fietsfabrikant.
1: Ja, en dan in Amsterdam maken ze een hele mooie fietsbrug. Weet je wat dit ding kost?
0: Nou?
1: Die was geraamd op 650 miljoen.
0: Ja?
1: In Eiburg, die kant erop, weet je waar precies zit. En nou, er is een heel probleem overheen gegaan. Want hij 3 weken voor de verkiezingen... gemeenteraadsverkiezing, wist de wethouder, die inmiddels ook weer wethouder is, dat die van 650 miljoen doorgelopen was naar 850 miljoen. 200 miljoen voor een fietsbrug.
0: Dus dat wist ze al?
1: Dat wist ze al, maar ga me even niet zelf verhaal achter. Hoe heet het?
0: Het bedrag dit
1: soort,
0: gaat het je
1: dit, ja, dit soort mensen liegen hier toch als het fout is. Maar goed, 650 miljoen een fietsbrug.
0: Ja.
1: Naar 850, nou, dan moeten we met z'n allen moeten wel gaan fietsen. Dacht je
0: nou
1: ook,
0: ja, in Amsterdam moet je sowieso fietsen, want daar was ik zondag.
1: Ja.
0: En dan mag je maar 30 rijden. Nou, dat valt niet mee, hoor.
1: Dat valt best. Nee, ik zit vaak in de Lamar of zo, en dan zit ik midden in de stad. En ik moet zeggen, dat viel mij reuze mee.
0: Nou, het was zondag niet echt druk. En misschien komt het dan daar wel door, ja, dat je dan toch de neiging hebt om weer, ja, te hard te rijden.
1: Ja, ik denk
0: dat iedereen naar het strand was.
1: Als ik naar Le Mans toe ga, Leidseplein toe ga, dan heb ik een parkeergarage vlak naast het hele verhaal. Maar dan moet ik wel door de hele stad, dan zit ik midden in de stad. Overigens praten we even over de brug van 850 miljoen, de Oostbrug over het IJ heen.
0: Ja.
1: Een fietsbrug, hè? Niet een autobrug, nee, een fietsbrug.
0: Ja, ja, het is een drama.
1: Het is geen drama.
0: Het is gewoon, daar gaat je geld.
1: Ja. Ja, ja, goed. Het zal wel nodig zijn. Hè? Daar ben ik ook mee eens. Maar goed, dat
0: nou,
1: ze
0: ik heb
1: inderdaad...
0: het net gezegd. Het is allemaal niet veilig. Het is niet comfortabel. Dus zij doen er wat aan.
1: Ja, klopt, ja.
0: Toch?
1: Ja, nou, ja, het is zo. En een fietskant heeft ook herinneringen. Wist je dat?
0: Een fiets heeft herinneringen?
1: Ja, op het ogenblik mijn vriendin José, die fietst niet. Dus ik fiets niet meer. Maar vroeger fietste ik vanuit thuis, hier vandaan, naar de stad. En dan stopte mijn fiets altijd bij de Haas.
0: Die wilde zelf mee stoppen.
1: Die ging echt niet meer verder, nee.
0: Oh, dan krijgen we dat, ja.
1: Ja, dus dat is...
0: En bij de Haas mocht je fiets natuurlijk niet parkeren tegen de muur. Of mocht dat wel?
1: Ja, natuurlijk wel. Dat is geen probleem allemaal daar. Hé, hey, maar jij had een heel leuk liedje had je volgens mij. Iets,
0: nou ja, ik dacht,
1: zoals
0: we gaan
1: Kiet
0: even naar Drenthe. Ik moest er ineens even al die onzin die wij verkopen. Of onzin, het is niet allemaal onzin.
1: Het is heel serieus waar we over praten.
0: Ja, het is heel serieus. Dat is een liedje van Skik uit Drenthe. En dat heet Het giet zoals het giet. En dat betekent letterlijk, dat kan je wel raden, het gaat zoals het gaat. En het heeft ermee te maken dat loslaten en accepteren wat het leven brengt. Daar gaat het eigenlijk
1: geweldig
0: om. Komt-ie. Let goed op de tekst.

0: te lang. Heb jij wel eens in het ziekenhuis gelegen?
1: Ja.
0: Wat, waarom?
1: Hernia-operatie, mijn hartoperatie, allerlei dingetjes. Okay. Ze zijn nooit blij als ik in het ziekenhuis lig.
0: Jij niet of zij niet?
1: Nee, zij niet en ik ook niet.
0: Want jij bent zagrijnig.
1: Ik wil er snel mogelijk weer uit.
0: Met een vervelende patiënt.
1: Ja, ik wil er heel snel uit, ja.
0: Oké. Ik vind je moet een beetje lief zijn, hè? Dat
1: ik ben hartstikke lief,
0: in dat ziekenhuis.
1: Want?
0: Nou, ze zorgen altijd heel goed voor
1: ja,
0: je,
1: dat
0: vind
1: is ook geen probleem. Ik wil er wel uit.
0: Oké. Nou, ik heb ook best vaak in het ziekenhuis gelegen. En nou las ik iets, vond het wel grappig. Omdat ik naar Engeland ga, denk ik. Man uit Wales verkleedt zich als magere hein. En staart naar ziekenhuispatiënten.
1: Magere hein, dat is de dode. De
0: ja,
1: dood,
0: dat,
1: hè?
0: Die loopt met een sikkel en dan weet ik veel wat, hè? Nou, man uit Wales heeft een boete gekregen omdat hij verkleed als magere hein op het dak van een ziekenhuis was geklommen. En daarna patiënten en personeel had gestaard. Nou, uiteindelijk werd er in het zwart geklede verschijning na 50 minuten van het dak gehaald. En het gaat om de 26-jarige Leon Gillespie uit het dorpje Dagonway. En die is deze week veroordeeld tot het veroorzaken van overlast en verstoring. En moest een boete van €230 betalen. Dat betaal je toch niet mee in Engeland? Dat betaal je toch ponden? Mag ook toe maar. Magere hein is een personificatie van de dood. Vaak afgebeeld met een zwart gewaad, met een zeis en een zandloper. Maar nu even, hoe ziek ben je als je op het dak gaat zitten van een ziekenhuis? En, want dat is best eng.
1: Nou, ben ik net te gek gewoon.
0: Ja, dat is toch idioot?
1: Ben je net te gek, dat kan niet anders.
0: Nou ja, goed. En dan denk ik €230. Je jaagt mensen de stuipen op het lijf, joh. Ja. Stel dat jij onder de pillen zit en je weet het niet precies. Dat is toch verschrikkelijk?
1: Dan is het gebeurd, ja.
0: Nou ja, goed. Ik dacht, dat moet ik even vertellen.
1: Oké, ja, nou goed.
0: Dus daar ga ik naartoe, hè. Dus wie weet wat ik als ik terug ben allemaal te vertellen heb. Je weet het niet.
1: Ja, ik moet zeggen, ik ben heel vaak in Engeland geweest. Maar ik ben nooit gekken tegengekomen.
0: Nee, je hebt ook nooit in het ziekenhuis gelegen in Engeland?
1: In Engeland? Nee, ja, nee, zeker niet.
0: Ik heb in Frankrijk in het ziekenhuis gelegen. En dan was ik ook bijna dood.
1: Ja?
0: Ja, dat is echt wel een dingetje.
1: Okay.
0: Ik kreeg een blinde darm, maar dat had niemand door. En nou ja, dat ging bijna mis. Dan heb je een buikvliesontsteking en dan escaleert de boel. Wij stonden op een camping ergens in La Lande. En er was ook helemaal niemand om mij naar het ziekenhuis te brengen. Dat heeft mijn vader gedaan. Dus een uur lang over elke hobbel. Nou, iedereen die een blinde darm heeft gehad, weet dat dat impossible is. En ik weet ook nog, toen ik daar aankwam, dacht ik, nu ga ik dood. En ik kan me nog een flits herinneren van de OK. En ik was eigenlijk stom verbaasd toen ik uiteindelijk weer wakker werd. Ik was toen 18 en ik heb 2 weken in dat ziekenhuis gelegen.
1: Zo.
0: Ja, ze waren doodsbang voor complicaties en alles. Dus ja, ik heb eigenlijk al een leven achter de rug.
1: En wat een plattelands ziekenhuis of viel er van
0: nou,
1: mee?
0: Dax. Dat was niet... destijds, joh, dat was 3 keer helemaal niks. Ik had een soort balzaal, maar kon niet lopen. Dus daar had ik allemaal niks aan. En ik weet ook nog trouwens dat je tussenmiddag wijn kreeg bij het eten. En ik had een buurman van 105. En die zat te roken. En ik rookte toen ook. Dat ik dacht, nou, dan gaan we samen maar een beetje roken.
1: Ja,
0: want ik heb hier niets te doen de hele dag. Drama.
1: In het ziekenhuis roken.
0: Ja, in het ziekenhuis. Ja, uit het raam. Je mocht niet in je bed gaan zitten roken, maar uit het raam was oké. En je kreeg gewoon wijn tussen de middag bij het eten.
1: Ja, maar dat is logisch.
0: Nou ja, zeg. Nu kan je dat toch niet verzinnen?
1: Nou, ik kan me herinneren dat... toen met mijn hernia-operatie ook lag ik in Slotervaart ziekenhuis in... nou, het duurde me al veel te lang. En ik moest het weekend overblijven. En dan kreeg ik een wijntje van het ziekenhuis. Nou, dat was hele vieze wijn. Dus heb ik mijn eigen wijn laten komen.
0: Maar mocht jij toen gewoon wijn drinken?
1: Ja, ik kreeg van het ziekenhuis. Zaterdag kreeg je een wijntje. Of een, als je wat ouder was. Ik was toen niet oud. Een, hoe heet zo'n ding? Geel dingetje.
0: Advocaatje.
1: Dat stond natuurlijk.
0: Dat is voor
1: die mensen.
0: Dat,
1: ja, nou goed, maar die mensen zijn toch... Als je in het ziekenhuis is toch een ziel, dan mag ik toch verwend worden.
0: Nou ja, ik kreeg elke dag wijn. Jij krijgt het maar 1 keer in de week.
1: Nee, ik heb uiteindelijk gewoon mijn eigen... Ik moest nog 3 dagen zo liggen of zo. Maar dan bewezen. Maar ik heb mijn eigen wijn heb ik mee laten komen.
0: En sigaren. En de hele boel, caviar, een hele kleren.
1: Zo echt niet, maar ik heb wel... Dus wat dat betreft...
0: ik vond het apart. En ik had dat ook niet verwacht. Maar uiteindelijk...
1: Was het lekkere wijn?
0: Ja, in Frankrijk smaakt alles beter. En als je die wijn meeneemt naar huis, dan smaakt het ineens niet meer. Dat ken je

0: wel, toch?
1: Ja, dat begrijp ik, ja. Ja. Dat is, overigens waar ik geweest ben, kocht ik altijd wijn ook om mee naar huis te nemen. Maar dat is echt niks.
0: Mijn
1: dat
0: vader, die nam niet alleen wijn mee. Ja, echt kofferbakken vol en caravans vol. Maar ook croissants. En die...
1: die worden toch keihard, die dingen?
0: Nee, die vroor die in en daarna gingen ze weer de oven in.
1: Zijn ze dan nog lekker of zo?
0: Ja, dat was best wel prima. Maar oh, wat een herrie altijd. Toen moest hij naar een speciale bakker en... Nou, die hele caravan lag vol. En als jij een bubbelwijn meeneemt, ja, dan gaat dat mis, hè? Zo'n hete achterbak. Dat
1: knalt je in een keer uit.
0: Ja, precies. Ja. Dus, ja, nou ja, goed. Dat soort dingen gebeurden ook.
1: We hadden net even over Formule 1. En we hadden net over... hoe heet het? Michel. We gaan even... De duurt het lang. Ken je die?
0: Nou, het duurt niet zo lang, hè?
1: Het was een live optreden, trouwens.
0: Ja, oké. Het duurt niet lang meer.

0: Oeh, die gaat sneller dan ik verwacht had, eerlijk gezegd.
1: Ja, het duurt niet
0: maar
1: lang.
0: Maar het is wel een lekker muziekje. Het is echt, dat is echt body.
1: Maar
0: het
1: duurt niet heel lang meer dan, hè?
0: Nee, dat klopt.
1: Ter info.
0: Maar goed, we hadden even over Formule 1. 24 augustus is de laatste. 23 augustus is de laatste.
1: Ja, eigenlijk ook gek, hè? Dan wordt dat hele ding weer opgetakeld. En dan uiteindelijk is het... Want het is niet lang geweest dat dat gebruikt is. Ja, nou is het weer klaar. Waarom is het nu weer klaar?
0: Ze wou niet door.
1: Wie niet?
0: Degene die het organiseerde.
1: Oh.
0: Ze krijgen gewoon die tribunes niet meer vol.
1: Nee.
0: Het is een nieuwtje. Hartstikke leuk, hartstikke mooi. En geef omelijk gaat het nieuwtje er een beetje vanaf. Ja, ze kunnen nu... vandaag kwam er wel over de raad dat ze een noodformule 1 kunnen doen. Dus mocht er ergens een land uitvallen, dat hun dan kunnen organiseren. Maar ja, dan worden ze betaald door de organisatie.
1: Ja, ja.
0: Dus laat maar gaan. Ik heb het ook... het is wel eens een keer leuk om formule 1 op assen te doen. Bijvoorbeeld TT-assen. Kan het ook.
1: Ja, dat kan.
0: Makkelijk aanrijden. Maar goed, zij zo. Even kijken. We gaan even praten over B&B vol liefde, volgens mij.
1: Ja, dat moet. Nou, ja, Caroline die staat vooraan. Dus laten we daar maar mee beginnen. Nou, Caroline ziet eruit. Wat mij bij Caroline opviel...
0: Perkament.
1: Is, nee, boven haar neus is het allemaal glad getrokken.
0: Ja.
1: Daarna heeft ze het opgegeven. En nou ja, ze ziet er een beetje uit als een overjarige Barbie met...
0: Maar ze laat al die kerels wel werken.
1: Ja, nou, zij heeft dus
0: niet
1: Arie...
0: niet wordt weg naar huis gestuurd.
1: Arie, maar ze heeft het toch wel een beetje gevonden met Arie.
0: Ja.
1: He, die zet ze de hele dag aan het werk.
0: Is die.
1: Ja, Arie die helpt natuurlijk met van alles, doet de klussen en die is dol op honden. Nou, en uiteindelijk vindt ze Arie eigenlijk best wel prima. Niet om een relatie mee te hebben, maar die kan ze zetten. Alleen ze vindt dus dat Arie een waardeloos gebit heeft. Ja,
0: maar zij dus, is ook, hoe oud is ze? 67 geloof ik of zo. Ze is behoorlijk oud.
1: Veel.
0: Ja, ze is echt behoorlijk oud.
1: Nou ja, jij bent veel ouder, dus zo oud is ze niet. Maar
0: nee,
1: goed.
0: Dat bedoel ik niet, 77 is ze. Maar goed, maakt het niet veel uit.
1: Oké, okay. Nou ja, goed, de leeftijd doet er ook niet zo heel veel toe. Man 2 is gearriveerd en dat is Kees. En ik weet niet wat jij van Kees dacht, maar ik, ik was niet echt helemaal onder de indruk. Bovendien was hij half doof, dus dat schoot ook al niet op.
0: Caroline knapt af op het gehoorprobleem van Kees.
1: Ja, zijn gebit is wel beter dan dat van Arie. Dat moet ze dan wel toegeven.
0: Ja, ja.
1: Nou goed, dan gaan ze wandelen. En eigenlijk vind ik dat ook weer zielig. Ze heeft 4 honden. En Arie en Kees dus.
0: Ja.
1: En het idee is dat ze de plaatselijke wilde katten gaan voeren. En dan geeft ze Kees een zakje. Met water en met eten. En,
0: Kees is die man die er opnieuw bij is gekomen.
1: Ja, en Kees loopt 3 kwartier vooruit, zullen we maar zeggen. En zij roept steeds Kees als ze zo'n kat gevonden heeft. Maar Kees die hoort het niet, dus die loopt maar door. En wat ik wel zielig vind, dan gaat ze dus met die 4 honden. En die oude hond, die grote zwarte, die dondert steeds om.
0: Ja, ja.
1: Ja, ik ben een dierenmens.
0: Een soort herder is dat, een kleine herder is dat.
1: Ja, en die valt dan gewoon om. En dan denk ik, waarom neem je hem dan mee zo ver om die katten te zoeken? Ik vond dat een beetje zielig. Maar het is een vertoning dat ze met z'n allen daar op straat lopen. Het is niet te filmen gewoon. Dus nou, dat was Caroline. Ja, en ik vind dan wel, als je nou zoveel commentaar hebt op andermans gebit, dan vind ik het misschien... Ja, kijk dan zelf eens in de spiegel, toch? Dat is toch niet aardig?
0: Ja,
1: nou, waarom? Want ik bedoel, uiteindelijk maakt het toch ook niet zoveel uit hoe je eruit ziet, als je maar een leuk mens bent.
0: Ja, volgens mij ook. Ja. Nou, volgens mij is ze een beetje baas, maar ze is best wel een aardige vrouw mee, toch? Alleen ja, ze dineert niet.
1: Nee, maar ze komt wel af en toe, weet je. Dat doe ik nou eenmaal niet.
0: Dat komt doordat ze al 30 jaar alleen woont.
1: Ja, maar weet je...
0: Zo hoort voor je.
1: Kijk, ik verdenk heel veel mensen van die B&B vol liefde er ook van... om reclame te maken voor een B&B.
0: Ja, natuurlijk.
1: En bijvoorbeeld Iris, denk ik. Ja, die moet die potten die ze bakt verkopen. Dus, want niet om het een of ander, hè. Van de vorige seizoenen, ze zitten bijna allemaal weer in Nederland.
0: Is dat zo?
1: Die vrouw met die bloem op haar kop.
0: Ja.
1: Want haar dochter heeft een kind gekregen.
0: Nou, dat kan gebeuren, hè?
1: Ja, dan hebben we die andere, de Joey of Joy, die bovenop die berg zat. Die wonen in notabene hier vlakbij, want die krijgen ook een kind. En dan denk ik van... Want ik mis ook het hele B&B gebeuren bij die mensen.
0: Ja, totaal. Het is soms, helemaal weg.
1: Nee, want soms komt er een kamer voorbij. En dan denk ik... Je gaat me toch niet serieus vertellen dat je daar mensen onderbrengt? Ik heb het maar even over Thomas met die Dutroux-kamer van hem daar. Dat ik denk van... Je gaat toch niet serieus daar mensen onderbrengen? Dat kan toch niet?
0: Ja.
1: Maar goed, over hem gaan we het zo hebben.
0: Timothy.
1: Ja. Timothy die ligt het liefst op de bank, hè? Nou, maar is daar niet over te zeggen.
0: Dat ben ik met je eens. Maar ik zag gisteren, als ik even serieus naar hem te kijken... Ik denk, goh, hij heeft dan die andere knaap bij zich. Die Wadi of zo heet die gozer.
1: Wadi, ja.
0: Maar,
1: Waad.
0: Oké, maar dat vind ik, een hele enge man. Maar die Timothy, als je een beetje kijkt, joh, een hele serie, ja, hij is lui en hij zit op de bank, et cetera. Maar hij is niet, ja, ik vind hem een aardig kerel eigenlijk.
1: Timothy.
0: Ja, Timothy. Die knaap die erbij staat, dat is echt een griezel, maar vind ik persoonlijk. Maar
1: nou, maar volgens mij komt zijn vriend uit Deventer weer terug, die nu even dat
0: is, op ja, die zit nu in
1: Curaçao is voor een huwelijk. Ja, die komt wel weer terug. Ja. Volgens mij zijn die twee wel aan elkaar gewaagd. Maar goed, ook daar komen nog een stel andere mannen, hè?
0: Ja, klopt.
1: Dus we zijn er nog niet.
0: Oké, goed. Maar dat is... We gaan het gewoon meemaken. Hebben we er nog eentje? Dan gaan we even muziek luisteren.
1: Even kijken.
0: Eline.
1: Ja, want Fred bewaren we even, hè?
0: Ja, als laatste.
1: Als
0: uitsmijter.
1: Nou ja, Eline is ook wel wat over te vertellen. Want die heeft natuurlijk meneer Kaaklijn, zo noemen ze hem. Ik volg even nog voor de luisteraar. Er wordt heel veel over geschreven over dit. En nou ja, goed, de man in kwestie die heeft iedereen onderhand al een bijnaam gegeven. Dus daar zit ik ook een beetje in. De man die er dus al is, die wat kalige meneer, die noemen ze dan Kaaklijn. En ja, het rare was...
0: Kees-Jan.
1: Ja, die was helemaal eigenlijk into the picture. Alleen nu de nieuwe man is gekomen, is het feestje helemaal over. Menno is een beetje een malotig type.
0: Dat is een ADHD-figuur.
1: Ja, en Kaaklijn is een keurige man. Hij neemt ze allebei mee uit golven. Dat is ook een heel gedoe. Dat begint al, hè? Niet lachen. Hij weet dan wat van golven. Dus hij werpt zich ook op als de pro. En dan zegt hij als eerste, ja, golven, je moet wel opletten, want dat is een levensgevaarlijke sport. Ja, weet je, dat is geen levensgevaarlijke sport. Tenzij je elkaar natuurlijk een bal in het gezicht hengst. Of je slaat elkaar met die club. Dan gaat het niet goed. Nou ja, goed. Lang verhaal kort. Hij vindt het niet grappig. En hij heeft zoiets van... dat hij een soort drie sterren restaurant is. En dat de andere jongen... dat hij een soort... kapsalon is.
0: Ja,
1: daar degradeer je toch iemand anders ook gelijk mee tot in de...
0: Dat kan je op de radio zeggen, maar niet in zo'n programma.
1: Nee, dus Menno is een kapsalon en hij is een drie sterren restaurant en Eline moet eigenlijk gewoon maar kiezen wat ze het liefste heeft. Daar komt het door.
0: Luisteren. This is not America.
1: Ja, ben ik dan aan de beurt al? Ja. Niet te geloven, dan gaan we dat doen. Dit is Bonaire, want daar komen we zo op terug. Bij Fred Tonijn.

0: Nou, we gaan naar Aruba toe. Of?
1: Ja, we eindigen denk ik maar even met Fred Tonijn. En dan doen we eerst even Timothy Thomas. Wat ik even wilde zeggen, ik heb het al veel vaker geroepen. Rick Evers met CK schrijft over B&B vol liefde. En echt tijdens de uitzending denk ik dingen of zie ik dingen. En ja hoor, dan schrijft hij erover. Okay, dus
0: wat
1: het
0: heeft
1: is
0: hij over
1: te
0: Thomas
1: leuk.
0: Geschreven?
1: Nou ja, Thomas is natuurlijk met, hoe heet ze, die vrouw? Moeilijke naam. En ja, hij gaat zo snel. Zij is er net een paar dagen en ze hebben het al over kinderen krijgen. Zij heeft al verteld dat ze een miskraam heeft gehad, maar heel graag kinderen wil. Nou, hij heeft de beest uitgehangen al die jaren, maar wil nu ook kinderen. Dat ik denk.
0: Totdat er die nieuwe dame bij komt en dan is er weer verhouding. Nee, dat klopt wel, want het verhouding is totaal weer anders.
1: Ja, maar meisje, wat denk jij van die nieuwe vrouw?
0: Nou, niks, maar dat meisje was dan een beetje. Ik ben even de naam kwijt van Max heet.
1: Oh ja, Max.
0: En dat komt een beetje los. Dus ik vond haar komt ze toch een beetje verlegen over, vind ik en alles. Dan komt er niemand anders bij en dan is het gewoon weer over. Dan gaat ze een rondje lopen.
1: Nou, het enige wat mij opvalt is dat Thomas, die gaat echt voor blond haar en lang. De nieuwe heet trouwens Paula.
0: Oh ja, Paula, ja.
1: Ik weet het niet.
0: Ja, dat gaat niet worden.
1: Nee, nou ja, goed.
0: Hij heeft zijn hart al weggegooid aan Max.
1: Dat weet ik niet, dat weet ik ook niet.
0: Jawel.
1: Nou, maar ik denk dat zij niet wil.
0: Jawel, Max wil wel juist. Jawel, die moest alleen, hij moest, het is een slow burn.
1: Slow burn?
0: Ja, langzaam opbranden.
1: Dat is een heel mooi liedje trouwens, slow burn. Ja, die zit hier niet in de computer.
0: Nee, die heb ik wel zo direct. Hey.
1: Oké, nou dan moet je maar eens even kijken. Dat is echt een heel mooi liedje.
0: Zullen we die eerst even doen of gaan we eerst even over Fred praten?
1: Nou ja, moet jij hem opzoeken?
0: Ik heb hem al hier. Hij staat hier gewoon, dat wist ik gewoon.
1: Maar dat is niet het liedje wat ik bedoel, denk ik.
0: Jawel.

0: Nou, goede keuze. Slowburn. Ja,
1: dat is Ricky van De Beste Zangers. That Arizona Sky. Blijven zingen. Het origineel is van Kacey Musgraves. En voor iedereen die dit een mooi nummer vindt, luister daar maar eens even na. Het is echt dat fantastisch nummer. Ja.
0: Goed, we gaan even bed en breakfast afmaken. Fred, mijn grote vriend.
1: Ja, Fred is volgens mij de hunk van B&B voor liefde 2026.
0: Ja, dat kan je missen, ja.
1: Toch, hè? Ik heb altijd een gevoeletje dat ik mensen ergens op vind lijken. En dan roep ik altijd, het is een kruising tussen die en die. En de meeste mensen die mij kennen roepen dan, ja. En ik heb bij Fred elke keer, ik moet aan The Shining denken.
0: Oké.
1: Heb je dat ook?
0: Nee.
1: Hij heeft wel klunzig haar, vind je niet?
0: Ja, klopt, ja.
1: Jongen. Nou goed.
0: Maar hij heeft wel een vriendelijk uiterlijk, vind ik.
1: Nou, ik vind...
0: Ja, hij is onverzorgd, ziet er niet
1: nee,
0: uit.
1: Nee, maar buiten even onverzorgd. Het is ook een lastpak, hoor.
0: Ach, nee, hij heeft zijn eigen mening.
1: Ja, nee, maar als je nou bij alles... Hij gaat in gesprek met Doeten. We beginnen even op het verkeerde punt. Hij gaat in gesprek met Doeten. Doeten is zijn derde vrouw waar hij eventuele relatie mee kan krijgen. Dan heeft hij een lulverhaal over de einder.
0: Over de
1: einder. Ik weet niet of jij het gehoord hebt.
0: Nee.
1: De horizon.
0: Oh, oké, dus horizon.
1: En dan stelt hij een vraag over dat ik denk... Wat moet ik hiermee?
0: Ja.
1: En dan zei...
0: Ja, maar het is een kunstenaar, hè?
1: Hij leeft in de wolken. Op. Ik ben toch ook een kunstenaar, jongen?
0: Ja, jij leeft niet in de wolken.
1: Nee, en ook niet in de einder.
0: In het bos.
1: En ook niet in de weet ik veel wat. Hou toch op. Dus hij... hij verwacht ook dat mensen dingen willen horen. We zullen zo wat duidelijker worden, hoor. Maar dan is het echt... Ja, ik had liever... Ik hoor het hem denken. Ik had liever gehad dat je dat zou zeggen.
0: Ja.
1: Ja, ga met je alter ego zitten praten. Dan ben je het misschien een beetje met jezelf.
0: Ik zit me net zo juist te vertellen. Weten wij waar die dames slapen? Hebben we dat ooit gezien?
1: Nee, en ik vind dat hele B&B gedoe... Het is een raar zandstraatje tussen houten vlonders.
0: Een mooi gebied heeft hij.
1: Wat moet je daar?
0: Ja,
1: zitten nou, daar ook slangen trouwens in dat water?
0: Ongetwijfeld.
1: Volgens mij wel.
0: Nou, ik weet niet of waterslangen. Maar in ieder geval kruipen daar wel slangetjes.
1: Nou goed, het punt is, Fred, en ze noemen hem Fred Tonijn, want hij zit van die tonijnen in elkaar te klooien. Die was met, of is eigenlijk nog steeds met Yvonne. Yvonne was gelijk straalverliefd op hem. Hij vond Yvonne ook leuk.
0: Nee, in eerste instantie vond hij het niet leuk, ze praten te veel.
1: Oh ja, ze praten te veel, maar hij vond haar wel leuk. Nou goed, nu is Doeten er. Is Doeten een Friese naam?
0: Ik weet het niet. Ik weet niet
1: wat we ermee moeten. We noemen er maar Doeten. Doe maar. Nou goed, ik ken niet veel mensen die Doeten heten. En Doeten die staat als een verbaasd kind. Elke keer te kijken als Fred iets zegt. Dat ik denk, Fred, je kletst uit je nek. En zij denkt, wat fantastisch.
0: Wat
1: nou,
0: leuk, ja.
1: Ja, dat is dan wat het is. Nou goed, zij gaan met z'n tweeën een dagje uit. Met de andere gaat hij kippen verkopen. En dat is het grote gedonder, hè. Fred heeft hele kippen en halve kippen. De hele kippen moeten in een grote zak. En de halve kippen moeten in een kleine zak. En die vrouwen doen dat verkeerd. En dan is Leiden in last. Nou ja, of Bonaire in last. Ik weet niet wat je ervan moet zeggen. Maar hij gaat met Doeten een date doen. Dan, ik weet niet of jij dat dacht, maar ze gaan dan met zijn volgende bolide. Hij heeft een
0: open
1: kippentruck.
0: Truck of zo, ja,
1: hij heeft een toektoek.
0: Ja, maar dat maakt het juist leuk.
1: Ja, nou, en nu heeft hij weer een pick-up.
0: Ja.
1: En dan doen ze dus die achterklep open, gaan ze met z'n tweeën opzitten. Dat ik dacht, nou, maar goed, dat doet er niet 300 kilo weegt. Want dan zou die, dacht jij dat niet, dan breekt die klep af.
0: Nou, dat valt mee, dat zijn wel sterker.
1: Nou, was een leuke
0: Toyota.
1: Opmerking, maar goed.
0: Het is een Toyota.
1: Goed, nou, gaan ze zitten en dan zegt Fred ineens, wil je een biertje? En dan zegt zij heel blij, heb je die dan? En dan denk ik, nee, dat zeg ik nu, wil je een glaas champagne? Nee, dat heb ik niet bij me. Nou goed, doe maar. Dat heeft hij dus wel. En na 3 minuten moet hij plassen. En dat doet hij in de zee. Dat ik denk van, gadver. Je had ook kunnen zeggen, ik ga even zwemmen. En ik zeg niks. Toch, waarom moet je het zeggen?
0: Ja, oké.
1: Nou goed, dan komt hij terug. Dan denk je, ja, nou. Maar dan moet Doeten ook ineens plassen. Maar die zegt, ik ga niet in de zee. En dan gaat ze achter die auto. Maar dan komt er gelijk een enorme bus met toeristen aan.
0: Het werd ook heel snel afgekapt, het programma.
1: Ja, hilarisch.
0: Ik weet niet hoe dat afgelopen. Uiteindelijk kwam ze in de zee, zoals dat.
1: Precies, terecht. Uiteindelijk heeft ze dus ook maar in die zee geplast. En komt er uit met een open been. Ja. Echt één grote beenwond, één brok ellende.
0: Lekker dat zout.
1: Ja, en dan zegt ze, ja, nou, het is allemaal heel gevaarlijk. Maar goed, dat zout zal het wel dempen. En dan gaan ze weer verder met een biertje drinken. Ze doet ook niks aan dat been. Hij heeft ook geen pleister bij zich. Nou ja, goed. En dan is het van, dat ze dan ook nog wat heeft meegenomen. Want dat vindt ze allemaal heel leuk. Iedereen weet dat het verboden is om koraal mee te nemen.
0: Kan je voor vastgezet worden.
1: Precies. Hij zegt, ik weet niet, de doodstraf krijg je ervoor. Maar goed, hij weet het niet. Dan gaan ze weer terug naar huis. En daar is Yvonne, want die is aan het lezen. En die heeft dan onderhand bijna de boek uit. En dan gaat ze dus heel trots dat allemaal laten zien, dat koraal. En ja, Yvonne die zegt gewoon, ik zou het maar niet meenemen in dat vliegtuig. Want je wordt gewoon gepakt. En je gaat, dat vindt Fred dan allemaal niet. Die vindt dat allemaal onzin. Dus ja, daar zit je dan naar te kijken s'avonds.
0: Ja, klopt. Ja. Nou,
1: dat is dan wat het is.
0: Het begint wel steeds komischer te worden, moet ik eerlijkheidshalve zeggen.
1: Nou, ik weet niet of vanavond, want er ontbreken er nu een paar, hè? Want
0: ja,
1: we
0: klopt,
1: hebben
0: ja.
1: natuurlijk Paul en nou, we
0: die
1: hebben...
0: Komen, die komen nu aan boord, denk ik.
1: Komen die vanavond
0: ja,
1: weer?
0: Ja, zullen vanavond al. Om en om zo'n beetje.
1: Ik vind wel, als Fred ervoor is, dan gebeurt er ook weer wat.
0: Ja, klopt, ja.
1: We hebben nog maar een kwartier. Wat
0: ja,
1: is
0: dat
1: dit
0: gaat,
1: toch? Zullen we maar gewoon 3 uur gaan uitzenden? Ja, trouwens, jij zit leuk te zoeken. Ik ben aan de beurt.
0: Hoezo dat dan? Je hebt net Not the Disamerica gedaan.
1: Nee, jij hebt net Slow Burn gedaan.
0: Dat heb ik voor jou gedaan.
1: Nee, dat heb je niet voor mij gedaan. We gaan even ABC. Beetje actie in de tent.

0: zat ik te hard trouwens, maar dat maakt niet zoveel uit.
1: Oké, nog even voor alle luisteraars die het leuk vinden om wat te lezen over B&B Vol Liefde. Want ik vertel het natuurlijk toch klunzig, maar het komt uit een goed hart. RickEvers.nl. En die schrijft overigens ook over Boer Zoekt Vrouw. Je kan hem vinden op zijn eigen website www.rickevers.nl. En als je het leuk vindt hoe die schrijft, kun je er ook een schrijfcursus volgen. Of op Facebook. Okay. De moeite waard.
0: Heb jij wel eens een zonverduistering gezien?
1: Nee, dat schijnt nu te komen. Hè? Wanneer?
0: Ja, woensdag.
1: Heb jij zo'n bril dan?
0: Nee, ik heb heel, ik vind het, ja, het zal wel aan mij liggen. Maar nee, toevallig zie ik hier Bergos Optiek in Zwezep verkocht die dingen. En die was hem s'morgens om 8:45 was je als de 350 eclipse brillen wist ik kwijt.
1: Kan je niet zo'n 3D bril gebruiken uit de bioscoop?
0: Nee. Dat schijnt, niet? Nou ja, goed, dat schijnt heel slecht te wezen. Dan,
1: voor
0: gaat
1: wie?
0: Het,
1: voor de, uiteindelijk, voor de planeet?
0: Uiteindelijk als die zonsverduizing over is, heb je een gaatje in je ogen. En dan zie je de hele dag alleen maar een gaatje. Moet je niet doen. Nee, het is
1: en
0: alleen
1: kan je dan gewoon je Ray-Ban zonnebril niet opzetten?
0: Ja, die is veel zwak.
1: Ja. Zwak?
0: Dat is eclipse. Dat is, je hebt er nooit gekeken naar zonsverduistering.
1: Nee, want als ik nu een gaatje omhoog, daar heb ik geen zin in.
0: Nee, dat kan echt niet. Maar goed,
1: geen gaatje omhoog.
0: Ja, ik vind echt, hoe heet het echt? Ben is inmiddels binnengekomen. Die gaat wel naar zonsverduistering kijken, volgens mij. Ben.
1: Heb jij zo'n bril, Ben?
2: Nee, ik heb hem ook niet. Dus dat is een beetje jammer.
0: Oh, oké. Heb je al eens gezien?
2: Ik heb het wel gezien.
0: Ja.
2: Alleen ja, een beetje uit de schuine hoek vandaan. Ik zag net wat is het nou, een rooster. Pan met gaatjes
0: erin. Ja, een vergiet.
2: Vergiet, ja.
1: Dus je moet ook een vergiet kijken.
2: Ja, dan filtert dat die gaatjes.
0: Nou, voor degene die...
1: Sommige mensen hebben een gaatje in hun hoofd. Dan kan je beter...
0: Voor degene die toch een bril hebben, ga zeker kijken. Ik weet niet hoe laat het morgen is, maar morgen is het ergens... in ieder geval overdag, dat kan niet anders. Nee, dat is... Dus even kijken hoor. Wacht even. 12 kussen. Woensdag 12 kussen. 8:45. Begint de zonsverduistering.
1: 7:17.
0: Oké. En om 7:50 s'avonds is het volledig.
1: Nou, het hoogtepunt staat daar.
0: Het volledige hoogtepunt. En dan de volledige verduistering.
1: Maar even serieus. Je moet er dus niet naar kijken zonder bril. Want dan krijg je een gaatje
0: eclipse,
1: in je oog.
0: Zonder eclipse. Al brandt in je hoornvlies. Weet ik het allemaal.
1: Dat geloof jij.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Dat zeiden ze vroeger ook allemaal, mensen bang te maken.
0: Jij kijkt niet naar televisie, je luistert niet televisie, je luistert niet naar de radio. Iedereen de hele dag wijst erop dat je dat niet mag doen.
1: Wie zegt nou
0: zelfs
1: dat ik
0: lasbril
1: niet kijk?
0: Zelfs een lasbril is niet goed.
1: Ik heb net een heel verhaal over Fred Tonijn, dus ik kijk wel zeker televisie.
0: Ja, maar je kijkt naar de verkeerde momenten.
1: Oh ja, oké. Okay. Ja,
0: je wist ook niet dat Batavus failliet was. Dat wist ik al om 6 uur.
1: Nee, maar dat was net pas op het nieuws.
0: Oké. Okay,
1: nou dus goed. Dat konden we niet weten,
0: ja,
1: voor
0: wel,
1: die tijd.
0: Ja, ik wist het.
1: Oh.
0: Maar goed, maakt niet zoveel uit. Wat hebben we nog meer voor onzin?
1: Ja, niks.
0: Helemaal niks meer natuurlijk.
1: We hebben 8:36 nog.
0: Jij hebt gezegd, ik heb nog een heleboel nieuws. Dus nou, kom erop met nieuws dan.
1: Ja, ik heb helemaal niks, joh.
0: Is dat zo?
1: Nee, ik had wat over die Herald of Free Enterprise. Maar dat heb ik al verteld.
0: Ik zag bij...
1: ik heb nog wel leuke weetjes.
0: B&B zag ik elke keer bodemdrift voorbij schieten.
1: Ja.
0: Weet je wat bodemdrift is?
1: Nee, ik kan me alleen voorstellen mensen die een bootje hebben in een haven en waar geen water meer in zit, dat je dan op de bodem ligt met je bootje.
0: Nee, bodemdrift is de neiging om een verpakking, schaal of fles helemaal leeg te maken, zelfs als je geen honger of dorst hebt. Dat is bodemdrift.
1: Dus dat is gewoon als je te veel wijn drinkt?
0: Nee, dan wil je het helemaal opdrinken.
1: Oké.
0: Okay. Die fles. Dat okay. is bodemdrift.
1: Oké. Okay.
0: En waar komt dat vandaan? Ja, dat weet ik ook niet. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit.
1: Oké. Ik heb nog wel even een grappige. Vreemde gewoontes. Dus mensen die... Dat heb ik bijvoorbeeld. Als ik een boek heb en ik ben op een gegeven moment goed onderweg, dan ga ik toch lezen hoe het afloopt. Super irritant. Ja, dat doe ik. En zo zijn er een heleboel rare gewoontes. Onder andere dat je nooit de eerste treden neemt van een roltrap.
0: Je stapt eroverheen.
1: Ja, blijkbaar ja. Keihard zingen als er iemand thuis is. Nou, in een schap nooit de eerste fles pakken. Ja, kijken hoe laat het is en het gelijk vergeten. Nou ja, of elke 10 seconden je zakken checken of die sleutels er nog in zitten. Dat herken ik wel trouwens. Okay. Super irritant is dat.
0: Nou, geweldig. Ik mag nog een liedje draaien, dan mag jij afsluiten.
1: Nou, kom
0: ja,
1: maar
0: toch?
1: Op met dat liedje.
0: Zal ik eens een leuk liedje doen? Niemand is bijzonder.

0: Nou, we gaan eruit met... mag jij een liedje, maar jij mag afscheid nemen.
1: Ja, we gaan eruit
0: tot,
1: met...
0: Tot donderdag.
1: Met Radar Love.
0: Wie heb je donderdag?
1: Ik heb donderdag katten en honden die zonder dat ze in het asiel komen herplaatst worden.
0: Oké, okay, hartstikke
1: Dus alles wordt daar ter plekke geregeld. Je moet daar ook wat voor betalen. Maar dan komt je hond niet in het asiel terecht.
0: Nou, perfect.
1: Maartje van den Einde.
0: Nou, dat gaan we meemaken donderdag
1: gaan
0: om
1: we doen.
0: 5 tot 6.
1: Van 5 tot 6. En volgende week zijn we er niet, want dan is er iets anders. Bovendien is de weg ook afgesloten. Dus over 2 weken zijn we terug. We gaan... eruit met Radar Love.
0: Oké, okay, prettige avond en tot volgende week weer.
1: En nou,
0: volgende week zijn we er wel of niet?
1: Nee, volgende week zijn we er dan dus niet.
0: Oké, okay, zouden we volgende week niet. Oké, okay, dan zijn we er over 2 weken er weer.
1: Ja, je komt nog niet van ons af, hè?
0: Nee. Prettige avond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
2: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
1: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
3: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer. Ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
1: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Blue FM presenteert Stemloos. Een programma waar niet in wordt gezongen. Presentatie Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, bijzonder goedenavond. De 11e augustus. En morgen dus de zonsverduistering. Net wat Rob hiervoor al zei. Goed, na heel veel informatie krijgen we wat minder informatie, maar meer muziek. En vanavond een special. En dat is Santana. Goed, laten we met een trompet beginnen.

Vorige week nam ik de Billboard Hot 100 door met allemaal instrumentale nummers. Het was een hele uitzoekerij, maar we zitten nog steeds in de jaren 60. We komen dan ook weer tegen de Markets met Out of Limits.

Ik zei net dat het in de jaren 60 was. Inderdaad, het klopt. Want dat was 1964. Want we zetten dit nog even voort in 1964 met Robert Maxwell en orchestra. Een heel rustig nummer, maar ja, dat hoort ook wel een klein beetje bij Stemloos.

Ja, we hebben heel wat moois in petto, zou ik zeggen, bijna. Dit is in ieder geval een heel rustig nummer. Shangri-La. We gaan naar Ventures. We gaan richting meer naar de popmuziek en ook naar de gitaar. Maar Walk Don't Run. En dat is ook nog steeds in 1964.

0: Park Don't Run van The Ventures.
1: Stemloos met de trompetplaat. Trompetplaat,
0: trompetplaat. Eigenlijk hadden we hem al op het eerste nummer hè, met El Hurt en Java, maar nu dit nummer even in de belangstelling met een jingeltje uit 1964, maar dit nummer natuurlijk wel. Cotton Candy.

We schuiven nu op naar 1965. We gaan naar de piano. En dan van het Ramsey Lewis trio met de In Crowd 65.

0: Stemmers met de avondspecial.
1: De avondspecial, ja, dan gaan we naar een hele mooie, een hele goede groep. Santana, die heeft verschillende mooie cd's of lp's gemaakt. We hebben hier het over de cd-lp Marathon en Moonflower en Caravan Serai. Nou, daarvan inderdaad drie nummers. We beginnen met cd Marathon, Aqua Marine. En ik waarschuw je even, nou ja, waarschuwen. Die nummers die zijn nog niet zo kort, dus kan wel eens soms 5 of 6 minuten duren.

1979, Aquamarine met de cd dus, Marathon. We gaan naar een andere cd, LP, The Moonflower. Het is 1977 en Flor de Luna.

Floor de Luna 1977. Toch een mooie nummer vind ik als het eerste nummer van Aquamarine. Maar goed, het is ook een hele andere CD-LP. Goed, we gaan naar 1972. En als ik zo naar buiten kijk, dan is op dit moment niet zoveel wind. Maar Santana zegt Song of the Wind.

Wie weet is dit wel de gitaar van Carlos Santana die steeds vooraan hoort homen. Dit is heel wat anders natuurlijk, Carlos Santana. Het is wel mooi, die gitaar. Oké, we gaan naar filmmuziek, maar daar heb ik wel een opmerking over.

0: Stemloos. Met filmmuziek.
1: We hebben het over de film The Good, The Bad en The Ugly uit 1968. De single die verscheen van Hugo Montenegro, die was in Europa toch iets anders dan de Billboard Year End Hot 100 uit 1968. Dus ja, een speciaal iets weer, want ze doen iets met andere instrumenten. Maar ja, Hugo Montenegro, ja, dat is ook wel eens best leuk natuurlijk. We gaan daar naartoe luisteren.

is toch een heel iets andere uitvoering hoor van Hugo Montenegro. We hebben verder in 1968 Hugh Masekela, is Grazing in the Grass, 1968.

Uuk Masagela. Goed, we gaan naar een nummer die volgens mij ooit wel eens gebruikt werd bij Veronica als zeezender. Cliff Nobles en Co. The Horse. Soms vindt er actie volgens mij. Ik dacht dat dit zo was geweest.

Ik denk dat ik een beetje weet waar die muziek vandaan komt. Want volgens mij, Veronica als zeezender van de Veronica Drive-In Show komt die en die datum op die en die plaats met de Drive-In Show. Daar komt het volgens mij vandaan. Dat is een beetje als een soort jingle gebruikt. Santana had iets eerder iets over Song of the Wind. Maar de Sound Orchestral, ja, Catch Your Face to the Wind. Het is dan 1965.

Sound Orchestra, heel mooi. Catch Your Face to the Wind. Hey, hoor nou eens even. Ja, dat had ik eens helemaal niet verwacht. Maar ja, het is net of de wind een beetje terugkomt. Hè? Catch Your Face in the Wind. Goed, naar een Duits orkest, Bert Kempfert. En die zingt over de rode rozen voor een mooie Blue Lady.

Van het ene orkest gaan we naar een ander orkest en naar een nummer die is heel vaak gebruikt door mijn collega Theo met Horst Jankowski. Het was zijn begintune en dat was allemaal van hem uit 1965. We gaan eens even kijken, want het is, hier staat hij. Het is een beetje donker.

0: Aan op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
2: Er toch een signalen kwamen van reële dreiging voor de mensen en voor de omwonenden. Voor de oerlijst en ook voor de mensen in de bus. Dat we zeiden van ja, dan mag we de ME inzetten.
1: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat de noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
3: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
1: Milou van Wijk werd tweede op de 100 meter vrije slag. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Love Songs, een muziekprogramma waarbij alles om de liefde, romantiek en genegenheid draait. Gepresenteerd door Ben Ransdorp op Blue FM.

Ja, we zijn er dan weer terug in het tweede uur. En ook voor zaterdagavond. Het is net 11 uur geweest. En voor de dinsdagavond. Het is net 9 uur geweest. Maar we hebben vanavond weer wat hele mooie nummers, zou ik bijna zeggen. Het is natuurlijk ook een beetje smaken verschillen. Goed, laten we maar beginnen uit 1971. En de liefde straalt er vanaf, want Annie Williams denkt dat hij verliefd is.

1971 gaan we naar 1995. Een nummer die is bekend geworden door Sonny & Cher, Kenny Rogers en Dottie West en Ray Charles onder andere. Ongetwijfeld zullen er wel nieuwe zijn of andere zijn die dat gedaan hebben. Maar voor dit nummer All I Ever Need Is You gaan we naar Volendam. Het is Annie Schilder. Ja, ik vond Annie altijd mooier zingen dan, hoe heet ze ook weer? Ja, Carola, ja.

Annie, ja. We gaan naar Bobby Vinton. Kun je je voorstellen in de jaren 70? Want dit volgende nummer is uit 1972. Dat je een kus bijsluit in een briefje misschien die je stuurt naar je vriendin of je toekomstige vrouw. En dan kus je even op het papiertje en de afdruk zit daarop. Dus dan zou je bijna zeggen, sealed with a kiss.

van de Bengals, ja, dan gaan we toch weer naar Volendam. En ze is volgens mij ook op nummer 1 gestaan. We gaan naar 1969. En de clips die je op je televisie ziet, op de WhatsApp, nee, WhatsApp wil ik bijna niet zeggen, YouTube moet ik zeggen, daar zie je ze allebei lopen. Kees Meerman volgens mij en Piet Veerman. Ja, dat is heel mooi, want ze lopen op het strand en dan zingt hij. En dan begint hij vooraan, Veerman, en die andere Veerman komt daarna.

Het blijft een prachtig nummer, want volgens mij is die ook op nummer 1 beland in de top 40 in 1969. We gaan over naar een vrouw, die is helaas dit jaar overleden, of een zangeres. En ze viel ook erg op, want haar stem was een beetje schor geworden door wat voor, misschien had ze iets met haar keel. Maar dat viel, daarom viel ze dus op. Maar You Are So Beautiful, dat is volgens mij ook een mooi nummer van Joe Cocker.

Kort maar krachtig, Bonnie Tyler met You Are So Beautiful. Ja, we zijn nu aangekomen aan een special. Dat was eerst eigenlijk van de Four Tops. Daar horen we straks wel meer van, maar geen langere nummers. Niet meer nummers. We gaan naar Roy Orbison. Ik heb ook een ontdekking gedaan, want ik wist niet dat hij het nummer ook had gezongen. Distant Drums, dat kennen we natuurlijk allemaal van James Reeves. Maar zijn uitvoering, ja, het blijft ook weer heel bijzonder. En daarom heb ik ook nog twee andere nummers gekozen. Maar wie dat zijn, dat hoor je zo.

Vooral die drum die je er tegenaan hoort. Ja, heel mooi van Jim Briefs. Ik ben er wel een beetje van onder de indruk. Ja, Roy Orbison heeft natuurlijk verschillende singeltjes gemaakt. Onder andere ook Pretty Woman. Maar je hebt ook het andere. Met zo'n singeltje heb je natuurlijk een B-kant. Yo Te Amo Maria. En die is uit 1962 of ongeveer in die trend. Of 1965. En dit is ook weer zo'n mooie ballad.

Ook deze heb ik bij de voorafluistering ook meerdere keren beluisterd. Want ja, het heeft toch iets. Die muziek die pak je helemaal. Maar nog zo'n mooie. Here Comes the Rain, Baby. Daar kreeg ik vanmiddag een tip van mijn schoonzus. Ja, uit 1967. Dit schijnen ze ook al meerdere keren gedraaid hebben. Ja, dat kan tegenwoordig, hè. Here comes my baby. Here comes the rain, baby.

Drie prachtige nummers hoor, van Roy Orbison, Distant Drum 64, Yo Te Llamo Maria 62 en Here Comes the Rain Baby 1967. Een heel andere groep krijgen we nu, de Four Tops.

Soms worden ook namen gebruikt natuurlijk om een vrouw of een zangeres, wie dan ook, te aanbidden. We gaan naar 1967 en we hebben het over Bernadette. Natuurlijk ook nog één nummer van de Four Tops.

Het is bijna 11 minuten over 9:30, oftewel 11 minuten over 11:30. Dit als je bijvoorbeeld op zaterdag zou luisteren. We gaan naar een jonge dame. Ja, een mooi nummer van Olivia Newton-John. Vroeger noemde ze haar ook wel eens, ik weet niet of dat een scheldnaam was, Olijfje, Olivia Newton-John. Met ook met een nummer wat door Kiki Dee is ook vertolkt, maar dit is het nummer Amoureuse.

Ze heeft ook een hele liefelijke stem, vind ik hoor. Olivia Newton-John. Amoureuze, dat moet je wel goed zeggen. Goed, we gaan naar een zangeres die ooit in films heeft opgetreden en gespeeld. Dat is Doris Day. Verschillende films heeft ze gemaakt. Maar ze kon ook nog aardig goed zingen. Maar de titel Move Over Darling, dat is ook de titel van een film waar ze dus heeft gespeeld.

gaan naar 1966. In het eerste uur met stemloos draaien ik Bert Kemper volgens mij met Red Roses voor Blue Lady. Maar dit is de originele. Vic Dana.

Vic Dana, 1966. We gaan naar een vrouw die ook helaas is overleden. Dat is, 1984 heeft ze een mooi nummer gemaakt. Het is Tina Turner.

is al bijna 9:55 en oftewel 9:55. Nog eentje uit 1954. Clyde McPether, A Lover's Question.

Tot zover dan het programma Stemloos en natuurlijk ook de Love Songs. Sweet dreams for you. Close your eyes. Ik hoop dat u een beetje genoten heeft van die mooie muziek. Zelfs vond ik Roy Orbison prachtig. Maar ja, smaken verschillen. En voor de dinsdagavond dus vanavond nog een prettige avond. En voor de zaterdag wel trusten en goede nachtrust.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
2: Ik vind het een enorm verlies voor Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel ervan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers zitten horen, zelfs op vakantie zijn.
1: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Dit is WWWW, een praatprogramma over actuele zaken in Elburg en omgeving. Luister naar Wat Wij Willen Weten op Loe FM.
1: Ja, goedenavond. Inderdaad, WWWW, Wat Wij Willen Weten. Rob de Koning is achter de microfoon in technische ruimte. Egbert is nog een dagje aan het fietsen met zijn familie. Dus die is er vandaag niet. Dus we hebben een iets andere WWW dan we gewend zijn. Egbert en ik hebben alle leuke items en dat soort dingen meer. Maar dat is nu even wat minder. Maar maakt op zich niks uit. We gaan in ieder geval, heb ik nagedacht, van ja, wat ga ik eigenlijk doen? Nou, weet je wat, ik ga zo gewoon Hollands Uurtje draaien. Niet een Hollands Uurtje à la... Oudere Hollands, en zien we, daar horen we de hele week al over de Loe heen. Maar ik heb gewoon jonge muziek van jonge Nederlandse zangers. En hoofdzakelijk allemaal Nederlandse gezongen zangers. We gaan als eerst even luisteren. Eens even kijken naar Ellie Wild. Misschien nog nooit van gehoord, maar Thuiskomen.

Ja, Ellie Wild. Ik ken haar niet, maar lekker stemmetje gaan toepassen. Toevoegen, dus we zullen meer over haar gezenden, uitzenden. Dus kijken, we gaan er snel eens. Plaats delict. Totaal iets anders.

Ja, dan wat internationaal nieuws is door. Een leuk stukje. Een Canadese vlucht geannuleerd omdat kind weigerde een gordel om te doen. Ja, wat gebeurt daar? Een vlucht van de Canadese luchtvaartmaatschappij Porter Airlines is donderdag geannuleerd omdat de kinderen weigerden te gaan zitten en de veilige gordel vast te zetten. De reis werd omgeboekt naar een volgende dag. Nou, je zal er als medepassagier meegaan. De ouderen en de bemanning hadden gebeden om het kind in de stoel te krijgen, maar het lukte gewoon niet. Dus uiteindelijk hebben ze de stad afgebroken en hij is weer teruggegaan naar het platform. Maar ja, goed, toen was het te laat. Dus is de reis uiteindelijk omgeboekt naar de volgende dag. En hoe het met kind afgelopen is, weet ik niet. Maar ja, die ouders en de kinderen zullen toch helemaal een nat als kind niet, maar die ouders zullen toch wel een setje krijgen, want het kost een hoop geld om zo'n vliegtuig niet om de lucht in te krijgen en al die passagiers die in de vliegtuig zitten, die gewoon een dag later moeten gaan. Maar goed, het zij zo. Het is in ieder geval niet echt lekker. We gaan luisteren naar Luna. Schoonzoon.

Nou, ik zal er wel geen verstand van hebben, maar ja, sommige mensen willen ook zingen. En ja, nou ja, dit gaat nog twee minuten door. Dus ik draai hem eventjes weg en dan gaan we straks luisteren naar Bij de Tassen. Luc Ransijn. Maar even een dingetje tussendoor. Je zal 78 wezen. Een Britse weduwe die al 21 jaar in Zweden woont, is naar de rechter gestapt omdat zij het land moet verlaten. En waarom? Vanwege de Brexit. Ze had tijdig moeten aangeven dat ze toch in Zweden wou blijven, maar nu na 21 jaar in Zweden moet ze gewoon de Zweden uit richting Engeland weer. En dat heeft allemaal eigenlijk te maken een beetje met de Brexit. Haar man is twee jaar geleden overleden en zij dacht dat het voor haar geregeld was allemaal via haar man. Maar goed, dat bleek dus niet zo te wezen. Dus ze is naar de rechter toegegaan, maar goed, het is niet gelukt. Dus ze moet terug naar Engeland toe. En dan kan ik me voorstellen, als je inderdaad 21 jaar in Zweden hebt gewoond, dat je dan het wel gehad hebt, denk ik, om dan nog naar Engeland te gaan. Maar goed, ja, het zij zo. We gaan even luisteren naar Luc Ransijn, Bij de Tassen. Ik hoop dat het een beter liedje is, dan Verder Doe Ik Niks.

Ja, dit zijn allemaal nieuwkomers, Nederlandse zangers en zangeressen. Maar goed, de laatste twee vind ik, ja, mooi stem. Maar volgens mij heeft het niks met zingen te maken. Het is gewoon een beetje opzeggen. En zelfs ik zou dat kunnen, alhoewel. Een beetje oppassen, wat ik nu zeg. Ik ga toch eventjes door en ik ga echt naar even heel iets anders. Dus niet een nieuwkomer. Ik wil dat je liefst van Hanne Mee. Even kijken, ja, daar komt-ie. In ieder geval een andere kwaliteit.

Ja, fijn dat je luistert inderdaad. Eens even kijken, wat heb ik nog meer? We gaan eens even luisteren naar Van Dik Hout, wat er morgen komt. Maar eerst even een ander nieuwigheidje. Uit Oostenrijk, grote groep wandelaars met kinderwagens gered uit Oostenrijkse bergen. Kan je het niet voorstellen, hè? Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars uit de problemen gehaald. De groep was met kleine kinderen, kinderwagens op de gang op pad gegaan in de bergen om rond ruim 2300 meter hoogte. Niemand raakte gelukkig gewond. Het was bij de wildspitsen, die ken ik wel van de wintersport en alles. Nou, dat is inderdaad Noord-Tirol, de hoogste berg van Noord-Tirol. Die waren vanuit de, hoe noemen we dat, de kabelbaan waar ze gewoon lopen gegaan. Op gebied waar ze eigenlijk helemaal niet konden lopen. En uiteindelijk, ja, kan je nagaan wat er gebeurt allemaal. Uiteindelijk zijn er 22 personen te voet naar het dal teruggegaan. En er zijn 14 met de reddingshelikopters afgevoerd. Ik begrijp niet helemaal hoe dit in vredesnaam kan en wie dit allemaal gaat betalen. Volgens mij heeft dat niks met een reisverzekering te maken. Dit is gewoon dommigheid. We gaan luisteren naar wat er morgen komt.

0: Nou, hebben we ook inderdaad aandacht gegeven aan het NKT Theatershow. En dit zullen allemaal toekomstige, hopelijk zoveel mogelijk zangers en zangeressen zijn die op termijn bekend gaan worden. Ik heb een ander nieuwigheidje, dat is Davine Michel. Misschien ken je hem, misschien ken je hem niet, maar ongetwijfeld wel. Zingt opnieuw het volkslied tijdens het laatste Dutch Open Grand Prix in Zandvoort over een paar weken. Ze zong het de eerste Wilhelmus ook bij de eerste Dutch Open van Zandvoort. En nu mag zij weer. Het Wilhelms ding. Ze is er heel erg enthousiast over. Dus ik heb een van haar bekendste liedjes. Het duurt te lang. En die laat ik toch even luisteren.
1: Zing mee. Het duurt te lang. Komt ie. Het duurt te lang. Oké, nou voor het echie.

Ja, er zijn een aantal zangers en zangeressen, maar vooral zangeressen die de kunst hebben om gewoon het publiek mee te laten zingen. En Michelle, die is er eentje van, maar ik ken er nog eentje, Pommelien Thijs, straks zullen we dat horen. Roxy Dekker, Emma Heesens, als die gaan zingen en ze laten het publiek meezingen, dan is het, daar krijg je eigenlijk koude rillingen van. Over koude rillingen gesproken, in Australië vinden twee heren een koffer langs de weg. Tijdens hun pauze. En ze deden de koffer deden ze open. En dachten ze dat er een dode vrouw in zat. En de vrouw die had wat schaafplekken. Blauwe plekken, et cetera, et cetera. Dus ze dachten echt dat hij dood was. Dus uiteindelijk hebben ze de politie gebeld. Nou, de politie heel groot onderzoek en alles. Alle toestanden erbij. Uiteindelijk bleek het een pop te wezen. Die droeg kleding aan. Had haar. Een neuspiercing. En had pop het ook blauwe plekken. Dus het was erg heel erg... leefbaar, zeg maar, op het in als dode verhaal en al soort dingen meer. Maar goed, uiteindelijk is er het over de wereld gegaan en in die koffer zat gewoon een pop als verklede pop als vrouw zijnde. En hoe dat allemaal verder afgelopen is, weten we niet. Maar goed, we hadden het net even over Emma Heesters en volgens mij heb ik hier Emma Heesters en ja, je bent van mij, ga nog even draaien.

Nou, ik moet zeggen, ik heb er nooit van gehoord. Het Vinnicott, tijd van mijn leven. Maar ik moet zeggen, een heel leuk liedje. Nou ja, zoals je al weet, als je van sport houdt, hebben we deze week een aantal leuke sportevenementen. We hebben de EK Atletiek. Buiten in Birmingham. Vanochtend is het al een beetje begonnen. En Jessica Schilder, de wereldkampioenen, stoten in één keer raak om in die finale te komen die vanavond is. En we hebben de EK zwemmen. En Steenberg zwemt daar hopelijk weer een nieuw EK-record. En ik zou in ieder geval even goed ingaan. Hoofdzakelijk wordt het op Nederland 3 wordt het uitgezonden. Maar ik zal in ieder geval genieten van het hele verhaal. Eens even kijken, wat hebben we nog meer staan? We hebben nog een kwartiertje, dus we kunnen best wel een paar nieuwkomers laten horen. Bruur vannacht.

Nou, er was Bruur ook nooit van gehoord, maar het zal ongetwijfeld een goede. Was een lekker met een middelliedje trouwens. We gaan even luisteren naar heel iets anders, naar Ben Kramer. Ik zal zeggen waarom ik die nu laat horen. Dans met mij.

Ja, dat was Ben Kramer. Nou, de goede man leeft nog zeker. Schrik niet, maar hij heeft wel weer problemen. Hartklachten, et cetera, et cetera. En heeft dit weekend in Meppen opgetreden. En daar zijn nogal wat mensen zeggen, nou, moet het wel, moet het niet. In ieder geval, de gezondheidstoestand van Ben Kramer is verslechterd. De 79-jarige zanger kampt opnieuw met hartklachten. Zijn optredens gaan voorlopig gewoon door. Laat de woordvoerder van zijn boekingsbureau maandag weten aan Nu.nl. Dus wat dat betreft een man van mijn hart eigenlijk. Hij blijft gewoon doorgaan. En dat is op zich verder geen probleem. En het is een artiest. Hij heeft altijd gezongen. Dus ja, hij wil ook denk ik op zijn podium wil hij zijn laatste liedje doen. Ik ga eens even kijken. Het beste moet nog komen. Je kan het begrijpen. Je zal het wel weten als je mij een beetje kent. Is in ieder geval Pommelien Thijs.

Ja, dat was mijn vriendin Pommelien Thijs. We gaan dus direct uit met Annemarie, onze Elbrussen zangeres met Perfect. Nee, met The Sun Went Down. We hebben nog iets meer dan 3 minuten, dus dat gaat wel lukken. Even klein nieuws tussendoor. Een Roemeense ambulance is afgelopen weekend aangevallen met onder meer bijlen nadat nepnieuws was verspreid over sociale media. In die bericht stond dat de ambulance werden gebruikt om kinderen te vervoeren. 7 mensen zijn er gearresteerd. En er lag gewoon iemand in die naar het ziekenhuis moet. En die ambulance werd in elkaar geslagen. Dus ik kan niet voorstellen dat ook inderdaad nepnieuws heel verstrekkende gevolgen heeft. We gaan luisteren naar Annemarie en zeggen tot, ja, ik ben er dinsdag morgen weer met Alan versus Rod van 6 tot 8. En we gaan luisteren naar The Sun Went Down. En dan zou hij moeten gaan doen, ja. Van Annemarie van den Berg. En een heel prettige avond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden, minimaal in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jetten. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof ICC in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie.